ben uw wetten verkracht. Ja, ik heb uw geboden lief. Meer dan goud, dan het zuiverste goud. Uw geboden zijn voor mij het rechte pad. Ik heb een afkeer van dwaalwegen. P. Uw voorschriften zijn volstrekt een wonder. Daaraan houd ik mij met heel mijn ziel. Als uw woord zich ontvouwt, schenkt het licht. Brengt het ongescholden tot inzicht. Met de mond wijd open hijg ik het uit van verlangen naar uw geboden. Keer u tot mij en wees mij genadig, zoals u bent voor degene die uw naam bemint. Richt mijn schreden, zoals u hebt beloofd. Geef het onrecht geen macht over mij. Verlos mij van de dwingelandij van de mensen. Dan blijf ik uw voorschriften trouw. Laat uw gelaat voor uw knecht oplichten en breng mij uw wetten bij. Stromen van tranen wellen op uit mijn ogen, omdat men niet leeft naar uw wet. Tzade. Heer, u bent rechtvaardig en uw voorschriften zijn onberispelijk. Rechtvaardig zijn de bevelen die u geeft. Daarop kan men zich helemaal verlaten. Ik zou kunnen sterven van ergernis, nu mijn vijand uw wetten vergeet. Uw woord is gelouterd, uw woord is zuiver. Uw knecht staat ervoor in vuur en vlam. Al ben ik geminacht en tel ik niet mee. Uw voorschriften vergeet ik nooit. Heilzaam voor altijd blijft uw bestel. Men kan zich gerust op uw wet verlaten. Al troffen nood en ellende mij, toch zijn uw geboden mijn vreugde. Wat u voorschrijft, blijft heilzaam voor immer. Verleen mij inzicht en ik zal leven. Kof. Heel mijn hart roept u, Heer, geef mij antwoord. Ik wil uw wet onderhouden. Ik roep tot u, red mij. Ik zal uw geboden bewaren. Nog voor het morgen is, roep ik om hulp. Naar uw woord zie ik uit met verlangen. Voor de nachtwaken begint, ben ik wakker. In gedachten bezig met uw belofte. Luister naar mijn stem, u die liefde bent. Heer, laat mij leven, dat wil immers uw gebod. Hoe dichter de schurk mij nadert, des te verder staat hij van uw wet. Maar u, Heer, blijft dicht bij mij. Al uw geboden bewijzen uw trouw. Sinds jaar en dag is mijn diepste overtuiging, uw wetten liggen voor eeuwig vast. Resh. Ach, zie mij en red mij uit de nood, want uw wet vergeet ik nooit. Bezorg mijn pleit en breng verlossing. Schenk mij leven zoals u hebt beloofd. De bozen staan mijlen ver van uw heil. Om uw wetten geven zij niets. Uw medelijden kent geen grenzen. Heer, laat mij leven. Dat wil immers uw gebod. Talrijk zijn mijn vijanden en belagers. Van uw voorschriften wijk ik niet af. Ik walgde toen ik hun ontrouw zag. Zij storen zich niet aan uw woord. Uw voorschriften zijn mijn enige liefde. Schenk mij leven, Heer, u die genade bent. Begin en eind van uw woord is trouw. Uw rechtvaardig bestel geldt voor eeuwig. Zien. Dat machtigen mij opjagen raakt mij niet. Maar ik blijf wel beducht voor uw woord. Ik ben gelukkig met uw belofte. Gelukkiger dan de mens die een rijke buit in de schoot krijgt geworpen. Ik haat de leugen, ik walg ervan. Uw wet is mijn enige liefde. 7 maal per dag zing ik uw lof.
want uw bestel is rechtvaardig. Wie uw wet bemint, komt tot geluk en vrede. Geen steen meer waaraan hij zich stoot. Heer, ik smacht naar uw heil. Ik zal uw geboden volbrengen. Uw voorschriften wil ik bewaren. Die liefde gaat mij voor alles. Uw gebod en uw voorschrift houd ik in ere. Mijn handel en wandel liggen open voor u, Tao. Laat mijn smeekbeden bij u komen, Heer. Schenk mij inzicht, zoals u hebt beloofd. Laat mijn gebed tot u doordringen, Heer. Ach, red mij volgens uw woord. Mijn lippen willen u uitbundig loven, want u onderwijst mij uw wetten. Laat mijn mond zingen over uw openbaring, want wat u voorschrijft is heilzaam. Uw helpende hand staat mij bij. Boven alles kies ik uw voorschriften uit. Heer, ik verlang naar uw heil. Uw wet is mijn enige vreugde. Laat mij leven, laat mij u prijzen. Uw voorschriften helpen mij. Als ik verloren loop als een dwalend schaap, ach, kom uw dienaar dan zoeken, want uw geboden vergeet ik nooit.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De psalmen. Psalm 120, versen 1 tot en met 7. Een bedevaartslied. Bij de Heer klaag ik mijn nood. Hij zal mij zeker verhoren. Verlos mij, Heer, van lippen die liegen, van de tong die mij verraadt. Waarmee zal Hij jou dubbel en dwars betalen? Jij, tong, die mij verraadt? Met spitse boogschutterspijlen en gloeiende kolen van bremhout. Helaas, ik moet leven in het vreemde Mesek, huizen in Kedar, ver weg. Veel te lang moet ik leven met mensen die vrede haten. Hoe ik ook spreek van vrede, zij hebben de mond vol van geweld.

De Psalmen. Psalm 121, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van welke berg komt mijn hulp? Van de Heer komt mijn hulp, die hemel en aarde gemaakt heeft. Struikelen laat hij je niet. Sluimeren doet je wachter niet. Nee, hij die waakt over Israël, slaapt niet en sluimert niet. De Heer is je wachter. De Heer, de schaduw aan je rechterzij. Overdag zal de zon je niet steken. En 's nachts de maan niet. De Heer waakt tegen alle kwaad. De Heer zal over je waken. Hij waakt over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.

De psalmen. Psalm 122, versen 1 tot en met 9. Een bedevaartslied, op naam van David. Verheugd was ik toen mij werd gezegd, we gaan naar het huis van de Heer. Nu staan we dan werkelijk hier, Jeruzalem, binnen uw poorten. Jeruzalem, prachtig gebouwde stad, in hechte gemeenschap verbonden. Alle stammen komen naar u toe, alle stammen van hem, van de Heer. Want in Israël hoort men zo de naam van de Heer te vieren. Kijk, daar staat de rechterstoel, de zetel van Davids huis. Bid voor Jeruzalem, bid om vrede, en laat uw vrienden daar veilig zijn. Vrede binnen uw muren, veiligheid binnen uw vesting. Omwille van mijn familie en bekenden, bid ik om vrede in uw midden. Omwille van de tempel van de Heer onze God, bid ik om voorspoed voor u.

De psalmen. Psalm 123, versen 1 tot en met 4. Een bedevaartslied. Ik sla mijn ogen naar u op, naar u die troont in de hemel. Zoals de ogen van slaven op de hand van hun meester staan gericht, zoals de ogen van een slavin op de hand van haar meesteres staan gericht, zo staan onze ogen gericht op de Heer, om te zien of onze God genadig wil zijn. Wees ons genadig, Heer, wees genadig. Wij zijn zo lang al zo diep gekwetst. Wij hebben meer dan genoeg van de hoon van spotters, van de minachting van pronkers.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 124, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied op naam van David. Als de Heer niet voor ons was geweest, Israël kan dat getuigen. Als de Heer niet voor ons was geweest, toen de mensen op ons aandrongen, dan hadden zij ons levend verslonden, zo laaiend was hun woede. Dan had het water ons meegesleurd, de bergstroom ons overspoeld. Dan waren wij werkelijk overspoeld door de ziedende golven. Eer aan de Heer. Hij gaf ons niet prijs. Hij gaf ons niet ten prooi aan hun tanden. Wij zijn als een vogel ontsnapt aan het klapnet van de vogelvangers. Het klapnet scheurde en wij zijn gevlogen. Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel

De psalmen. Psalm 125, versen 1 tot en met 5. Een bedevaartslied. Wie op de Heer vertrouwt, staat als de Sion. Onwankelbaar vast als die berg. Hij staat daar voor altijd. Bergen omringen Jeruzalem. En de Heer omringt zijn volk van nu tot in eeuwigheid. De staf van de bozen drukt niet lang op rechtvaardigen en hun gebied. Anders zouden ook de rechtvaardigen hun handen kunnen uitstrekken naar de misdaad. Toon goedheid, Heer, aan mensen die goed doen, aan degenen die oprecht zijn van hart. Maar degenen die kronkelpaden bewandelen, Heer, laat hen spoorloos verdwijnen. Samen met iedereen die slechtheid begaat. Vrede over Israël.

De psalmen. Psalm 126, versen 1 tot en met 6. Een bedevaartslied. Toen de Heer het tij voor Sion liet keren, was dat voor ons als een droom. Onze mond bleef lachen, onze keel bleef zingen, en de volken erkenden, de Heer verricht wonderen voor hen. Ja, wonderen verrichtte de Heer voor ons. Wij waren buiten onszelf van blijdschap. Laat het tij voor ons keren, Heer. Een waterloop in de woestijn gaat weer stromen. Degene die in tranen zaait, zal blij zingend de oogst binnenhalen. Degene die in tranen op weg gaat, de zaaizak om de schouder, zal blij zingend naar huis teruggaan met schoven op zijn rug.

De psalmen. Psalm 127, versen 1 tot en met 5. Een bedevaartslied op naam van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, is het zinloos dat bouwlieden werken. Als de Heer de stad niet bewaakt, is het zinloos dat wachters waken. Het is zinloos om vroeg op te staan, zinloos om zo laat te gaan rusten. Waarom dat getob voor je dagelijks brood? God schenkt het zijn vrienden in hun slaap. Kinderen zijn een geschenk van de Heer. Stamhouders zijn een beloning van hem. Als pijlen in de hand van een krijger, zo zijn de kinderen uit uw eerste jeugd. Gelukkig de mens die daar een koker vol van heeft. Hij zal zijn gezicht niet verliezen als hij in de stadspoort pleit en het tegen zijn aanklagers opneemt.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, onze verlossing. We bidden nu samen de rozenkrans van barmhartigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op. Het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op U.

Wees niet bang, want ik ben bij jou. Beste luisteraars, bidden wij nog een acte van toewijding aan de barmhartige Jezus. Allerbarmhartigste Jezus, uw goedheid is oneindig en de schatten van uw genade zijn onuitputtelijk. Ik heb een grenzeloos vertrouwen in uw barmhartigheid die al uw werken overstijgt. Ik wijd me helemaal en zonder voorbehoud toe aan u, om te leven en te streven naar de christelijke volmaaktheid in de stralen die ontspringen uit uw goddelijk hart, doorboord op het kruis. Ik wens uw barmhartigheid te verspreiden door geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid te volbrengen en in het bijzonder door zondaars te bekeren en armen te helpen, de bedroefden en de zieken te troosten, te bidden voor de stervende en de zielen die lijden in het vagevuur. Bescherm mij, want voor uw eigen glorie te dienen, vrees ik alles van mijn zwakheid. Maar tegelijkertijd hoop ik alles te bekomen van uw onuitputtelijke barmhartigheid. O goede Heiland, mogen heel de mensheid de onpeilbare afgrond van uw barmhartigheid kennen, vertrouwen op haar almacht en haar hier beneden en in eeuwigheid verheerlijken. Amen. Jezus, ik vertrouw op u.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Beste luisteraars, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. We zijn gekomen bij hoofdstuk 8 over de kennis van God en gaan met dit hoofdstuk verder. We wensen u een deugddoende lezing toe. Tijdens hun lijden hebben talloze heilige martelaren de Heer en zijn hulp leren kennen. Talloze monniken beoefenden een grote ascese en verduren zware inspanningen omwille van de Heer. Ook zij hebben de Heer leren kennen en zij strijden om de hartstochten die in hen leven te overwinnen. Zij bidden voor heel de wereld. De goddelijke genade leert hun om de vijanden lief te hebben, want wie zijn vijanden niet lief heeft, kan de Heer, die voor zijn vijanden op het kruis gestorven is, niet leren kennen. Hij heeft ons in zichzelf, naar Johannes hoofdstuk 13, vers 15, een voorbeeld gegeven en hij heeft ons het gebod gegeven onze vijanden lief te hebben. De Heer is liefde. Hij heeft ons opgedragen elkaar lief te hebben en onze vijanden lief te hebben. De Heilige Geest leert ons deze liefde. De ziel die de Heilige Geest niet heeft leren kennen, begrijpt niet hoe men zijn vijanden lief kan hebben en neemt dit gebod niet aan. Maar de Heer heeft medelijden met alle mensen en wie met de Heer wil zijn, moet zijn vijanden lief hebben. Wie de Heer heeft leren kennen door de Heilige Geest, gaat op de Heer lijken, zoals Johannes de Theoloog gezegd heeft. En wij zullen gelijk zijn aan Hem, omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. Naar de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 3, vers 2. En wij zullen Zijn heerlijkheid zien. Hij zegt dat talloze mensen allerlei tegenspoed verduren en lijden onder slechte mensen. Maar ik smeek u, word nederig onder de sterke hand van God. Naar de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 5, vers 6. En dan zal de genade u onderrichten en zult u zelf willen lijden omwille van de liefde van de Heer. Dit is wat de Heilige Geest, die wij in de kerk hebben leren kennen, u zal openbaren. Maar wie scheldt op slechte mensen en niet voor hen bidt, zal Gods genade nooit leren kennen. Als u wilt weten hoezeer de Heer ons lief heeft, haat dan de zonden en de slechte gedachten en bid vurig dag en nacht. Dan zal de Heer u zijn genade geven en zult u de Heer door de Heilige Geest leren kennen. Na de dood, als u in het paradijs bent gekomen, zult u ook daar de Heer leren kennen door de Heilige Geest, zoals u hem op aarde hebt gekend. Zowel op aarde als in de hemel wordt de Heer slechts gekend door de Heilige Geest en niet door de wetenschap. Kinderen die nog helemaal niets hebben geleerd, zullen de Heer ook leren kennen door de Heilige Geest. Toen de heilige Johannes de Doper nog in de schoot van zijn moeder was, heeft hij de komst van de Heer gevoeld. Simeon de Stiliet van de Wonderbare Berg was een jongen van 7 jaar toen de Heer hem is verschenen. En hij heeft hem erkend. De heilige Serafim was al volwassen toen de Heer aan hem verscheen tijdens de liturgie. En Simeon de God dragende was in hoge ouderdom toen hij de Heer herkende en hem om de arm nam. Zo schikt de Heer zich naar ons om iedere ziel beter te troosten. De liefde van de Heer kan op geen andere wijze worden gekend dan door de Heilige Geest. Maar de vreedzame ziel die haar geweten rein bewaart, leert God uit de schepping kennen, dat Hij de hemel en de aarde geschapen heeft. Maar ook dit is het werk van de genade, zelfs al is zij nog maar zwak. Zonder de genade kan onze geest God niet leren kennen.
maar wordt steeds aangetrokken tot aardse zaken, tot rijkdom, tot eer en tot genoegens. Zowel de liefde van Jezus Christus als ook zijn lijden zijn te groot voor ons bevattingsvermogen, omdat wij de Heer te weinig lief hebben. Maar wie meer lief heeft, kan ook het lijden van de Heer beter begrijpen. Er bestaat geringe, middelmatige en ook volmaakte liefde. Des te volmaakter de liefde, des te volmaakter de kennis. In het algemeen kan een ieder van ons God slechts beschouwen in de mate waarin hij de Heilige Geest heeft leren kennen. Want hoe zouden we over iets kunnen denken en oordelen dat we nog gezien, nog gehoord, nog gekend hebben? Kijk, de heiligen zeggen dat zij God hebben gezien, maar er zijn mensen die zeggen dat God niet bestaat. Het is duidelijk waarom zij dit zeggen. Zij hebben God niet leren kennen, maar dit betekent niet dat God niet bestaat. De heiligen spreken over wat ze werkelijk hebben gezien en over wat ze weten. Zij spreken niet over iets dat ze niet hebben gezien. Ze zeggen bijvoorbeeld niet dat ze een paard hebben gezien dat 1 kilometer lang is of een boot met een lengte van 10 kilometer, wat niet bestaat. Ik denk dat als God niet bestond, er op aarde ook niet over hem zou worden gesproken. Maar de mensen willen volgens hun eigen wil leven en daarom zeggen zij dat God niet bestaat, waardoor zij bewijzen dat hij wel bestaat. Zelfs bij de heidenen werd de ziel het bestaan van God al gewaar, ofschoon zij niet wisten hoe zij de ware God moesten aanbidden. Maar de Heilige Geest heeft de heilige profeten onderricht, vervolgens de apostelen en daarna de heilige vaders en onze heilige bisschoppen. En zo heeft het ware geloof ons bereikt. En wij hebben de Heer leren kennen door de Heilige Geest en toen wij hem hadden leren kennen, werd onze ziel in hem bevestigd. We onderbreken voor muziek.

De ziel die de Heer heeft leren kennen, voelt onzichtbaar de aanwezigheid van haar Schepper en blijft zeer vredig en verheugd in Hem. Waarmee zou een deze vreugde kunnen vergelijken? Ze lijkt op de vreugde die een geliefde zoon voelt die na een lange scheiding terugkeert naar zijn vaderlijk huis, waar hij naar hartelust kan praten met zijn dierbaren, zijn vader, moeder, broeders en zusters. Mensen, schepsels van God, leert uw Schepper kennen. Hij heeft ons lief. Leert de liefde van Christus kennen en leeft in vrede en verblijdt de Heer daarmee. In zijn barmhartigheid verwacht hij alle mensen bij zich. Wend u tot hem, alle volkeren der aarde, en verheft uw gebeden tot God. Dan zal het gebed van heel de aarde omhoog stijgen naar de hemel, als een prachtige, kalme wolk die verlicht wordt door de zon. Dan zullen alle hemelen zich verheugen en voor de Heer een lofzang zingen om zijn lijden te verheerlijken, waardoor hij ons heeft gered. Weet dan, volkeren, dat wij geschapen zijn ter ere van God in de hemelen. Hecht u niet vast aan de aarde, want God is onze Vader en Hij heeft ons lief als zijn geliefde kinderen. De barmhartige Heer heeft de Heilige Geest op aarde gegeven en door de Heilige Geest is de Heilige Kerk gegrondvest. De Heilige Geest heeft ons niet slechts het aardse, maar ook het hemelse ontsluierd. Door de Heilige Geest hebben wij de liefde van de Heer leren kennen. De liefde van de Heer is vurig. De heilige apostelen, die vervuld waren van liefde, zijn de gehele wereld rondgetrokken en hun geest dorstte ernaar dat alle mensen de Heer zouden leren kennen. De profeten, Gods lievelingen, zijn in de Heilige Geest verzoet en daarom was hun woord krachtig en aangenaam, want iedere ziel wilde het woord van de Heer horen. O wonder, de Heer heeft zelfs mij, die een groot zondaar ben, niet veracht, maar Hij heeft mij door de Heilige Geest verleend Hem te leren kennen. Verleen mij, Heer, een nederige geest, opdat ik U steeds mogen danken dat Gij de Heilige Geest hebt gegeven op aarde. En ik ben Hem indachtig. Hij zelf helpt mij om Hem indachtig te zijn. O Heilige Geest, o grote Koning, wat zal ik, die zondige aarde ben, U teruggeven? Gij hebt mij een ondoorgrondelijk mysterie ontsluierd. Gij hebt mij verleend de Heer, mijn Schepper, te leren kennen. Gij hebt mij doen kennen hoe ontzagwekkend Zijn liefde voor ons is. De Heer heeft ons zo zeer lief dat het onverklaarbaar is. Slechts door de Heilige Geest kan deze liefde worden gekend en de ziel voelt op onverklaarbare wijze deze liefde. De Heer is van nature goed en barmhartig, zachtmoedig en liefdevol, en men kan Zijn goedheid niet beschrijven. Maar zonder één enkel woord ervaart de ziel deze liefde en verlangt ze ernaar om altijd in zulke grote vrede te verblijven. Hij heeft gezegd: ik zal u niet als wezen achterlaten, naar Johannes hoofdstuk 14 vers 18. En wij zien dat Hij ons werkelijk niet heeft verlaten, maar dat Hij ons de Heilige Geest heeft geschonken. Op onzichtbare wijze geeft de Heilige Geest aan de ziel kennis. De ziel vindt rust in de Heilige Geest. De Heilige Geest verblijdt de ziel en geeft haar vreugde op aarde. Welke vreugde en blijdschap zal er dan wel niet zijn in de hemelen? Door de Heilige Geest hebben wij geleerd om Gods liefde te leren kennen. Maar daarboven zal zij volmaakt zijn. O, wat ben ik een zwak mens! Ik heb alleen de liefde van God in haar volmaaktheid gekend, maar ik kan haar niet verwerven.
Iedere dag weent mijn ziel en ik denk voortdurend: nog heb ik niet ontvangen wat mijn ziel zoekt. Toen de Heilige Geest neerdaalde op de apostelen, hebben zij uit ervaring geleerd wat de liefde voor God is en wat de liefde voor de mens is. Kinderen, ik leid totdat Christus in u gestalte zal aannemen. Naar Galaten, hoofdstuk 4, vers 19, zegt de apostel: wat zou ik blij zijn als alle volkeren de Heer leerden kennen? Heer, verleen aan hen u te leren kennen door de Heilige Geest. Zoals gij aan de apostelen de Heilige Geest hebt gegeven en zij u leerden kennen, verleen zo aan alle mensen om u te leren kennen door de Heilige Geest. Hoofdstuk 9. Over de liefde. Mijn ziel dorst naar de levende God. Opnieuw verlangt mijn ziel ernaar om ten volle te genieten van de Heer. Ondoorgrondelijke barmhartigheid Gods. Uit stof heeft de Heer de mens geschapen. Hij heeft hem de levensadem ingeblazen en de ziel van de mens is aan God verwant geworden. De Heer heeft zijn schepping zo zeer lief gehad dat hij de Heilige Geest aan de mens heeft geschonken. En de mens heeft zijn schepper leren kennen en hij heeft zijn Heer lief. De Heilige Geest is de liefde en de zoetheid van de ziel, van de geest en van het lichaam. Maar wanneer de ziel de genade verliest, of wanneer de genade afneemt, dan zal de ziel opnieuw onder tranen naar de Heilige Geest zoeken. Zij zal naar God verlangen en zij zegt: mijn ziel smacht naar u, Heer, en onder tranen zoek ik u. Hoe zou ik u niet zoeken? Gij hebt mij het eerst gevonden en mij laten genieten van uw Heilige Geest. En nu verlangt mijn ziel naar u. Mijn hart heeft u lief gekregen en ik smeek u: verleen mij om tot aan het einde in uw liefde te blijven. Verleen mij omwille van uw liefde alle smart en leed te doorstaan. Vrezen en beven bevangen mijn ziel wanneer ik wil schrijven over de liefde van God. Mijn ziel is arm en ik heb geen kracht om de liefde van de Heer te beschrijven. Mijn ziel is bevreesd en tegelijkertijd wordt zij meegesleept om tenminste enkele woorden over de liefde van Christus op te schrijven. Mijn geest bezwijkt als ik dit schrijf, maar de liefde dwingt mij ertoe. Mens, gij zijt een zwak schepsel. Als de genade in ons is, brandt onze geest en strekt zich dag en nacht uit tot de Heer, want de genade verenigt de ziel met God in de liefde. Zij heeft hem lief en wil zich niet van hem losrukken, want zij kan zich niet verzadigen aan de zoetheid van de Heilige Geest. En er is geen einde aan de liefde van God. Ik ken een mens die door de Heer werd bezocht met zijn genade. En als de Heer hem had gevraagd: wil jij dat ik jou nog meer geef? Dan zou de ziel, die zwak is in het lichaam, hebben geantwoord: Heer, gij ziet dat als gij mij nog meer geeft, ik dit niet verdragen kan en zal sterven. Want de mens is beperkt en hij kan de volheid van de genade niet verdragen. Zo vielen de leerlingen van Christus op de Tabor op hun aangezicht voor de heerlijkheid van de Heer. En niemand kan begrijpen hoe de Heer zijn genade aan de ziel geeft. Gij zijt goed, Heer. Ik dank u voor uw barmhartigheid. Gij hebt uw Heilige Geest op mij uitgestort en gij hebt mij verleend uw liefde voor mij, die een groot zondaar ben, te proeven. En mijn ziel strekt zich uit naar u, het ontoegankelijk licht. Wie zou u kunnen leren kennen als gij barmhartige u niet verwaardigd had u aan de ziel te openbaren?
Zij heeft u gezien en haar schepper en haar God herkend. Mijn ziel verlangt onverzadigbaar steeds naar u, want gij, barmhartige, hebt haar tot u aangetrokken door uw liefde en mijn ziel heeft uw liefde leren kennen. Gij ziet, Heer, hoe zwak en zondig de ziel van een mens is. Maar gij, barmhartige, geeft aan de ziel de kracht u te beminnen. De ziel is bevreesd de nederigheid te verliezen die de vijanden haar proberen te ontnemen. Want dan zal uw genade de ziel verlaten. Wij onderbreken voor wat muziek.

We gaan verder met hoofdstuk 9 over de liefde. Wat zal ik mijn Heer teruggeven? Ik ben een gruwel, de Heer weet dat. Maar ik houd ervan mijn ziel te vernederen en mijn naaste lief te hebben, zelfs wanneer Hij mij gekwetst heeft. Ik smeek de Heer voortdurend dat Hij, de barmhartige, mij verleent mijn vijanden lief te hebben. Door de barmhartigheid van God heb ik ondervonden wat de liefde van God is en wat het is om de naaste lief te hebben. Dag en nacht smeek ik de Heer om deze liefde. De Heer verleent mij tranen om voor de gehele wereld te wenen. Maar als ik iemand veroordeel of scheef aankijk, dan drogen de tranen op en wordt mijn ziel moedeloos. En opnieuw begin ik de Heer vergeving te vragen en de barmhartige Heer vergeeft mij, zondaar. Broeders, ik schrijf voor het aangezicht van mijn God. Maakt uw harten nederig en gij zult de barmhartigheid van de Heer al hier op aarde zien. Gij zult uw hemelse Schepper leren kennen en uw ziel zal nooit verzadigd zijn van liefde. Niemand kan vanuit zichzelf weten wat de liefde van God is, als de Heilige Geest hem dat niet leert. Maar in onze kerk wordt de goddelijke liefde gekend door de Heilige Geest en daarom spreken wij over deze liefde. De zondige ziel, die de Heer niet kent, heeft angst voor de dood en zij denkt dat de Heer haar zonde niet zal vergeven. Maar dit komt doordat de ziel de Heer niet kent en niet weet hoezeer Hij ons lief heeft. Maar als de mensen dat wel zouden weten, dan zou geen enkel mens wanhopen, omdat de Heer niet slechts vergeeft, maar zich ook zeer verheugt over de bekering van de zondaar. Zelfs als je de dood voor ogen hebt, geloof dan vast dat zodra je dit zou vragen, je vergeving zult krijgen. De Heer is niet zoals wij. Hij is buitengewoon zachtmoedig, barmhartig en goed. En wanneer de ziel hem leert kennen, dan zal zij zich eindeloos verwonderen en zeggen: welk een Heer hebben wij? De Heilige Geest heeft het aan onze kerk verleend te leren hoe groot de goddelijke barmhartigheid is. De Heer heeft ons lief en Hij ontvangt ons zachtmoedig en zonder verwijten. Evenals de Vader uit het Evangelie, die zijn verloren zoon geen verwijten maakte, maar die opdracht gaf hem een nieuw kleed te brengen, een kostbare ring voor zijn hand en laarzen voor zijn voeten. Hij liet het gemeste kalf slachten en feest vieren en Hij heeft zijn zoon geen enkel verwijt gemaakt. Hoe zachtmoedig en geduldig moeten wij onze broeder terechtwijzen, opdat er in onze ziel feest mogen zijn over zijn terugkeer. Op onuitsprekelijke wijze leert de Heilige Geest aan de ziel de mensen lief te hebben. Broeders, laten wij de aarde en alles wat zich daarop bevindt vergeten. Zij leidt ons af van de beschouwing van de Heilige Drie-eenheid, die ondoorgrondelijk is voor ons verstand. Maar de heiligen schouwen haar in de hemelen in de Heilige Geest. En wij moeten zonder enige verbeelding volharden in het gebed. En wij moeten de Heer smeken om een nederige geest. De Heer zal ons lief krijgen en Hij zal ons op aarde alles geven wat nuttig is voor ziel en lichaam. Barmhartige Heer, verleen uw genade aan alle volkeren op aarde, opdat zij u mogen leren kennen. Want zonder uw Heilige Geest kan een mens u niet leren kennen, noch uw liefde begrijpen. Kleine kinderen, leert de Schepper van hemel en aarde kennen. Heer, zend uw barmhartigheid neer op de kinderen van de aarde. Gij hebt hen lief. Verleen hun u te leren kennen door de Heilige Geest.
Onder tranen smeek ik u, verhoor mijn gebed voor uw kinderen en verleen hun allen uw heerlijkheid te leren kennen door de Heilige Geest. Van jongs af aan overdacht ik graag: de Heer is opgevaren ten hemel en hij wacht totdat wij bij hem komen. Maar om met de Heer te zijn, moeten we zijn zoals hij of zoals kinderen, nederig en zachtmoedig, en we moeten hem dienen. Dan zullen ook wij volgens het woord des Heren met hem in het hemelse koninkrijk zijn. Waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. Maar nu is mijn ziel zeer somber en terneergeslagen. Ik kan geen reine geest opheffen tot God en ik heb geen tranen om mijn boze daden te bewenen. Mijn ziel is uitgedroogd en versmacht door dit duistere leven. Wie zal mij het lied voorzingen dat ik lief heb vanaf mijn jeugd, over hoe de Heer ten hemel is gevaren, hoe zeer hij ons bemint en hoe verlangend hij ons bij zich verwacht? Ik zou met tranen naar dit lied luisteren, want mijn ziel versmacht op aarde. Wat is er met mij gebeurd? Hoe heb ik de vreugde verloren en hoe zal ik haar weer verkrijgen? Wee klaagt met mij dieren en vogels. Wee klaagt met mij bos en woestijn. Wee klaagt met mij gehele schepping van God en troost mij in mijn verdriet en mijn smart. Mijn ziel heeft zo gedacht: als ik, die de Heer maar zo weinig lief heb, zulk een hevig verlangen heb naar de Heer, hoe buitengewoon groot moet dan de droefheid van de moeder Gods niet geweest zijn, toen zij op aarde achterbleef na de hemelvaart van de Heer. Zij heeft de smart van haar ziel niet aan het schrift toevertrouwd en we weten maar weinig van haar aardse leven. Maar we moeten bedenken dat we de volheid van haar liefde voor haar zoon en haar God niet kunnen bevatten. Het hart van de moeder Gods, al haar gedachten, geheel haar ziel, werden in beslag genomen door de Heer. Maar aan haar was nog iets anders gegeven. Zij hield van de mensen en zij bad vurig voor hen, voor de nieuwe christenen, dat de Heer hen mocht versterken. Zij bad voor de gehele wereld, dat allen mochten worden gered. In dit gebed lag haar vreugde en haar troost op aarde. Wij kunnen de liefde van de moeder Gods in haar volheid niet begrijpen, maar dit weten wij wel. Des te groter de liefde, des te groter het lijden van de ziel. Des te voller de liefde, des te voller de kennis. Des te vuriger de liefde, des te vuriger het gebed. Des te volmaakter de liefde, des te heiliger het leven. Niemand van ons kan de volheid van de liefde van de moeder Gods bereiken, en wij hebben het berouw van Adam nodig. Maar gedeeltelijk, zoals de Heilige Geest het ons in de kerk leert, mogen wij deze liefde begrijpen. Waren onze harten niet brandend in ons? Naar Lucas hoofdstuk 24, vers 32. Zeiden de apostelen, toen Christus vlak bij hen was geweest. Zo herkent de ziel haar meester en heeft hem lief. En de zoetheid van zijn liefde is als een vuur. In de hemelen hebben allen slechts één liefde, maar op aarde beminnen sommigen de Heer veel, anderen weinig en weer anderen beminnen hem helemaal niet. De ziel die vervuld is van de liefde voor God vergeet zowel de aarde als de hemel. De geest staat in brand en ziet onzichtbaar degene naar wie zij verlangt. De ziel vergiet talloze zoete tranen en zij kan de Heer nog voor geen ogenblik vergeten, want de genade van God geeft de kracht om de geliefde lief te hebben. In welke heerlijkheid is de Heer?
en met welke hymnen wordt hij in de hemelen verheven? Hoe zoet zijn deze gezangen die voortvloeien uit de liefde voor God? Wie is waardig om naar deze gezangen te luisteren die op ingeving van de Heilige Geest worden gezongen en waarin de Heer om zijn lijden wordt verheerlijkt? En hoe groot zal de vreugde zijn bij het horen van dit gezang? Op aarde hoeft de ziel maar nauwelijks door de goddelijke liefde te worden aangeraakt, of zij wordt door de zoetheid van de Heilige Geest al in verrukking gebracht over haar geliefde God en hemelse Vader. Geliefde broeders, laten wij nederig worden om de goddelijke liefde waardig te zijn, opdat de Heer ons mogen sieren met zijn zachtmoedigheid en zijn nederigheid, opdat wij de hemelse woontenten mogen betreden die de Heer voor ons heeft voorbereid. We onderbreken voor muziek.

De Heer heeft alle mensen lief, maar hij heeft degene die hem zoekt nog meer lief. Ik heb lief die mij lief hebben, zegt de Heer, en die mij zoeken, zullen de genade vinden. Naar Spreuken, hoofdstuk 8, vers 17. En met haar is het leven goed, de ziel is verheugd en zegt, mijn Heer, ik ben uw dienaar. In deze woorden ligt een zeer grote blijdschap. Als de Heer van ons is, dan is alles van ons. Wat zijn wij rijk? Groot en ondoorgrondelijk is onze Heer. Maar omwille van ons heeft Hij zich klein gemaakt, opdat wij Hem zouden leren kennen en liefhebben. Opdat wij door Hem liefde hebben, de aarde zouden vergeten. Opdat wij in de hemelen zouden wonen en de heerlijkheid van de Heer schouwen. Aan zijn uitverkorenen geeft de Heer zulk een grote genade dat zij in hun liefde de gehele aarde, de gehele wereld omhelzen. Hun ziel brandt van verlangen dat alle mensen mogen worden gered en de heerlijkheid des Heeren zien. De Heer heeft tegen zijn heilige leerlingen gezegd, kinderen, hebt gij niet enige toespijs? Naar Johannes hoofdstuk 21 vers 5. Welk een grote liefde is er in deze liefkozende woorden. De Heer noemt ons kinderen. Wat kan er nog vreugdevoller zijn dan dit? We moeten diep nadenken over deze woorden en over het lijden dat de Heer voor ons op het kruis heeft verduurd. Hoezeer heeft de Heer zijn schepsel lief? En zie, de Heer heeft ons verwaardigd daarover met u te spreken, en onze ziel verheugt zich dat de Heer met ons is. Nederig vraag ik u, bid voor mij, de Heer zal het u vergelden. Broeder R. heeft mij verteld dat toen hij ernstig ziek was, zijn moeder tegen zijn vader zei, wat lijdt onze jongen toch? Ik zou mijzelf met vreugde in stukjes laten snijden, als hem dat zou helpen om zijn lijden te verlichten. Zo is de liefde van de Heer voor de mensen. Hij heeft gezegd, er bestaat geen grotere liefde dan wanneer iemand zijn leven geeft voor zijn naaste. Naar Johannes hoofdstuk 15, vers 13. De Heer had zoveel medelijden met de mensen dat hij voor hen wilde lijden, zoals een moeder en zelfs nog meer. Maar niemand kan deze grote liefde begrijpen zonder de genade van de Heilige Geest. De Heilige Schrift spreekt hierover, maar ook de Schrift kan niet louter met het verstand worden begrepen, want ook in de Schrift spreekt dezelfde Heilige Geest. De liefde van de Heer is zodanig dat Hij wil dat alle mensen gered worden en eeuwig met Hem in de hemelen zijn en zijn heerlijkheid aanschouwen. Wij kennen deze heerlijkheid niet in haar volheid, maar door de Heilige Geest begrijpen wij haar gedeeltelijk. Maar wie de Heilige Geest niet heeft leren kennen, kan deze heerlijkheid niet begrijpen, maar gelooft slechts in de belofte van de Heer en bewaart zijn geboden. Maar ook zij zijn zalig, zoals de Heer het tegen de apostel Thomas gezegd heeft. Naar Johannes hoofdstuk 20 vers 29. En zij zullen gelijk zijn aan hen die reeds hier Gods heerlijkheid hebben geschouwd. Als je de Heer wilt leren kennen, word dan tot het uiterste nederig. Wees gehoorzaam en gematigd in alles. Bemin de waarheid en de Heer zal je zeker verlenen Hem te leren kennen door de Heilige Geest. Dan zul je door ervaring weten wat de liefde is voor God en wat de liefde voor de mens. En des te volmaakter de liefde, des te volmaakter de kennis.

bestaat geringe, middelmatige en grote liefde. Wie de zonde vreest, die heeft God lief. Wie de tederheid bezit, die heeft hem meer lief. Wie in zijn ziel licht en vreugde draagt, die heeft nog meer lief. Maar wie de genade in ziel en lichaam draagt, die bezit de volmaakte liefde. De Heilige Geest schonk een dergelijke genade aan de martelaren en zij hielp hen al het lijden dapper te dulden. Kan men iets zeggen over het paradijs en over hoe het daar zal zijn? Slechts wie in de Heilige Geest de Heer en zijn liefde voor ons heeft leren kennen, kan iets over het paradijs zeggen. De Heer is zo zoet en zo goed dat de ziel door zijn liefde aan niets anders kan denken. De genade van de Heilige Geest is zo zoet en zij verandert de mens zo zeer dat hij zelfs zijn ouders gaat vergeten. De ziel die de Heer in zijn volheid heeft leren kennen en die haar vreugde in hem gevonden heeft, verlangt verder nergens meer naar en zij hecht zich aan niets meer op aarde. Als men haar een koninkrijk zou aanbieden, dan zou zij het niet willen, want de liefde van Christus is zo zoet en schenkt de ziel zoveel blijdschap en vreugde, dat zelfs een koninklijk leven haar al niet meer zou kunnen bekoren. Ik zou een paar woorden willen zeggen, voor zover de goddelijke genade mij zal verlichten, over de verschillende graden van liefde voor God. Wanneer een mens vreest God door een of andere zonde te bedroeven, is dat de eerste graad van liefde. Wie een geest heeft die niet vertroebeld wordt door gedachten, bezit de tweede graad van liefde, die groter is dan de eerste. De derde, nog hogere graad van liefde komt voor wanneer iemand de genade voelbaar in zijn ziel heeft. Wie tenslotte de genade van de Heilige Geest zowel in zijn ziel als in zijn lichaam draagt, die bezit de volmaakte liefde. Het lichaam van degene die deze genade bewaart, zal een reliek worden. Dit is het geval bij de heilige martelaren, bij de profeten, bij de zalige asceten of bij de andere heiligen. Wie in deze mate lief heeft, wordt niet meer in verleiding gebracht door de liefde van een jonge vrouw, waardoor de gehele wereld in verrukking wordt gebracht, omdat de ziel door de zoetheid van de goddelijke liefde al het aardse vergeet. De genade van de Heilige Geest trekt de ziel aan. De Heer volkomen lief te hebben en in deze volheid van liefde voor de Heer is de ziel los van de wereld, ofschoon zij nog op aarde woont. Wij zijn trots van geest en daarom kunnen wij niet in deze genade blijven. Zij trekt zich terug uit de ziel en dan smacht de ziel naar haar en onder tranen zoekt zij haar opnieuw. Zij weent en weeklaagt en zij roept tot de Heer. Barmhartige God, gij ziet hoe bedroefd mijn ziel is en hoe ik naar u verlang. Er bestaat op aarde geen zachtmoediger en liefdevoller mens dan onze Heer Jezus Christus. In hem is onze vreugde en onze blijdschap. Laten wij hem liefhebben, dan zal hij ons naar zijn koninkrijk leiden, waar wij zijn heerlijkheid zullen zien. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 9 over de liefde. Wij hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Menslievend, te gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. Wij mogen vandaag te gast zijn in het woonzorgcentrum Ter Meeren in Neerijsse. Een woonzorgcentrum van het woonzorgnet Deileland. En wij hebben hier vandaag de directeur Eddy bij ons, die ons een beetje gaat vertellen over het woonzorgcentrum. Eddy, hartelijk bedankt dat wij hier te gast mogen zijn. Zou u zelf kort willen voorstellen aan de luisteraars?
3: Prima, goedemorgen. Ik ben Eddy de Volder, ik ben hier campusdirecteur. Dus wij zijn een van de 5 huizen van woonzorgnet Deileland. We liggen hier in een heel mooie landelijke omgeving. Ik ben oorspronkelijk mijn carrière begonnen als verpleegkundige op Gasthuisberg, om dan toch 25 jaar geleden de switch te doen naar de ouderzorg, wat een enorme boeiende uitdaging was. En nog steeds, zeker met het laatste jaar in zicht, dat ik mijn functie hier nog ga vervullen, blijft het een heel boeiende en heel dankbare invulling van mijn dagbesteding als werknemer.
2: En het is al een tijdje geleden dat u de switch gemaakt heeft naar ouderenzorg. Kan u daar iets over vertellen? Waarom heeft u daarvoor gekozen?
3: Dat is 25 jaar geleden dat ik inderdaad een switch gedaan heb vanuit het ziekenhuis naar de ouderenzorg. Eén, ouderenzorg sprak me in C geweldig aan, omdat je kon iets betekenen voor mensen op een heel aparte manier. Louter niet alleen het klinische, maar ook inderdaad de ganse mens in zijn totaliteit benaderen. En er was ook per toeval dan een vacature hier die me enorm aansprak en die ik dan ook heel mooi kon invullen.
2: Dus u bent als verpleegkundige in de ouderenzorg in dit huis begonnen?
3: Dus ik heb een hele weg afgelegd op Gasthuisberg. Altijd binnen de transplantatiewereld. Dan uiteindelijk ook als transplantcoördinator. En omdat ik inderdaad zo uit de organisatie ook het beleid meegestalte wou geven, was hier een vacature destijds voor hoofdbewonerszorg. En daar ben ik dan op afgestapt. En hebben ze mij hier destijds ook weer gehouden. Dat was onder het directeurschap van Erik de Klerk. En bij zijn pensionering is er dan ook een samenwerking op punt gezet met de mensen uit Leuven. Is er een algemeen directeur gekomen, Griet Robrechts. En zijn wij hoofdbewonerszorg naar de functie als campusdirecteur gegaan.
2: Oké, dankjewel om iets over uzelf te vertellen. Zou je ons ook over het woonzorgcentrum hier een beetje kunnen vertellen? Hoe lang bestaat het hier al?
3: Eigenlijk is hier een hele mooie historiek die teruggaat tot begin vorige eeuw. Dan was er eigenlijk een preventorium aan de kust. En dat preventorium aan de kust werd uitgebouwd door gewone mensen om mensen met longproblemen toch door het jodium in de lucht een aangenaam leven te kunnen geven. Wereldoorlog 2 is dan uitgebroken en de Duitsers die kwamen daar dan bij die mensen aan en die zeiden van, jullie zitten hier in de vuurlinie, jullie moeten eigenlijk een locatie in het binnenland gaan zoeken als jullie dit verder willen gestalte geven. Ze zijn dan op zoek gegaan, hebben ze hier in de buurt een kasteel gevonden. En dat kasteel bestaat nog altijd, het kasteel van Neerijsse. Daar hebben ze destijds enkele jaren geleden heel mooie lofts in gemaakt. Maar daar hebben we dan een tijdelijk klein ziekenhuisje in uitgebouwd gehad. Dan in de jaren 60, 70 voldeed zo natuurlijk kasteel niet meer aan de normen van toen, van accommodatie. En dan hebben ze hier op dit stuk, was een braakliggend stuk, hebben ze hier de kliniek van Neerijsse gebouwd. En de kliniek van Neerijsse, dat was een kliniek voor een kleine, nog net geen 100 bedden, waar dat zowel gynico, heelkunde als inwendige werd in gehuisvest. Mijn eigen laboratorium, eigen radiografie. Dan in de jaren 80, toen dat de regering De Hane aan bewind was, zeiden die kleine regionale ziekenhuizen moeten verdwijnen. Ofwel sluiten jullie, ofwel geven jullie die bedden over naar een groot academisch ziekenhuis of een ander groot regionaal ziekenhuis. En dan zorgen wij dat er reconversie is van jullie ziekenhuisbedden naar destijds ROB-RVT-bedden. De directie vond dat toen een maatschappelijke plicht van wij kunnen hier niet al ons personeel. De jaren 80 was er een overschot aan verpleegkundig personeel. Dus zeiden, ja, wij willen die mensen aan boord houden. Maar dan op een andere manier, een andere invulling. En dan op dat moment is de switch gebeurd naar het woonzorgcentrum. Het gebouw waar dat je nu in zit, dat is 4 jaar oud. Als je hier 6 jaar terug waart geweest, dan hadden we nog de structuur van het oude ziekenhuis gezien hier. Dus vandaar. En nu huisvesten wij 115 bewoners, waarvan 111 langverblijfbewoners, 4 kortverblijf. We hebben ook een centrum voor dagverzorging. En we hebben natuurlijk een fantastische brasserie die eigenlijk de mensen het wonen en leven nog aangenamer maakt.
2: Komt er veel volk over de vloer bij de brasserie?
3: Er komt heel veel volk over de vloer. En ik mocht wel zeggen dat er 85-90% van het bezoek van buitenaf is. En dat vinden we net leuk. We willen buiten naar binnen halen. We willen hier geen eilandje zijn. Allee, dus dat maakt een heel goede combinatie. Ja.
2: En hoe wordt de brasserie uitgebaat?
3: Dat is door een zelfstandige persoon, Dimi van den Driessen, met zijn equipe. Die zorgen dus van woensdag tot en met zondag voor een heel aangenaam gebeuren met heel mooie openingsuren die voor iedereen toegankelijk zijn vanaf 10:30 s'morgens tot 10:30 s'avonds.
2: Oké, maar dus qua organisatie staan ze eigenlijk afhankelijk van het woonzorgcentrum zelf?
3: Nee, dus zij hebben gewoon de accommodatie die zij huren. En dat is een totaal losgegeven daarvan. Want daarnaast hebben we hier ook nog eigenlijk leuke partners. Dat is bijvoorbeeld het Wietgeel Kruis en Melissio. Hier in de buurt hebben ze geen thuisverpleging, maar is de nood wel enorm hoog. En dan hebben ze de handen in elkaar geslagen. De vereniging van thuisverpleegkundigen als zelfstandigen, Melissio, samen met Wietgeel Kruis, om hier een verpleegpost te organiseren. Dus mensen uit de thuissituatie komen hier inderdaad voor bloednames, verbanden, kleine infuusjes. En dat wordt ook door hen georganiseerd, los van ons, maar wij geven de accommodatie te leen aan hen.
2: Oké. En kan u iets vertellen over de waarden die het woonzorgcentrum wil uitdragen? Zijn er bepaalde dingen waar jullie op focussen, die jullie belangrijk vinden?
3: Absoluut, en dat is een hele goede vraag. We hebben 3 grote waarden, dat is leren, zorgen en respect. Dat zijn de 3 grote waarden die we op heel veel dingen plakken. En daarnaast hebben we natuurlijk het gegeven dat we werken binnen het kleinschalig genormaliseerd wonen concept, waarbij het genormaliseerde heel sterk de focus krijgt. En daar hangen 5 werkingsprincipes aan. Dat is inderdaad, de bewoner staat centraal. Dus hij heeft zijn eigen regie over zijn leven. Als dat een bewoner is die hier pas om 10:00 wilt opstaan, dan zal dat ook zo zijn. Wij werken in het huis van de bewoner. En het is niet dat de bewoner bij ons is komen wonen. Dus dat is eigenlijk heel belangrijk. Ik vind het ook heel belangrijk dat kwaliteit van leven. Dus wij gaan geen dagen toevoegen aan het leven, maar wij gaan leven toevoegen aan de dagen. En een andere derde pijler, is ook kwaliteit van relaties. Zowel bestaande relaties, het netwerk van vroeger mee hier binnenbrengen, maar ook je netwerk hier kunnen uitbreiden. Een vierde is inderdaad zorgen dat er een evenwicht is tussen autonomie en geborgenheid. Alles wat een bewoner kan, laten wij zo lang mogelijk door de bewoner zelf doen, ook binnen die eigen regie. Maar merken we dat er problemen zijn of dat er ondersteuning nodig is, dan gaan we dat aanbieden. En dat is binnen het geborgen. En dan vinden we het ook nog een vijfde pijler, vinden we heel belangrijk. Dat is inderdaad integratie en participatie. Zowel van bewoner als familie. De bewoner en familie moeten zich hier proberen thuis te voelen. Ze moeten inderdaad, en dat horen we dikwijls als bewoners met familie naar huis gaan, dat ze zeggen, het wordt laat, breng mij maar terug naar thuis. En hun thuis is hier dan. En die participatie van die familie, ja, dat wordt hoe langer, hoe belangrijker. Want zonder familie kunnen wij het niet meer doen. 1, de familie kent de bewoner het best. Maar ook die handen van die familie, die zijn ook heel belangrijk in de ondersteuning van elke dag.
2: Oké, je zegt hoe langer, hoe meer belangrijk, ja, de familie. Is daar een bepaalde reden voor?
3: De reden in die zin is de zorgvragers, dus bewoners die hier bij ons komen wonen, die blijven zo lang mogelijk thuis. 1, omdat de kost wel heel hoog is. 2, de thuiszorg is heel goed onderbouwd. Maar die mantelzorgers, die hun rek kraakt op een gegeven moment wel op. Dus op het moment dat ze hier komen wonen, zeggen wij, oké, wij nemen een stukje over. Hè? Maar wij vinden het nog wel belangrijk, wat dat jullie thuis deden, laat dat hier ook maar gebeuren, maar op een lager pitje. Het is ook zo, inderdaad, in de zorgsector, demografisch zien wij, de volgende jaren is er een grote uitstroom van personeel door pensionering, maar de instroom die volgt niet. En daar gaan wij in de toekomst echt leemtes zien die gaan moeten kunnen ingevuld worden en gedragen worden door familie. En dat is de participatie, dus samen.
2: Oké, dankjewel om ons deze uitleg te willen geven. Ik zou misschien juist nog een paar vragen willen stellen over uw directeurschap, om het zo te noemen. Uw dagelijks werk, is dat vooral administratief? Heeft u veel contact met uw personeel en uw bewoners? Hoe moet ik dat zien?
3: Ik ga voor mezelf spreken, ook in mijn functie vind ik het heel belangrijk dat er inderdaad een connectie is, zowel met personeel, bewoners en familie. Ik ga ook eerlijk zeggen dat dat vroeger veel intenser was als nu, dat er heel wat op ons afkomt. Ook vanuit de overheid worden heel wat regeltjes gegeven. Moet er heel wat in orde zijn, ook administratief. Als directeur moeten wij ook zien dat we toch alle ballonnen in de lucht kunnen houden. En soms moeten wij ook inderdaad out of the box andere dingen mee ondersteunen of opnemen. Dus het is geen afgeleide taak. En iedere dag brengt andere dingen naar voren dan dat in uw agenda ingepland is.
2: Oké, enorm bedankt, Eddy.
3: Heel graag gedaan.
2: Dan gaan wij luisteren naar muziek en daarna onze rondleiding verder zetten.
3: Succes en van harte welkom.
2: Dank je wel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn hier vandaag de gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsse. En daarnet waren wij op het gelijksvloers in een vergaderzaal om te praten met de directeur Eddy. En nu zijn wij de brasserie gepasseerd, de trap opgegaan. En we zijn momenteel in de kamer van Germijn. Dankjewel Germijn om met ons te willen spreken. Zou ik u mogen vragen hoe lang u al woont in dit huis?
1: 3 jaar.
0: 3 jaar. En bent u hier tevreden?
1: Heel tevreden.
0: Ja?
1: Ja.
0: Waarom woont u hier zo graag?
1: We zijn hier onder de mensen. En thuis kon ik niet meer blijven wonen. Mijn huis was te groot. En voor het onderhouden, ja, ben ik langs hier gekomen. Ik ben hier 3 jaar.
0: Oké. En heeft u hier veel nieuwe vrienden leren kennen?
1: Vrienden, ik spreek tegen iedereen. En ik ga buiten wandelen. En daar zie ik dan ook mensen waar dat ik mee praat. En ook mensen van Overijssel. Ik ben van Overijssel.
0: Oké. Ja, het is hier heel mooi, hè, buiten om te wandelen.
1: Ja, hier is het heel mooi.
0: Ik zie ook, hier in uw kamer hebben we uitzicht op de vijver.
1: Heel mooi.
0: Ja, waar ook een wandelpad rond ligt.
1: Iedereen heeft niet het geluk van de kant van hier te zitten, hè.
0: Ja, inderdaad. Zijn er bepaalde activiteiten, Germijn, waar u graag aan meedoet?
1: Ja, ja, ik doe alles mee wat dat er is. Knutselen en ook naar de viering. Het is geen echte mis, maar het is een viering, hè.
0: Ja,
1: ja, dat is wel... Dat doe ik graag allemaal, ja.
0: En heeft u familie die bij u op bezoek komt?
1: Ja, mijn dochter en mijn zoon.
0: Oké, en heeft u ook kleinkinderen of niet?
1: 2 achterkleinkinderen.
0: Oké.
1: Ik heb 2 kinderen, 1 kleinkind en 2 achterkleinkinderen.
0: Oké, en die komen hier allemaal op bezoek wanneer het gaat?
1: Op tijd een keer komen, ja.
0: Oké, zeer leuk. Hartelijk bedankt, Germijn, dat wij even met u mochten spreken.
1: Graag gedaan.
0: Een fijne dag.
1: Graag gedaan. Hè?

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En daarnet waren wij op de kamer van Germijn. Maar nu zijn wij weer de trap afgedaald, door een aantal gangen gewandeld om terecht te komen in het dagcentrum. En we hebben hier Hanna bij ons, die ons daar iets over wil vertellen. Dankjewel Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Dus ja, ik ben Hanna. Ik werk hier als ergotherapeut. En ik kom eigenlijk zowel in het dagcentrum als in het woonzorgcentrum. Ik sta voornamelijk in voor de activiteiten en de mensen een zinvolle dag te geven.
0: Werkt u al lang hier?
1: Deze zomer 7 jaar, denk ik.
0: Oké, dus
1: toch
0: al
1: wel, toch wel al even.
0: En het dagcentrum, hoe werkt dat precies? Dat zijn mensen die elke dag naar hier komen?
1: Ja. Ja, dus dat zijn mensen die eigenlijk nog thuis wonen. En die komen dan naar bij ons omwille van verschillende redenen. Dat kan zijn om de mantelzorgers thuis te ontlasten. Maar dat kan ook zijn omdat ze wat meer sociaal contact willen. Omdat ze zich thuis vervelen en een keer wat activiteiten willen doen met andere mensen. Er zijn mensen die alle dagen komen. Er zijn mensen die maar 1 keer per week komen. Dat is eigenlijk volledig zelf te kiezen. Dus ja, de keuze ligt echt vooral bij de mensen zelf. En die, ja, respecteren wij dan.
0: Maar de mensen die hier komen, het zijn over het algemeen wel mensen die dan regelmatig komen. Die je eigenlijk wel leert kennen.
1: Ja, de mensen komen wel alle weken. Dus het is niet dat ze zeggen van maar 1 keer per maand of zo. Ze komen echt wel elke week naar bij ons.
0: En wat voor activiteiten doen jullie dan samen?
1: Dat is heel uiteenlopend eigenlijk. Dat kan van creatieve activiteiten gaan. Wij bakken soms ook, gezelschapsspelletjes. Een keer gaan wandelen, een beetje turnen. Een keer naar de brasserie gaan. Echt van alles.
0: En is er voor uzelf, heeft u daar een zekere regelmaat in van die dag probeer ik iets creatief te doen? Of is het echt elke dag verschillend?
1: Nee, het is elke dag verschillend. Ik probeer zo wat te zien dat we eigenlijk alle dagen een keer iets anders doen. En dat, ja, er komen natuurlijk verschillende mensen op verschillende dagen. En dat alle mensen een keer iets creatief kunnen doen of een keer kunnen gaan wandelen. Daar probeer ik wel rekening mee te houden dat dat zo wat terugkomt. Maar ja, de planning die we maken staat ook niet vast. Dus als de mensen iets anders willen doen, dan doen we dat ook.
0: Oké, er is veel flexibiliteit.
1: Ja.
0: En u werkt ook in het woonzorgcentrum zelf?
1: Ja.
0: Ook als om activiteiten te organiseren?
1: In het woonzorgcentrum zelf is het vooral mee ondersteuning in de zorg. In de ochtend voornamelijk.
0: Oké. Hartelijk bedankt, Hanna, om met ons te willen spreken.
1: Dat is graag gedaan.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze tocht door het huis verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn hier in het woonzorgcentrum Ter Mere te gast vandaag in het programma Menslievend. En wij zijn momenteel op de kamer van Maria, die onze vragen wil beantwoorden. Hartelijk dank daarvoor. Zou ik u mogen vragen hoe lang u hier al woont?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar. Daarvoor was u thuis?
1: Ja.
0: En dan bent u naar hier gekomen?
1: Ja.
0: En bent u hier tevreden?
1: Ja, heel tevreden. Zoals je kunt denken, thuis is het beter, hè? Maar als het niet meer gaat, ja, dan moet je wel je aanpassen, hè? En dat heb ik gedaan.
0: En dat is goed gegaan?
1: Ik voel me hier goed. Ik heb mij aangepast. Het kan niet anders, dus.
0: Ja, inderdaad.
1: Zo moet het zijn.
0: En zijn er activiteiten hier waar u graag aan deelneemt?
1: Ja, vooral turnen. Dat heb ik graag.
0: En wat doet u dan?
1: Wat
0: houdt dat in, turnen? Gaan jullie wandelen? Is dat met een bal? Of wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Buiten wandelen, dat doe ik ook graag. Dat wel. Maar die spelletjes zo allemaal, dat ligt mij niet.
0: Oké.
1: Dat is ieder zijn gedacht, hè?
0: Ja, zeker. En er wordt genoeg georganiseerd dat er dingen bij zijn die u graag doet.
1: Jawel. Maar ik lees wel veel, hè? Ik heb eigenlijk geen tijd om alles mee te doen. Is raar, hè?
0: En wat leest u graag?
1: Ik lees alles. De krant lees ik helemaal. Kerk en Leven lees ik helemaal. En ik heb boeken om te lezen. En kruiswoordraadsels oplossen. Ik lees de krant. En alle dagen staat er in de krant kruiswoordraadsels. Dat moet allemaal gebeuren. Ik heb soms te weinig tijd.
0: U heeft eigenlijk te veel te doen.
1: Want ik moet dikwijls iets reviseren, hè. Als Katrien komt vragen, komt je niet mee? Nee. Het moet me echt goed aanstaan, wil ik meedoen. Want ik heb te weinig tijd, ik heb te veel lectuur, zal ik maar zeggen. Is goed, hè? Want de dokter komt iedere week en ze is weer aan het lezen, maar dat is heel goed. Dus.
0: Ja, dat is goed om bezig te blijven, hè? Zo blijft u jong.
1: Ik ook. Ik ben 95, hè.
0: 95?
1: Ja.
0: Dat zou je echt niet zeggen. Het is,
1: ja, maar dat zijn bloemetjes, hè. Dat kun je gemakkelijk zeggen. Nee, nee. Maak me geen illusies.
0: Maar u heeft tot uw 93 thuis gewoond dan?
1: Want... Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja, maar dan ben ik naar... Mijn man was hier al, hè. En dan ben ik naar het ziekenhuis. En als ik teruggekomen ben, ja.
0: Oké, ja.
1: Dan was het de moment om naar hier te komen.
0: En
1: ik ben... ik ben een raar. Als ik in het ziekenhuis kom, hè, dan zeg ik... De deur gaat dicht. Nu ben ik hier. En nu ben ik hier om te genezen. Hè? Ik heb nog nooit... Ik ben al dikwijls in het ziekenhuis geweest. En ik heb nog nooit aan de dokter gevraagd... Wanneer mag ik naar huis? Nee. De dokter zal zeggen... Jij moogt naar huis. Ik moet dat niet vragen. Zij beslissen dat. En zo ben ik hier binnengekomen. Ik ben hier gekomen en ik heb gezegd... Voilà, Maria. Hier zijt je nu en hier moet je je aanpassen. En dat heb ik gedaan. Ik heb mij aangepast.
0: U neemt de situatie zoals ze is.
1: Het kan toch niet anders?
0: Ja.
1: Daarover zagen, dat helpt niet, hè?
0: Nee.
1: Het is zo. En voilà, ik ben hier gekomen. Ik heb gezegd, hier ben ik nu. Totdat het gedaan is.
0: En heeft u kinderen, mevrouw?
1: kinderen. Ik had er 5.
0: Dat is mooi.
1: Maar ik heb er eentje verloren, hè.
0: Oké.
1: En ik heb er nog 4.
0: Nog 4. En is ze...
1: Ik heb een zoon dat priester is.
0: Ah ja, oké. Hier in België of ergens anders?
1: Wat lief?
0: Is hij priester hier in België of ergens anders? Waar is hij priester?
1: In Opwijk is die priester.
0: Ah, oké.
1: Maar hij heeft 5 parochies, hè. Dat is nu zo.
0: Ja, dat is zo. Ja. Is het geloof belangrijk voor u?
1: Absoluut. Ik ga u een keer vertellen. Ik ben 95 jaar, hè. En mijn vader, dus... Nu ben ik al ver weg, hè. Die vertelde dat hij wist, zover als hij wist... dat er ieder generatie een roeping was.
0: Oké.
1: Een priester, een non, een broeder. Mijn oom dat was een broeder. Mijn neef was een priester. Mijn zoon is priester en nu stopt het. Mijn kleinkinderen niet. Er zijn geen roepingen meer. Praktisch. Guido heeft al 2 keer een stagiair gehad. En nu gaan ze terug heen. Maar dat zijn zwarte.
0: Ja.
1: De rollen zijn omgekeerd. Hè? Vroeger gingen ons priesters als missionaris, maar nu komen ze hier.
0: Ja, dat is ook zoals het is. Hè?
1: Dat is niet zo. Hè?
0: Ja.
1: En Guido zegt, ik ga weer al een stagiair krijgen. Dat zal zijn een derde. Maar ja, ze moeten leren, hè.
0: Ja, absoluut. Oké, enorm bedankt. Maria, met ons te willen spreken, dat gaan wij...
1: Dat heb ik nu graag gedaan.
0: Dat horen we graag. Dan gaan wij nog eens luisteren naar muziek en verder trekken in het woonzorgcentrum. Dankjewel.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn de gang doorgewandeld en zijn nu samen met Frederik, die ons iets gaat vertellen over zijn werk. Dankjewel Frederik, om ons te woord te willen staan.
1: Graag gedaan, absoluut.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, dus mijn naam is Frederik. Ik werk sinds ongeveer 8-9 maanden in het woonzorgcentrum Ter Mere als zorgkundige. Ik volg nog tegelijkertijd wel een opleiding. Tot september van vorig jaar eigenlijk heb ik een hele carrière doorgebracht als zelfstandige in de IT-sector en dus in het bedrijfsleven.
0: Oké, dat is een hele verandering. Wat is de reden, als ik dat mag vragen, dat u veranderd bent van sector helemaal? Of mag ik dat liever niet vragen?
1: Jawel, je mag dat vragen. Na 30, 35 jaar in het bedrijfsleven gestaan te hebben, toch een zeer stressvol beroep, ben ik natuurlijk zoals bijna, denk 80% van mijn collega's, ben ik ook ten prooi gevallen van een burn-out, die iets verder doorgegaan is naar een depressie. En uiteindelijk heb ik mezelf bepaalde vragen gesteld. En beslist om een volledige carrière switch te maken. En dus nou, zo ben ik hier terechtgekomen. Eigenlijk wou ik als vrijwilliger komen werken hier. Dat was mijn initiële insteek. Maar ik heb hier 14, 15 jaar geleden gefotografeerd. Ook in Keihof. En toen heb ik de directeur gesproken. Hij zei, maar interesseert het u niet om hier een nieuwe loopbaan te beginnen? Natuurlijk was ik een beetje verbaasd. Ik heb geen enkel achtergrond. Maar heel toevallig, de weken nadien startte er het werkplek leren. Waar je tegelijkertijd studeert en ook leert op de werkplek. En daar ben ik onmiddellijk ingestapt. En voilà, sindsdien werk ik in de zorg.
0: En bent u blij dat u die overstap gemaakt heeft?
1: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelden zo gelukkig geweest. Het klinkt een beetje cliché, maar het is absoluut niet zo.

0: Nu, ik moet wel toegeven, ik heb een hele carrière erop zitten, waardoor dat ik financieel natuurlijk mij niet al te veel zorgen moet maken. Want naar mijn inzien is het zo dat dit beroep wordt naar mijn inzien volledig onderbetaald. En dus het is niet gemakkelijk voor veel mensen om die overstap te maken als ze een gezin hebben, nog kleine kinderen hebben, nog woonkredieten hebben die ze moeten, woningskredieten hebben die ze moeten afbetalen. Dus die druk had ik niet. Dus ik had wat vrijheid op dat gebied. Maar ik heb dan toch beslist om die carrière volledig op te geven. En ik ben supergelukkig. Ja, absoluut.
1: En wat is het aan deze job dat u zo graag doet?
0: Mensen. Ja, ik weet niet hoe dat ik dat kan onder woorden brengen. Maar echt mensen. Zorg dragen voor de bewoners, maar zelf niet alleen voor de bewoners, ook voor de collega's. Ik bedoel, als er iemand ziek is of als er iemand een beetje vermoeid is, je zorgt voor het team, je zorgt voor de bewoners en je haalt daar zoveel voldoening uit. Dus dat is wat mij eigenlijk het meest aanspreekt in deze job. Je bent continu bezig met mensen die het moeilijk hebben om voor zichzelf te zorgen. En aangezien ik ook gelovig ben, dit is toch een van de meest voor de hand liggende vormen van naastenliefde volgens mij. Je zorgt continu voor anderen. Dus dat haalt ook een beetje de focus weg van jezelf. En dat had ik na mijn vorige carrière, waar alles draaide rond jezelf en jezelfontplooiing en je kan het als je wil, je kent het wel al heel het verhaal. En dus hier gaat het niet meer echt om jezelf. Je moet wel zorg dragen voor jezelf, want het is wel fysiek natuurlijk, vraagt het wel wat van jezelf. Maar daar wordt allemaal rekening mee gehouden door het management. En dus ik vind het gewoon zalig.
1: Oké, u zegt dat u gelovig bent.
0: Ja.
1: Zou ik daarover mogen vragen, hoe beleeft u dat?
0: Ja. Oké, dus er is nooit twijfel geweest bij mij dat God bestaat. Oké. Maar doorheen alles wat er gebeurd is door al de jaren, ben ik een beetje in de problemen geraakt in mijn hoofd dan, mijn denken, en rond heel het religie gebeuren. Ik denk dat niemand kan wegkijken wat er vandaag in de wereld gebeurt, en je moet zelf niet op grote schaal bekijken, je kan het ook zelf lokaal zien. Hè. Er gebeuren heel wat bizarre dingen. En dus ik had het een beetje moeilijk om te zeggen, waar zit God daarin? En die religie, waarom manifesteert die? Ik had daar een heel... En uiteindelijk, lang geleden, heb ik dan besloten, om het kind eigenlijk met badwater weg te gooien. Voilà. Nu, natuurlijk, dan kwam er die fameuze burn-out, die fameuze depressie. En plots heb je geen flauw idee meer. Ik kom uit een sector dat een heel andere sector is. Ook heel veel buitenland gewerkt en dergelijke. Daar hoort van alles bij. Maar ik had geen flauw idee. Als ik dit niet meer wil doen, maar wat wil ik dan wel doen? En uiteindelijk ben ik mij dan terug echt gaan richten tot God. En toen is alles in een enorme stroomversnelling. Veel mensen gaan dit ook weer cliché noemen. Maar dat is, voor mij is dat een heel ware beleving. En sindsdien heb ik dat volledig terug opgenomen. De godsbeleving, dus alles wat met God te maken heeft. Dus ook de Bijbel, de kerk, alles wat erbij hoort. Maar ook, ook een heel andere manier om naar de wereld te kijken, naar de mensen te kijken en naar alles. Dus ik kan alleen maar zien wat er met mij gebeurd is. En het zou echt, ik zou mezelf niet kunnen voorstellen hoe dat ik dat zou kunnen beschrijven zonder dit alles aan God hiervoor te danken, want dat is het wel. Ik was een beetje weigerachtig om het te zeggen in het begin, maar ik zeg het dan toch maar, dat is het verhaal.
1: Ja, dankjewel om het te zeggen.
0: Ja, absoluut.
1: Dat is een mooie getuigenis. Mm-hmm. Misschien moeten we ook nog een beetje concreet over uw taken hebben. Mm-hmm. U bent zorgkundige.
0: In opleiding, ja.
1: In opleiding, ja. Is dat in opleiding, bent u hier dan voltijds en studeert u daarnaast?
0: Of? Nee, ik ben voltijds, dus dat is een speciaal traject dat we determineren. Maar nog andere woonzorgcentra ook aanbieden, waarbij je dus één dag per week studeert. Dus echt naar de school gaat. En daar word je eigenlijk alles geleerd voor een zorgkundige, maar in een versneld traject, omdat je eigenlijk alle ervaring doe je op de werkvloer. Dus ik werk voltijds. Eén dag per week ga ik naar de cursus. Normaal is er nog een halve dag waar dat we leerondersteuning krijgen, want er is toch wel heel wat taken en je moet studeren ook echt. Hè. Het is terug, back to the basics. En al de rest leren we hier. En dus ik heb het geluk. Dus hier krijgen we dan iemand toegewezen die je stage mentor is. Dat is een van de verpleegkundigen hier. En ook de andere verpleegkundigen en mijn collega's weten dat ik dus nog heel veel te leren heb. En dus ik doe continu beroep op hun als iets mij niet duidelijk is. En zo leren we heel snel eigenlijk.
1: Oké. Okay. Dus dat klinkt heel mooi.
0: Ja, ja. Is...
1: En wat zijn uw taken dan? Kan ik daar iets over
0: zeggen? Ja, het hangt er vanaf. Dus we hebben verschillende shiften. Maar dus eigenlijk... Nu, soms draai ik ook gewoon mee in het maaltijdgebeuren. Ja, dus, dat is oké. Okay. Dan gaan we de maaltijd voorbereiden en dan bedienen we de mensen, zorgen we dat ze voldoende eten en dergelijke. Maar meestal sta ik nu dus gewoon in de zorg. Dus vanochtend bijvoorbeeld, als ik een ochtendshift heb, dan beginnen we met de briefing en dan nadien gaan we ja, de mensen wassen, aankleden, medicatie toedienen en zorgen dat ze dus naar het ontbijt kunnen gaan. We begeleiden ze naar het ontbijt. En dan tijdens de rest van de dag is, ja, dan staan we er voor de mensen die ons nodig hebben. En dat kan gaan van... Ja, iemand dat zich onwel voelt, tot iemand die gewoon even naar de toiletten moet gaan, of eender wat. Maakt niet uit. Dus dat zijn de taken van de zorgkundige hier. Dit doe ik ook.
1: Oké, enorm bedankt Frederik om met ons te willen spreken. Nog een fijne dag gewenst.
0: Dank u.
1: En dan gaan wij, beste luisteraars, even luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijssen. En wij zijn eigenlijk op dezelfde plaats gebleven waar wij daarnet met Frederik gesproken hebben. Want er is hier een vrijwilliger, Jean-Pierre, die ons ook te woord wil staan. Dank u daarvoor.
1: Ja, graag gedaan.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben Jean-Pierre de Ruiter. Ik ben woonachtig in Huldenberg, dus de hoofdgemeente van de gemeente Neer. Ik zat vroeger in het onderwijs. Ik gaf technische vakken, halbewerking. En ik ben nu 11 jaar op pensioen. En als ik op pensioen gegaan ben, dan dacht ik, ja, ik moet wel ergens een invulling vinden voor mijn vrije dagen. En die heb ik hier gevonden. Ik ben hier nu 1 jaar of 8, denk ik. Dat ik hier, vroeger deed ik de cafetaria. En nu kom ik het middagmaal verzorgen en de muziek namiddag. Dus ik ben hier elke donderdag van ongeveer 11:15 tot 17:00. Kom ik dat hier doen en de mensen een beetje, ja, een keer een wandelingsje doen of gaan helpen of zo, ja. Dat doe ik hier.
0: En hoe bent u hier terechtgekomen?
1: Ja, hoe is dat feitelijk gekomen? Ik zocht feitelijk, ja, ik heb het al juist gezegd, een invulling van die dagen dat ik toch dacht, ik moet toch iets doen met mijn leven en niet alleen thuis zitten en in de tuin altijd werken en in de winter boeken lezen. Dus contact, sociaal contact zocht ik. En hier, ik ken dat al lang, omdat vroeger mijn grootmoeder, die werkte in de oude kliniek. En dat was beneden. En via de oude kliniek is het rusthuis ontstaan. Hè. Ze hebben dan hier een nieuwe kliniek gezet. En dan is dat hier rusthuis geworden. En daardoor, ja, daardoor.
0: Oké, okay, dus u bent eigenlijk ook echt van de buurt, dus u...
1: Ja, ik woon in Huldenberg, dus om 15 kilometer van hier.
0: En u zei daarnet dat u ook vrijwilliger bent voor de muzieknamiddag. Zou u daar iets over willen vertellen?
1: Ja, muzieknamiddag. Ik ga eerlijk zijn, de namiddag zelf maak ik niet mee. Omdat als je dat al 8 jaar doet, dan ken je de liedjes wel van buiten, denk ik. Dan weet al wat er gaat gespeeld worden. Maar ik ga dan de mensen op de kamer halen met de rolstoel. En ik begeleid ze naar de ruimte. En daarna... Soms blijf ik even, maar meestal ga ik in de cafetaria iets drinken met een paar andere bewoners. En tegen dat het muziek gedaan is, ga ik de mensen terugbrengen naar de kamer.
0: Oké.
1: Zoiets doe ik graag.
0: En de bewoners, het is eigenlijk een moment waarop ze samen zingen?
1: Nee, dat zijn plaatjes dat we afdraaien. Dat is gewoon muziek. Er wordt een dansje geplaatst ook. Hè. Die mensen, ja, maken plezier feitelijk. En ze hebben een mooie namiddag, hè. Want deze namiddag is het geen muziek bijvoorbeeld, is het een natuurfilm. We wisselen wel een keer af. Ja.
0: U doet het hier al lang ondertussen, 8 jaar?
1: Ja, zoiets denk ik. 8 à 9 jaar zal het gaan zijn.
0: Waarom blijft u terugkomen?
1: Ja, het sociale. Het samen zijn met mensen. En ja. Ik was vroeger in de jeugdbeweging. Ben bij de scouts geweest ooit. Ik ben in landelijke verenigingen geweest bij ons. Ik ben in de fanfare geweest. Sociale. Misschien heb ik een sociaal aangelegd. Te sociaal soms, zegt mijn vrouw. Als ik niet veel thuis ben. Maar ja, dat zit in u of dat zit niet in u, denk ik. Ja, dat is het verschil, hè. Maar ik doe het gewoon graag. Contact met de mensen. De vriendschap. Het heeft maar 1 groot nadeel hier, vind ik persoonlijk. Een groot nadeel aan dit vrijwilligerswerk, dat is het afscheid nemen. Hè?
0: Hmm. Daar heeft u het moeilijk mee?
1: Je bouwt toch een band op.
0: Ja.
1: Ik heb daar heel moeilijk mee. Ja. Krijdels, hè. Ik heb daar heel moeilijk mee, ja.
0: Ja, dat zijn vrienden van u die sterven.
1: Ja, dat zijn vrienden, hè, geworden. Hè. Dat weet je zo, hè.
0: Ja.
1: Je kunt daar niet aan doen. Je bouwt daarmee een band op. Die vertellen veel, die vertellen... Ik denk soms zaken tegen mij, dat ze tegen de familie zelf niet zeggen als ze zich niet goed voelen. En je hebt daar toch goede gesprekken mee. En ja, als je dan binnenkomt en hoort, ja, die is overleden of die is overleden, dat doet toch wekken pijn, hè. Dat is toch, ja. In band, hè, is weg dan, hè. Daarmee ga ik ook veel op begrafenissen, dat is ook altijd niet aangenaam. Maar ja, afscheid nemen, ja. Dat moet kunnen, hè.
0: Ja.
1: Het is moeilijk, hè. Ik ben zelf al 72, dus. Je begint al na te denken, hè. Je wordt zelf ouder, hè.
0: Ja.
1: Ja, maar ja, kom. We gaan er niet te veel over nadenken. Over zoiets.
0: Oké, enorm bedankt Jean-Pierre met ons te willen spreken.
1: Zeer graag gedaan.
0: Dan gaan wij nog even muzikaal onderbreken.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn eigenlijk vlakbij de kamer van Jozef binnengewandeld, waar wij daarnet waren. Die zo vriendelijk is om op onze vragen te willen antwoorden. Dag Jozef.
1: Ja, goeiedag.
0: Zou u zelf kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, ik ben 85 jaar. Ik heb 12 jaar lesgegeven in het lager onderwijs, 35 graad. En daar dan 18 jaar directeur geweest. Ik ben gehuwd. Mijn vrouw en ik, we hebben 7 kinderen. Mijn vrouw is begin van deze maand overleden.
0: Oké, mijn deelneming.
1: Ja, dank je.
0: Woont u al lang in dit huis?
1: Nee, mijn vrouw had Alzheimer. Zij heeft wegloopgedrag op een zeker moment gekregen. Dus ze moest dringend geplaatst worden. En hier waren 2 plaatsen. Eén voor mijn vrouw en één voor mij. Ik heb begin van Parkinson.
0: Oké. Dus dan zijn jullie samen naar hier gekomen?
1: Ja, maar we hebben een maand verschil.
0: Was dat een moeilijke overgang voor u?
1: Goh, nee.
0: Nee?
1: Ik was blij dat ik dat vond. 2 kamers in 1 keer vrij.
0: Ja.
1: Dus dat was een goede oplossing. Hè?
0: Ja, dat u bij uw vrouw kon blijven.
1: Ja.
0: Oké. En bent u hier graag in het woonzorgcentrum?
1: Boch. Het is hier goed, maar 1 ding staat me niet aan. Dat is het warm eten.
0: Oké.
1: Dat is echt niet goed. Ik heb al gesproken met de directeur, maar ja.
0: Maar voor de rest bent u er wel graag?
1: Ja.
0: En zijn er bepaalde activiteiten waar u graag aan meedoet? Of niet?
1: Ik heb niet veel tijd om aan activiteiten mee te nemen. Maar er zijn niet zoveel speciaal. Wat hier goed is, is kinelessen. Ja. Dus activiteiten, je bent niet verplicht om mee te doen. Hè?
0: Nee.
1: Maar voor de rest, de eucharistieviering is zeer goed. Alle 14 dagen tot nu toe, behoort ik om in de dienst. Voor de rest, nog niet veel. Ik heb veel te veel rond mijn ogen gehad.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Ja.
0: En u heeft het over de misviering. Ik zie ook een mooi Jezusbeeld aan de muur hangen.
1: Dat is van Servaas. Ja, gekend.
0: Het zegt mij niet onmiddellijk iets, nee.
1: Servaas heeft na de oorlog een kruisweg getekend in houtskool. Een heel protest geweest.
0: Okay.
1: Ja, al van gehoord misschien?
0: Ja.
1: Ja, maar dat is van hem.
0: Okay. Is geloof belangrijk voor u?
1: Oh ja, tuurlijk.
0: Kan u daar iets over vertellen? Hoe beleeft u dat?
1: Ik ben overtuigd, gelovig. Ik durf dat niet goed zeggen, want dat is precies dat ik pretentieus ben of alwetend ben. Dat is zo. Aanmatigend ben. Ik ben overtuigd. Ik heb ook het Hoger Instituut gevolgd van de godsdienstwetenschappen in Leuven. Zeer interessant. 4 jaar heb ik dat gedaan.
0: Oké.
1: Ja.
0: En heeft u een gebedsleven? Dat is belangrijk voor u, ja?
1: Ja, natuurlijk. Altijd, hè. In een dag, s'morgens, s'avonds. Schiet gebedjes. Als past. Ik ben geen pilaar bij te redden, nee. Maar ik heb wel nood aan de mis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay. En u zei dat u directeur bent geweest van een lagere school dan?
1: Ja.
0: Dat is een lagere school waar u ook les heeft gegeven?
1: Ja, ik heb daar maar 3 maanden les gegeven.
0: Oké. Okay.
1: En dan 3 maanden daarna benoemd geworden.
0: Oké. Okay. En deed u dat graag?
1: Ik deed dat heel graag, maar het was heel veel werk. Ik was elke woensdag namiddag op school, elke zaterdag op school, elke kerstvakantie, paasvakantie, grote vakantie, 14 dagen verlof pakken of niks hebben. We hebben 7 kinderen, hè.
0: Oké, het was geen evident werk.
1: Nee, veel te weinig. In het basisonderwijs hadden wij maar 4 uur, maximum 4 uur administratieve hulp. Dat was niet te doen, dat is niet meer te doen.
0: Oké.
1: Niet te verwonderen dat men geen kandidaten meer vindt.
0: En uw 7 kinderen, wonen zij hier ook in de buurt?
1: Toevallig, dat ze 2 toevallig hier wonen.
0: Okay.
1: Heel toevallig, want het was niet voorzien dat ik hier ging komen. Het is omdat hier plaats was. Ik heb 1 die hier in het centrum woont en 1 woont in deze straat, maar 1 kilometer verder.
0: Oké, en komen zij u dan bezoeken?
1: Ja.
0: U heeft een goede band met uw kinderen. Ja. Oké, dat hoor ik zeer graag. En heeft u ook kleinkinderen?
1: 12.
0: 12. Dat is mooi. Oké, enorm bedankt. Jozef, dat u met ons wou spreken. Ja. Ik weet niet of er nog iets is dat u graag zou willen delen met onze luisteraars.
1: Ik zie dat er in Kerk en Leven regelmatig een artikeltje staat over Radio Maria. Maar meer weet ik daar niet over.
0: Oké, dat is nu uw kans om te beginnen luisteren.
1: Ja, maar ik weet niet op welke posten. Ik weet het al, maar ik ken er niets van. Die technische gegevens. Ik ben geen technieker.
0: U heeft gewoon een DAB-radio nodig. En dan kan u luisteren. Enorm bedankt, Jozef, om met ons te willen spreken. Wij gaan even naar muziek luisteren en dan gaan we verder. Ja. Dankjewel, Jozef.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast bij het woonzorgcentrum Ter Mere in Neerijsen. En wij zijn eigenlijk terug gewandeld tot vlakbij het dagcentrum, waar de pastorale medewerkster ook vlakbij haar bureau heeft. Germaine, zou je kort willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, goedemiddag. Ik ben Germaine, pastor sinds een 3 jaar... ongeveer hier in het woonzorgcentrum. Ik ben hier halftijds en ik doe hier de gebedsvieringen. En ik ga langs bij mensen. En op vraag doe ik ook de ziekenzegening. We hebben jaarlijks ook een gemeenschappelijke ziekenzalving. Dan wordt een priester gevraagd om dat te doen. En jaarlijks hebben we onze uitstap naar Scherpenheuvel.
0: Daar heb ik al affiches van zien hangen.
1: Binnenkort is het weer zover, ja.
0: Ja, dan gaan jullie op bedevaart naar Scherpenheuvel. Ja. En komt daar veel volk naar mee?
1: Ja, toch. Een ganse bus vol. En zelfs is de bus te klein soms. Dus ja, zeker.
0: Oké. Okay. En werkt u al lang met ouderen samen of niet?
1: Nee, sinds dat ik hier begonnen ben, werk ik met ouderen samen.
0: En bevalt u dat?
1: Ja, zeer zeker. In mijn vorig leven heb ik totaal iets anders gedaan. Was ik eigenlijk in een privéfirma werkzaam. Op de IT-afdeling eigenlijk, dus iets totaal anders. Maar 7 jaar geleden heb ik dan die opleiding pastoraal werkster begonnen. En de bedoeling was het eerst van hier in de parochies te werken, maar na 3 jaar is dat dan veranderd en heeft nu mij Ter Mere toegewezen. Dus, en dat bevalt mij hier heel goed. Je ziet dat je iets kunt doen voor de mensen. Dat is vooral belangrijk. Ze zijn altijd blij als ik langskom en dat is deugddoend, zowel voor mij, maar ik hoop ook voor hen, ik zie dat wel aan hen, dat hen dat deugd doet.
0: Okay.
1: En ik heb chance, want ik heb heel leuke collega's hier. Ik werd hier met open armen ontvangen, dus ik heb hier veel geluk.
0: Oké, dat horen we zeer graag. Dankjewel, Germaine, om even met ons te willen spreken. Dan gaan wij, beste luisteraars, bijna deze uitzending afronden. We gaan juist nog even kort spreken met Katrien, die ons eigenlijk heel deze rondleiding begeleid heeft. Katrien, zou u heel kort even willen zeggen wat u hier doet?
2: Ik ben coördinator wonen en leven. Wat dat kort inhoudt dat ik verantwoordelijk ben voor zowel activiteiten, vrijwilligerswerking, ook een stukje communicatie, ook het vormingsaanbod van de medewerkers ben ik ook mee bezig. Dus een redelijk uitgebreide functie, wat het ook wel heel boeiend en afwisselend maakt.
0: En werkt u hier al lang?
2: Ik werk hier ondertussen een dikke 9 jaar.
0: Oké, dus dat is al een mooi eindje.
2: Ja, dat kan al tellen.
0: Oké, enorm bedankt Katrien dat wij bij jullie te gast mochten zijn. Dat wij met de bewoners en personeel mochten spreken. Is er nog iets wat u graag aan onze luisteraars zou willen zeggen?
2: Ik wil vooral jullie ook bedanken om langs te komen en om ons mooie woonzorgcentrum mee in de kijker te zetten. Dus dank je wel.
0: Zeer graag gedaan. Beste luisteraars, dan gaan wij deze uitzending afronden. Enorm bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Hartelijk welkom, beste luisteraars, voor dit getijdengebed, de lezingendienst van maandag in de vijfde week van Pasen. We beginnen dit getijdengebed met Psalm 95 als openingspsalm. Deze kan u meevolgen op pagina 662. De hymne kan u meevolgen op pagina 751 van het Grote Getijdenboek. De psalmen zijn de psalmen van de eerste week en deze kan u meevolgen vanaf pagina 792. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk, Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vader mij wilde tarten, of schoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk, zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is waarlijk verrezen. Alleluia. Op deze dag wordt alles goed, de dag van God wiens kostbaar bloed de wereld wast van zonde en schuld en met een lieflijk licht vervult. Wie twijfelt nog, wie blijft nog blind, als God de mensen zo bemint, dat Hij de rover aan het kruis verwelkomt in het paradijs. En engelen zien dit wonder aan, de schuldige richt zijn bestaan op Hem met wie Hij bitter lijdt en erft met Hem de zaligheid. O diep geheim, dat van haar smet de hele wereld wordt gered, door vlees dat alle vlees bevrijdt, van zonde en van sterfelijkheid. Werd ooit sublimer kans gewaagd, dan dat de schuld genade vraagt, liefde de vrees verbannen heeft, de dood het nieuwe leven geeft. Laat dan ons Pasen zalig zijn, voor iedereen volmaakt festijn. Maak ons ontheven aan de dood, aan uw nieuw leven deelgenoot. U, Jezus, zij de lof gebracht, de dood is dood, gij straalt in pracht. U met de Vader zij de eer, u met de Geest voor immermeer. Schenk mij genezing, barmhartige God. Alleluia. Heer, bestraf mij niet in uw toorn. Tuchtig mij niet in uw gramschap. Wees mij genadig, zwak als ik ben. Maak mij gezond, Heer, ik voel mij geslagen. Heel mijn geest is verward. Heer, hoe lang moet dit duren? Houd op, Heer, en spaar mijn leven. schenk mij genezing, barmhartige God. Want in de dood denkt geen mens meer aan u. Wie zal u loven onder de doden? Uitgeput ben ik van klagen en kreunen, wenen breng ik mijn nachten door. Tranen doordrenken mijn kussen. Dof van verdriet zijn mijn ogen geworden. Oud voor hun tijd, omdat velen mij kwellen. Gaat van mij weg die onrecht bedrijft. God heeft mijn schreien gehoord. God heeft mijn beden om hulp vernomen. God heeft mijn smeken verstaan. Laat nu mijn kwellers met schaamte en schrik spoedig beschaamd op de vlucht slaan. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Schenk mij genezing, barmhartige God. Alleluia. De Heer is een wijkplaats geworden voor de verdrukte in tijden van nood. Alleluia. U wil ik danken, Heer, uit heel mijn hart.

zondaars neergeslagen. Hun naam hebt gij voor eeuwig uitgewist. De vijand is verdreven en voorgoed vernietigd. Zijn steden zijn verwoest, zijn faam teloor gegaan. Maar God blijft eeuwig op zijn troon gezeten. Onwrikbaar staat zijn rechterstoel. Recht spreken zal hij over heel de wereld. En onpartijdig zal zijn oordeel zijn. Zo zal de Heer een wijkplaats zijn voor de verdrukte. Een veilig toevluchtsoord in tijd van nood. Op u vertrouwen allen die uw naam erkennen. Want die u zoeken stelt gij niet teleur. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is een wijkplaats geworden voor de verdrukte in tijden van nood. Alleluia. In de poort van Sion's stad zal ik u prijzen, Heer. Alleluia. Zingt voor de Heer die op de Sion woont. Verkondigt aan de volkeren zijn daden. Hij neemt de bloedvraag op zich voor de armen. Hun noodkreten vergeet hij niet. Heer, sta mij bij. Zie hoe mijn vijanden mij kwellen. Ontruk mij aan de poorten van de dood. Dan zal ik in de poort van Sion's stad u prijzen en jubelen van vreugde om uw hulp. De heidenen zijn in hun eigen kuil gestort. Hun voet kwam in de strik die zij mij spanden. Zo heeft de Heer zijn macht getoond en recht gedaan. De zondaar in zijn eigen kwaad gevangen. De zondaars zullen in het dodenrijk verzinken. Met alle volken die aan God niet denken. De arme blijft niet voor altijd vergeten. Nooit wordt de hoop van de behoeftige beschaamd. Sta op, Heer, laat de mens niet overwinnen. Maar daag de volken voor uw rechterstoel. Heer, sla hen met ontzetting. En laat de volken voelen dat zij mensen zijn. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de poort van Sion's stad zal ik u prijzen, Heer. Alleluia. Mijn hart en heel mijn wezen, alleluia, gaan juichend uit naar u, de God die leeft, alleluia. Eerste lezing uit de Handelingen van de Apostelen. Paulus reist naar Athene. Over Amphipolis en Apollonia kwamen Paulus en zijn reisgenoten in Thessalonica, waar een synagoge van de Joden was. Als naar gewoonte zocht Paulus hen daar op, en uitgaande van de schriften hield hij op 3 sabbatdagen een betoog, waarin hij uitlegde en bewees dat de Messias moest sterven en uit de doden opstaan. Jezus, die ik u verkondig, zo zei hij, hij is de Messias. Sommigen van hen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals een talrijke groep uit de godvrezende Grieken en niet weinige aanzienlijke vrouwen. Maar de Joden werden afgunstig en met de hulp van een paar vlegels uit het grauw verwekten ze een volksoploop en brachten de stad in rep en roer. Ze drongen op naar het huis van Jason en wilde hen voor de volksvergadering brengen. Toen ze hen niet vonden, sleurden ze Jason met enkele broeders naar de stedelijke overheid, terwijl ze schreeuwden: die mensen die de hele wereld in onrust gebracht hebben,
zijn

nu ook hier. En Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. Al die mensen handelen in strijd met de decreten van de keizer, door te beweren dat er een andere koning is, Jezus. Zo zweepte zij het volk op, en ook de stedelijke overheid die dit hoorde. Deze liet Jason en de overige pas vrij, nadat ze van hen een borgtocht hadden geëist. De broeders deden nog die nacht Paulus en Silas naar Berea vertrekken, waar zij zich na aankomst naar de synagoge van de Joden begaven. Deze waren gunstiger gestemd dan die in Thessalonica. Ze luisterden met alle bereidwilligheid naar het woord en bestudeerden dag aan dag de schriften, of het inderdaad zo was. Vele van hen kwamen dan ook tot het geloof, evenals talrijke voorname heidense vrouwen en niet weinige mannen. Zodra echter de Joden van Thessalonica vernamen dat het woord Gods door Paulus ook in Berea verkondigd werd, kwamen ze daar eveneens het volk verontrusten en ophitsen. Toen deden de broeders Paulus terstond afreizen naar de kust. Silas en Timotheus bleven achter. Paulus' begeleiders brachten hem weg tot Athene en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timotheus om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen. Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, werd hij pijnlijk getroffen door de vele afgodsbeelden die hij in de stad zag. Hij ging nu disputeren, niet alleen in de synagoge met de Joden en de Godvrezende, maar ook dagelijks op de markt met de mensen die daar toevallig waren. Ook enige epicurische en stoïcische wijsgeren kwamen met hem in aanraking. Er waren er die zeiden: wat wil die kletser eigenlijk beweren? En anderen: hij lijkt een prediker van hogere wezens die hier onbekend zijn. Dit kwam omdat hij Jezus en de verrijzenis verkondigde.

Uitgaande van de schriften hield Paulus in de synagoge een betoog, waarin hij uitlegde en bewees dat de Messias moest sterven en opstaan uit de doden. Alleluia. De Heer maakte hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Dat de Messias moest sterven en opstaan uit de doden. Alleluia. Tweede lezing uit een toespraak van de heilige Anastasius, bisschop van Antiochië. Christus moest wel lijden om zo zijn glorie binnen te gaan. Toen Christus door zijn woorden en optreden getoond had dat hij werkelijk God en Heer van het heelal was, zei hij tot zijn leerlingen, terwijl hij op het punt stond naar Jeruzalem te gaan, zie, we gaan op naar Jeruzalem, en de mensenzoon wordt overgeleverd aan de heidenen, de hoge priesters en schriftgeleerden, en zij zullen hem geeselen, bespotten en kruisigen. Zijn voorspelling stemde overeen met de voorzeggingen van de profeten die hadden aangekondigd dat hij in Jeruzalem de dood zou ondergaan. De Heilige Schrift had vanaf het begin de dood van Christus en het lijden voor zijn dood voorzegd, en tevens wat er na zijn dood zou gebeuren met zijn gestorven lichaam. Evenzo had zij voorspeld dat hij, die dit alles onderging, God was die niet kan lijden en sterven. Anders zou hij immers nooit God geweest zijn. Alleen als wij de waarheid van de menswording overdenken en vervolgens gegronde redenen daarbij aanvoeren, kunnen wij elk van beide belijden, namelijk dat Christus geleden heeft en tevens dat hij niet in staat was te lijden. Dan kunnen wij de reden aangeven waarom het woord van God dat op zichzelf niet kan lijden, tot het lijden gekomen is. Omdat de mens immers op geen andere manier gered kon worden, wist Christus het alleen zelf en degene aan wie hij het meedeelde. Hij wist immers alles wat toebehoort aan de Vader, zoals geschreven staat, de Geest van God doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen. Daarom moest Christus wel lijden. Het lijden was onvermijdelijk, zoals hij zelf bevestigd heeft toen hij de leerlingen, die niet erkenden dat Christus moest lijden om zo zijn heerlijkheid binnen te gaan, onverstandigen noemde, die zo traag van hart zijt. Christus stierf dus om zijn volk te bevrijden, nadat hij de heerlijkheid achtergelaten had die hij bij de Vader had bezeten, eer de wereld bestond. Het heil was echter een resultaat dat slechts door het lijden bereikt kon worden en dat toekomt aan hem die ons het leven geschonken heeft, zoals Paulus leert met de woorden God, einde en oorsprong van alles, bracht ook de aanvoerder die hen door lijden redt tot de volleinding. In zekere zin blijkt dat de heerlijkheid van de enige geboren Zoon, waarvan Hij voor korte tijd afstand heeft gedaan ter wille van ons, door het kruis aan Hem is teruggegeven in het vlees dat Hij had aangenomen. Johannes, de Zoon van de Donder, zegt het immers in zijn evangelie, als hij uitlegt wat voor water de Redder bedoelt. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Hiermee doelde hij op de geest die zij, die in hem geloofden, zouden ontvangen. Want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Met de verheerlijking bedoelt Johannes de dood op het kruis. Vandaar dat de Heer bij zijn smeekbede voor zijn dood op het kruis tot de Vader bad, dat hij hem zou verheerlijken, door hem die heerlijkheid te verlenen die hij bij hem bezat, eer de wereld bestond.

God wil vele kinderen tot de hemelse heerlijkheid leiden. Hij heeft hun aanvoerder door het lijden heen tot de volleinding gebracht. Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. Alleluia. De Messias moest lijden om in zijn glorie binnen te gaan. Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen. Alleluia. Laat ons bidden. God, van u komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij in de wisselvalligheden van het leven met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. En zo is het tijd geworden voor het Regina Caeli. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u. Alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen. Alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft. Alleluia.
1: Bid God voor ons. Alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria. Alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen. Alleluia.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt op deze maandag 4 mei. We zijn in de maand mei, de maand toegewijd aan onze lieve vrouw, maar natuurlijk ook de Mariathonmaand. Een mariathon voor de noden van de wereldfamilie van Radio Maria. En daar gaan we het vandaag over hebben met priester Carlo, zo dadelijk, beste luisteraars. Maar eerst muziek.

0: En we gaan het vandaag hebben, beste luisteraars van Radio Maria, zoals reeds gezegd, over de Mariathon. Want het is dit jaar toch iets anders. Gans de maand mei zult u op de hoogte gehouden worden van de vele projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in gans de wereld. Priester Carlo, een nieuwe vorm voor deze Mariathon.
1: Dat klopt. In de eerste plaats om echt in eenheid te leven met die wereldfamilie van Radio Maria. Zoals de meesten wel weten, Radio Maria is aanwezig op alle continenten. Op de 5 continenten waar Radio Maria het evangelie probeert te verkondigen. En dit is echt in navolging van wat Jezus Christus vraagt in het evangelie. Gaat naar de 4 uithoeken van de wereld en verkondigt er het evangelie. Doopt ook de mensen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die oproep van Jezus Christus, gericht aan de apostelen en aan de eerste kerk, wel, daar gaat de Radio Maria als instrument van de kerk nog altijd volledig op in. En we zijn al in meer dan 80 landen aanwezig op die 5 continenten. Maar elke keer komen er ook nieuwe projecten bij. En dat zijn projecten van uitbreiding, dat zijn projecten van verbetering, technisch, inhoudelijk enzovoort. Elke keer als er een bisschop is of een bisschoppenconferentie in een land die vraagt aan Radio Maria, kunnen jullie naar ons komen? Breng alstublieft het evangelie bij de mensen die vaak heel ver weg wonen van een parochie, van een kerk wel. Via de radio kunnen we die mensen bereiken en zij vragen aan Radio Maria om te komen en om het evangelie eigenlijk te verkondigen op plaatsen waar de mensen moeilijk geraken. En Radio Maria, de wereldfamilie, zegt daar dan ja op. Wij willen die uitbreiding schenken. En daarvoor vraagt men bij alle Radio Maria's die reeds bestaan om hulp. Help Radio Maria met de uitbreiding. En zo zijn er ook dit jaar wederom heel veel projecten. En daarover zullen we het in heel deze maand

0: hebben. U zult erover horen spreken, bijvoorbeeld in Elke Dag Telt, in dit programma, ook in het programma over de wereldfamilie van Radio Maria. U zult erover horen spreken in De Rots in de Branding en in vele andere programma's zult u vaak horen dat wij u oproepen Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. En die ondersteuning gaat dan integraal naar die projecten van uitbreiding, van evangelisatie op plaatsen waar Radio Maria vaak nog niet aanwezig is, maar binnenkort dus wel dankzij uw hulp. En zo zijn we dus gekomen om de Mariathon deze maand te houden, gans de maand. Ook voornamelijk op het Afrikaanse continent houden ze een Mariathon voor een volledige maand. Een hele maand van oproepen en dat zult u zeker ook merken en horen tijdens deze maand mei, de Maria maand. En bij ons is het dus ook de Mariathon maand. We zijn zelfs heel gelukkig dat dit samenloopt. Een Maria maand in het teken ook van de Mariathon en de wereldwijde uitbreiding van Radio Maria en dus van het evangelie. Over welke nieuwe projecten het gaat, wel, daarvoor zult u heel deze maand kunnen luisteren en terugluisteren, ook via onze website, om te weten te komen waar uw steun naartoe zal gaan. Maar aarzel niet om gans deze maand Radio Maria wereldwijd te ondersteunen.
1: En ja, dat wil zeggen dus, beste luisteraars, u bent het gewoon dat wij 3 dagen of 2 dagen Mariathon houden. En daarom ook tijdens die dagen heel speciaal vragen om te bellen. Ook dat verandert wel een beetje, priester Carlo.
0: Ja, eigenlijk wel, ook al mag u nog altijd bellen. Want voor ons is het wel belangrijk om te weten of u deze maand specifiek wenst te steunen voor de Mariathon. In dat geval kunt u misschien het beste toch even bellen om te zeggen, kijk, ik steun. Bijvoorbeeld zelfs als u hoort spreken over een bepaald project en u zegt, daar gaat mijn hart nu iets meer naartoe dan naar een ander project. Dan mag u dat melden via de telefoon en kunt u zeggen, kijk, ik stort bijvoorbeeld zoveel voor het project in dat land of op dat continent. En dan kunnen we dat zo noteren om zo op het einde van de maand toch een overzicht te geven van wat de Mariathon eigenlijk en feitelijk heeft opgebracht. Dat kan ook gewoon bij een storting op het rekeningnummer erbij zitten Mariathon, Mariathon voor dat project of gewoon Mariathon in het algemeen. En zo kunnen wij op het eind van de maand toch komen tot een ware uitslag. Dus, het klopt, we zullen u niet altijd oproepen om ons te bellen, maar voel u wel vrij om te bellen en uw gift kenbaar te maken, opdat onze teller, en een teller die u zult kunnen volgen ook op de website van Radio Maria, wel een teller die toch naar boven blijft gaan om aan te tonen hoeveel de Mariathon van dit jaar heeft opgebracht.
1: En dus alle informatie ook op onze website, beste luisteraars, radiomaria.be. En zo dadelijk gaan we het met priester Carlo nog even hebben over de concrete cijfers voor Radio Maria in de wereld op de dag van vandaag. Dat is voor na de muziek. Tot zo dadelijk.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We hebben het in deze uitzending van Elke Dag Telt aan het begin van de meimaand over de Mariathon. En elk jaar groeit de wereldfamilie van Radio Maria. Maar het is misschien goed, priester Carlo, om even stil te staan bij enkele cijfers, zodat de luisteraars ook kunnen weten waar, hoe groot is die wereldfamilie van Radio Maria vandaag.
1: Ja, de wereldfamilie is eigenlijk echt wel zeer groot. Het geeft bijna een illustratie van wat de kerk is. De kerk is natuurlijk nog groter, is bijna in alle landen aanwezig, maar ook Radio Maria probeert in zoveel mogelijk landen aanwezig te zijn. Op dit moment zijn dat 85 landen. In 85 landen zijn we aanwezig en er wordt een programmering voorzien in 83 talen. Ja, sommige landen spreken natuurlijk dezelfde taal, maar hebben toch een verschillende equipe, een verschillende groep van mensen die werken in diezelfde taal. We hebben 83 talen waarmee we het evangelie verkondigen. Dit geldt zeer speciaal voor het Afrikaanse continent. Daar worden 53 lokale talen bediend. Omdat u over cijfers spreekt, wel, kunnen we er ook nog bij zeggen dat er ongeveer 30.000 vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor Radio Maria wereldwijd. 30.000, dat is veel. En eigenlijk bidden we zelfs bij Radio Maria hier elke dag voor al die vrijwilligers, opdat ze de kracht mogen hebben zich ten dienste te stellen van Radio Maria en daardoor ook van de kerk. In de hele wereld zijn er ongeveer 650 mobiele studio's aanwezig. Die mobiele studio's staan voornamelijk in kerken, abdijen, om de heilige mis uit te zenden, maar worden ook gebruikt om werkelijk mobiel te zijn, om van het ene evenement naar het andere te gaan, om uit te zenden. 650 in de gehele wereld. Als we heel de wereld bekijken, zijn er ongeveer 8600 parochies en gemeenschappen die deelnemen aan gebedsdiensten en eucharistievieringen wereldwijd. En die worden uitgezonden via Radio Maria. En dit echt in alle uithoeken van de wereld. En dan zijn er ongeveer 760 miljoen mensen die kunnen bereikt worden via Radio Maria. 760 miljoen mensen. Die 760 miljoen mensen wonen dan weer in meer dan 1000 bisdommen. 1000 bisdommen worden bereikt via de frequenties van Radio Maria. En zo ziet u maar, met al deze cijfers, Radio Maria is al groot, maar wenst nog uit te breiden. Om enkel en alleen maar, geïnspireerd door de Heilige Geest en gedragen door de Moeder Gods, om enkel en alleen maar Jezus oproep te beantwoorden, gaat naar de vier uithoeken van de wereld en brengt de mensen het evangelie.
0: En priester Carlo, kan u wat concrete projecten of al landen opsommen waar Radio Maria de wereldfamilie voor wenst in te zamelen? Sommige radio's bestaan al, hebben hulp nodig. Sommige willen uitbreiden natuurlijk. Wat zijn de landen waar we dit jaar in de Mariathon van de maand mei meer aandacht aan besteden?
1: In de eerste plaats zal ik zeggen dat alles wat we hier zeggen, dat u dat zult horen gans deze maand mei. Elk project zal wel eens besproken worden om zo echt aan te tonen dat het er veel zijn. En jawel, we gaan hier even kort reeds zeggen voor welke landen wij eigenlijk inzamelen. U bent het misschien gewoon, elk jaar zijn we altijd voor verschillende projecten tot bij u gekomen en daar hebben we meestal één of twee projecten van gekozen om die in de diepte aan u voor te stellen. Zo hebben we in het verleden ingezameld voor Radio Maria in Congo, Radio Maria in de Filipijnen, Radio Maria in Irak en verschillende andere radio's. Vandaag en deze maand mei willen we gewoon alle projecten van de wereldfamilie aantonen. Eigenlijk ook om te tonen dat het er veel zijn. Dat de Radio Maria wereldwijd echt werkt voor het evangelie, voor God en voor zijn heilige moeder Maria. Zo is er een project in Afrika. En dat zijn er veel meer dan zomaar één project in het land Kameroen, in de Democratische Republiek van Congo, in Mozambique, in de andere Republiek Congo, in Rwanda, in Zuid-Soedan, in Tanzania en in Oeganda. Dit zijn de landen waar Radio Maria eigenlijk al aanwezig is, in de meeste landen, maar waar er uitbreiding, verbeteringen nodig zijn. Uw hulp is daarbij noodzakelijk. In totaal 8 projecten voor het Afrikaanse continent. In Amerika wensen we te helpen voor Radio Maria Brazilië en Radio Maria Mexico. 2 radio's die onze hulp nodig hebben op het Amerikaanse continent. In Azië, Oceanië en het Midden-Oosten wordt gezien als één geheel, vragen we uw hulp voor Australië en het Midden-Oosten op zich. Met een zeer speciale uitbreiding toe naar Pakistan en ook een verbetering voor Irak. U zult er meer over horen deze maand. Ook in Europa wordt onze hulp gevraagd. Zeer speciaal voor de Republiek Moldavië, voor algemene projecten in het oosten van Europa, voor enkele specifieke projecten in het westen van Europa en ook voor een project in Ierland. Wel, dat zijn de projecten van de Wereldfamilie van Radio Maria. Op eigenlijk alle continenten. In Afrika, Amerika, Azië, Oceanië, Midden-Oosten en dan natuurlijk ook in Europa. Zeer speciaal, een nieuwe radio die zou opgericht moeten worden in Moldavië. En u merkt hier al Moldavië gelegen, Roemenië en eigenlijk ook direct gericht naar Oekraïne. Bijna een oorlogssituatie waar Radio Maria met de hulp van onze lieve vrouw, koningin van de vrede, werkelijk het evangelie, die boodschap van vrede van Jezus Christus, wenst te brengen. Heel deze maand wordt u opgeroepen om 1 en meerdere van deze projecten te ondersteunen. Alvast van harte dank.
0: En we gaan het dus hebben, beste luisteraars, over al deze projecten. U gaat ook af en toe boodschappen horen van bisschoppen, boodschappen horen van medewerkers, voorzitters van Radio Maria, die kort uitleggen waarom ze de hulp nodig hebben om uit te breiden en natuurlijk ook de oproep voor de nieuwe Radio Maria's in de wereld.
1: Ik zou ook voorstellen dat we even kunnen luisteren naar een jingle die we reeds enkele dagen hebben kunnen beluisteren sinds 1 mei, begin van de meimaand, Mariathonmaand. Een jingle die oproept en die ook het rekeningnummer van Radio Maria weergeeft. Een rekeningnummer dat bij de meesten misschien reeds gekend is, want dat is BE 49 7333 7333 7771. U zult het vaker horen, maar als u het misschien niet goed heeft gehoord, niet hebt kunnen noteren, aarzel niet ons te bellen op het telefoonnummer 0610 41 47 47. We kunnen luisteren naar die jingle. Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer BI 49 7333 7333 7771.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in deze uitzending van Elke Dag Telt en we gaan dus blijven stilstaan bij de Mariathon. Dat doen we dankzij de Mariathon-magazine van de Wereldfamilie. In het begin van de magazine over de nieuwe projecten voor het komend jaar, voor de komende 2 jaren, is er ook een voorwoord van de voorzitter van de Wereldfamilie van Radio Maria, Vittorio Vicardi. Hij deelt met ons het volgende. In een wereld die wordt geteisterd door een waarde- en identiteitscrisis en door toenemende conflicten waarbij internationale organisaties hun invloed en vermogen om tot dialoog te leiden lijken te hebben verloren, wordt de missie van de Wereldfamilie van Radio Maria steeds actueler. De activiteit ter bevordering van christelijke waarden en de verkondiging van het evangelie via radiogolven en multimedia laat zich samenvatten in enkele woorden die de slogan van de Wereldfamilie van Radio Maria definiëren. Stemmen van vrede on air. Hoe wil Radio Maria deze vrede, die van Christus komt, verwezenlijken? De missie van de Wereldfamilie is het coördineren van het grote engagement van alle Radio Maria's wereldwijd om nieuwe radiostations te promoten. Stap voor stap hun evolutie en de uitwisseling van ervaringen en diensten, zowel technisch als formatief, te begeleiden. Een immens werk wordt vandaag verricht in bijna 100 landen ter wereld, waar men een station zoals Radio Maria wenst op te richten. In deze magazine, die we gans de maand mei zullen overlopen, spreken we over nieuwe projecten en activiteiten die tussen 2026 en 2027 zullen gerealiseerd worden. Maar het is vaak moeilijk te begrijpen hoe Radio Maria zo wijd verspreid en ontwikkeld is geworden in deze wereld. Men vraagt ons vaak wie beslist waar een Radio Maria wordt opgericht en hoe is ze in de loop van de tijd gegroeid? Dit heeft zelfs de actoren van Radio Maria verrast. Zozeer dat pater Livio van Zaga, directeur van Radio Maria Italië en adviseur van de priesterdirecteurs voor gans de wereld van Radio Maria, spreekt over iets buitengewoons en een echte roeping van Maria. Inderdaad, al vanaf de eerste jaren wekte Radio Maria grote interesse, zowel bij de eerste luisteraars als bij de religieuzen die er op een of andere manier aan deelnamen. Haar eenvoudige en doeltreffende stijl, haar duidelijk christelijk-katholiek en van nature kerkelijke programmering, deed spontaan het verlangen ontstaan om iets dergelijks te realiseren in andere contexten. Omdat men het nut inzag van dit instrument dat zo open staat voor een universele boodschap die meer dan ooit actueel is. Radio Maria werd dus geroepen waar gemeenschappen en priesters vruchtbare grond vonden om de boodschap van Maria te verspreiden, maar ook waar het mogelijk was om de vrijheid te hebben om haar waarden uit te dragen in een communicatiesysteem dat openstaat voor nieuwe gesprekpartners en waar de mogelijkheid bestond om radiofrequenties te verkrijgen. Vanaf het begin van de jaren 90 kwamen deze omstandigheden samen in tenminste 3 continentale regio's. West-Europa, Sub-Saharaans Afrika en Latijns-Amerika. En in de daaropvolgende 10 à 15 jaar ook in de andere regio's van de wereld, waardoor alle 5 continenten werden bereikt. Buiten West-Europa was de lokale context in Afrika bijzonder gunstig, omdat in het begin Italiaanse religieuze missionarissen, die Radio Maria in Italië kenden,
Ze voorstelde aan bisschoppen wier bisdommen meer behoefte hadden aan mediamiddelen om gemeenschappen te bereiken die vaak verspreid en geïsoleerd waren. Zij zagen in Radio Maria een relatief eenvoudig en doeltreffend instrument om te evangeliseren en het geloof te versterken. In sommige regio's waren en bleven de communicatie-infrastructuren beperkt. En het hebben van een lokale radiostation was een praktische oplossing. Zeker wanneer er gelovigen van goede wil waren die alle materiële aspecten beheerden. De bisschoppen begrepen dan ook door de jaren heen hoe Radio Maria een grote hulp kon zijn voor hun pastorale activiteit op het grondgebied. De ontwikkeling van het geloof en de behoefte aan vorming hebben vele gelovigen ertoe gebracht Radio Maria voor te stellen in Amerika, met name in Latijns-Amerika, waar, ondanks alles, de liefde en devotie voor de Maagd Maria diep verankerd zijn in de geschiedenis en cultuur van de mensen, praktisch overal. De religieuze vorming was en blijft in ontwikkeling op dit continent. En Radio Maria wist kostbare middelen aan te bieden om dit pad te begeleiden. In een tiental jaar heeft Radio Maria zo de basis gelegd voor een aanwezigheid in bijna alle landen van Amerika, met de grootste verspreiding daar waar de voorwaarden voor frequentietoewijzing toegankelijker waren. In Europa kwamen de aanvragen voor Radio Maria vaker van priesters en leken die een grote vertrouwdheid konden hebben met moderne communicatiemiddelen. Waar Europese gemeenschappen al goed gevestigd waren en het engagement een persoonlijk proces van bekering en bevestiging in het geloof was. Radio Maria werd verwelkomd als een kans om specifieke uitdagingen het hoofd te bieden, zoals secularisering. Terwijl de toegang tot parochies en diverse religieuze informatiebronnen relatief gemakkelijk was. Meer bepaald zagen de aanvragen van priesters en leken Radio Maria als een doeltreffende aanvulling op dagelijkse pastorale activiteiten, waarbij de radio diende als complement voor bestaande religieuze praktijken zoals gemeenschaps- en persoonlijk gebed. De radio kan dienen als platform om gemeenschappen op te bouwen en gelovigen te ondersteunen in een context van nieuwe openheid voor godsdienstvrijheid. Zo was voor Oost-Europa na de val van de Sovjet-Unie de komst van Radio Maria in vele landen een hulp om het zaad van het geloof te bewaren. Na de donkere jaren van het atheïstische communisme en het gevaar van het toenemende individualisme dat opkwam met de komst van de markteconomie en vormt ze vandaag een communicatiemiddel dat openlijk samenwerkt met de bisdommen en bisschoppenconferenties en in positieve dialoog staat met de Oosterse kerken. Samenvattend zijn de projecten die we hier voorstellen de voortzetting van een lange weg die ons oproept het verrichte werk van al deze jaren te consolideren en die vandaag ook beantwoordt aan de uitdagingen van de nieuwe roepingen van kleine christelijke gemeenschappen in Azië en het Midden-Oosten en van de universele kerk, waarbij we de kansen benutten die de zogenaamde digitale radio zal bieden. De weg zal lang zijn, maar altijd rijk aan nieuwe ervaringen. En de bisschoppen zien vandaag in Radio Maria het tastbare teken van een nieuwe roeping van Maria, het nieuwe ster van de evangelisering en van hoop voor de volkeren. Dit was de boodschap van de voorzitter van de wereldfamilie van Radio Maria, beste luisteraars, Vittorio Vicardi, over de projecten van Radio Maria
voor 2026 en 2027.

En natuurlijk, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nog een Bijbelvers voor de dag trekken. En we vragen eerst aan de Heilige Geest om onze hand te leiden. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Vrees niet, want gij hebt genade gevonden bij God. Het komt uit het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 30. Vrees niet, want gij hebt genade gevonden bij God. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Een goedemorgen, beste luisteraar. Welkom bij Radio Maria. Voor de lauden, het ochtendgebed van de kerk vandaag, nemen we de hymne op pagina 743, gevolgd door de psalmen van de eerste week, pagina 795. En als u de korte schriftlezing wil volgen, keert u terug naar pagina 472. God, kom mij te hulp.
2: Heer, hast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: O Vader, u zij lof gebracht. In Jezus toont gij ons uw kracht. Door harde dood en duisternis bracht gij hem tot verrijzenis. Moest gij het lijden niet doorstaan, om zo uw glorie in te gaan? Hij is de hoop in elke nacht, de toekomst die de wereld wacht. Heer Jezus Christus, leef en brood, voor ons gebroken in de dood. Verrijzen zijt gij, Heer, in kracht, verheven boven elke macht. Blijf bij ons, Heer, ontsluit uw woord, opdat ons trage hart het hoort, opdat het brandend door uw geest het donker nog de avond vreest.
2: Ze juichen om u, allen die uw naam beminnen. Alleluia.
1: Heer, luister naar wat ik u zeggen wil. Sla acht op mijn smartelijk zuchten.
2: En hoor de stem die uw aandacht vraagt. Want hij zijt mijn God en mijn koning.
1: Met aandrang wend ik mij, Heer, tot u. Reeds vroeg in de morgen hoort gij mijn stem. Reeds vroeg mijn hoop en verlangen.
2: Gij zijt toch geen God die onrecht verdraagt. Bij u kan geen boswit vertoeven.
1: Geen zondaar kan u in de ogen zien. Gij haat hen die onrecht bedrijven.
2: Die leugentaal spreken vernietigt gij. Hij groet van bloeddorst en vredigheid.
1: Maar ik, door uw rijke genade, mag binnengaan in uw huis.
2: Ik werp me neer voor uw tempel, in eerbied voor u, mijn God.
1: Leid mij in uw gerechtigheid, Heer, ten spijt van die mij weerstreven. Maak mij bekend met uw weg.
2: Hun woorden zijn niet te vertrouwen. Hun hart is een broedplaats van kwaad.
1: Een open graf is hun keel. Zij spreken met gladde tongen.
2: Gelukkig degenen die hopen op u. Hun vreugde zal eeuwig duren.
1: Gij zult hen beschermen, zij juichen om u. Zij die uw naam beminnen.
2: Hij zegent de rechtvaardige Heer. Uw gunst zal hem als een schild beschermen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zij juichen om u, allen die uw naam beminnen. Alleluia.
2: Bij u, Heer, berust de heerschappij. Hij zit vergeven boven alles. Alleluia.
1: Geprezen Heer, zijt gij van ouds en eeuwig. Gij, God van onze vader Israël.
2: Aanzienlijkheid en macht, Heer, zijn uw eigen, luister en eer en majesteit. Want alles in de hemel en op aarde is het uwe.
1: Bij u berust de heerschappij. Gij zijt als hoofd verheven boven alles.
2: Van u zijn aanzien en bezit afkomstig. Want alles heb gij in uw macht.
1: Kracht en vermogen liggen in uw hand. Het is aan u om alles groot en sterk te maken.
2: Daarom betonen wij uw hulde, onze God. U loven wij uw lijsterrijke naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Bij u, Heer, berust de heerschappij. Gij zijt verheven boven alles. Alleluia.
2: De Heer zetelt eeuwig als koning. Alleluia.
1: Huldigde Heer, alle kinderen Gods. Huldigde Heer om zijn glorie en macht.
2: Huldigt de Heer om de roem van zijn naam. Kniel voor hem neer om zijn heilige luister.
1: De stem van de Heer schalt over het water. Gods majesteit roept van over de zee.
2: De stem van de Heer met dreuning geweld. De stem van de Heer onzagwekkend.
1: De stem van de Heer scheurt ceders uiteen. Versplintert de Libanonreuzen.
2: De Libanon danst als een schrikachtig kalf. De Syrion springt als een jonge buffel.
1: De stem van de Heer spuwt vlammen van vuur. De stem van de Heer doet de steppen rillen. De Kadeswoestijn beeft van angst voor hem.
2: De stem van de Heer doet de hinden werpen, ombladert het dichte woud. Zijn tempel weergalmt van zijn glorie.
1: De Heer troont boven het firmament. Daar zetelt hij eeuwig als koning.
2: De Heer vermeerdert de kracht van zijn volk. Hij zegent zijn volk met vrede.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer zetelt eeuwig als koning. Alleluia.
2: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Het woord is vlakbij, het is in uw mond, het is in uw hart. Het woord namelijk van het geloof dat wij verkondigen. Want als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft dat God hem van de doden heeft opgewekt, zul jij gered worden. Het geloof van

Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: van harte welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In deze zesde aflevering over de vrucht van de Heilige Geest heeft priester Gabriël Bart Goossens het vandaag over de goedheid.
1: Beste luisteraars, in het zesde deel van de catechese over de vrucht van de geest gaan we vandaag spreken over de geest van de goedheid. Ik wil met u nog eerst eventjes de context schetsen. Sint Paulus schrijft in zijn Galatenbrief over de vrijheid in Christus, en dat is de wet van de geest, zoals hij dat in de Romeinenbrief noemt, tegenover de wet van het vlees. En de wet van de geest, die heeft goede vrucht. Dat is de liefde, de vreugde, de vrede, het geduld, vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat is de context van de Galatenbrief. Paulus spreekt in zijn Galatenbrief dus ook over goedheid als zesde vrucht. Ofschoon het woord goedheid niet veel voorkomt in de Bijbel, zou iemand die Grieks spreekt toch onmiddellijk begrijpen wat er wordt bedoeld. Het woord in het Grieks is samengesteld uit twee delen. Agathos, dat goed betekent, en het achtervoegsel syne, dat een eigenschap aanduidt. 19 woorden met dit achtervoegsel staan in het Griekse Nieuwe Testament. En vandaag wordt dit in het Nederlands vertaald met heid. Een voor de hand liggende vertaling is dan goedheid. En wat betekent dat? Wat houdt het in? Goedheid houdt in het verlangen goed te doen voor de ander. Goed zijn betekent ook een ieder het zijne geven, waar hij recht op heeft. Echter, dit kan op zichzelf genomen ook tot hardheid leiden. Daarom is er voorafgaand aan goedheid de vriendelijkheid vooropgesteld. De vriendelijkheid gaat vooraf aan de goedheid. Laat ons eens op een andere plaats kijken waar Sint Paulus het heeft over dit woordje goedheid. In Romeinen hoofdstuk 15, versen 14 tot 15. Broeders en zusters, ikzelf ben ervan overtuigd dat gij inderdaad niets dan het goede wilt en dat het u niet aan kennis ontbreekt, zodat gij ook in staat zijt om elkaar terecht te wijzen. Ik heb u hier en daar nogal vrijmoedig geschreven, maar alleen om u te herinneren aan wat gij al weet. Ik doe dat vanwege de genade die God mij heeft geschonken. Einde citaat. Paulus is in deze passage van zijn Romeinenbrief bijna aan het einde gekomen. En deze brief is gestuurd aan de christenen van Rome. Die gemeente heeft hij niet zelf gesticht. Hij wil die gemeente bezoeken op zijn doorreis naar Spanje. En hij hoopt op steun bij dit zendingsproject. Door deze brief laat hij de kerk van Rome weten wat hij als evangelie verkondigt. En daarmee laat hij ook zien dat zijn weergave van het evangelie vooral overeenkomt met wat de andere apostelen geloven die Jezus Christus wel hebben gekend. Mogelijk diept hij dit verstaan ook uit. Want vanaf hoofdstuk 12 doet Paulus een oproep tot eenheid en verdraagzaamheid. Dit kan verkeerd vallen, alsof hij hen kan bevelen. Daarom geeft hij aan dat hij niet twijfelt aan de wil van de christenen van Rome om het goede te doen. Ook zij hebben de kennis. Hij heeft hen herinnerd aan hoe zij het goede kunnen doen, namelijk door mekaar te aanvaarden. In de tweede brief aan de christenen van Thessalonica komt het woordje goedheid nog eens voor, in hoofdstuk 1, vers 11. 2 Thessalonicenzen 1, vers 11. Daarom bidden wij, altijd, dat onze God u deze roeping in ere doet houden. Dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. Sint Paulus eindigt in deze brief met een verwijzing naar de wederkomst van Jezus. Met het oog op die wederkomst van de Heer spreekt hij een gebed uit voor de christenen van Thessalonica. Hij bidt dat zij zowel zich het goede zullen voornemen, als ook door hun geloof het goede zoveel mogelijk tot stand brengen. Dus de intentie is goed en de uitwerking is goed. De middelen daartoe ook. Er zijn mensen met een geloofsovertuiging, ook vandaag, die alles aan God overlaat. Een voorbeeld daarvan is hoe sommige protestantse christenen in Amerika denken over de opwarming van de aarde door CO2-dampen. Welke opwarming gepaard gaat met klimaatverandering, natuurlijk. En deze protestantse christenen geloven dat God er wel voor zal zorgen dat het klimaat niet drastisch verandert. En ondertussen doen zij zelf niks. Want verandering brengt extra kosten met zich mee. En zonder in paniek te raken is het echter wel wenselijk het goede te doen. Namelijk maatregelen steunen die bijdragen tot een inperking van die CO2-uitstoot. Passiviteit is geen bewijs van vertrouwen in God. Soms willen we goed doen, maar gaan dan voorbij aan wat de ander echt wil of nodig heeft. Vraag vooraleer je de tuin van uw buurman opknapt wat hij wil. Misschien wil de ander liever een wilde tuin vol onkruid en bladeren dan een aangeharkt gazon. Bijvoorbeeld. In de Efeziërsbrief, het derde woord waar we het woordje goedheid vinden bij Paulus, Efeziërs hoofdstuk 5, vers 8 en 9. Want eens waart gij duisternis, maar nu zijt gij licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort, gerechtigheid en waarheid. Sint Paulus begint door de lezers van zijn brief in herinnering te brengen dat zij ooit los van God hebben geleefd. En dat noemt hij duisternis. Als het echt donker is, weten we niet waar we zijn of waar we naartoe gaan. Toen hebben zijn lezers het evangelie gehoord. Het geloofd en zijn ze gedoopt. Nu zijn ze licht. Wie licht is, is zichtbaar. Die weet waarin hij gaat. Als kinder van het licht past een leven dat daarmee overeenkomt. Leven in het licht. Als christen is leven in goedheid, in gerechtigheid en waarheid. Dat kan ons levensdoel zijn. Zo lang mogelijk, zoveel mogelijk goed te doen aan zoveel mogelijk mensen. Dit is een goede gedachte, maar wel herinnerend dat de vriendelijkheid voorgaat op de goedheid.

Beste luisteraars, als we het over de zesde vrucht van de Heilige Geest hebben, namelijk de goedheid, dan gaat mijn eerste gedachte uit naar God. God is goed. Niet een beetje goed, maar oneindig goed. Hij heeft als schepper de wereld goed geschapen. En toch ontkomt niemand aan de ervaring van het lijden, van het kwaad in de natuur en van het morele kwaad. Waar komt dat kwaad vandaan? Sint Augustinus geeft als antwoord: ik zocht waar het kwaad vandaan kwam en ik vond de oplossing niet. In deze vermoeiende zoektocht heb ik geen andere uitweg gevonden dan de bekering tot de levende God. In de tweede brief aan de christenen van Thessalonica lezen we dat het geheim van goddeloosheid slechts duidelijk wordt in het licht van het geheim van onze godsdienst. En de openbaring van de goddelijke liefde in Christus, die legt tegelijkertijd ook de realiteit van het kwaad bloot en de overvloed van Gods genade. Dus als we het over goedheid hebben, dan moeten we ook het kwaad onder ogen durven zien met de bril van ons geloof. We vestigen onze blik op Jezus, die als enige het kwaad heeft overwonnen. En daar wil ik het dus nu met u even over hebben. Want niet alleen de goedheid is in de geschiedenis en in onze tijd aanwezig, ook de zonde. Het zou een nutteloze poging zijn dit te ontkennen of aan deze duistere realiteit andere namen te geven. Om de zonde te leren begrijpen, moeten wij eerst kijken naar de innige band tussen God en de mens. Want buiten deze relatie wordt het kwaad van de zonde niet ontmaskerd. En in zijn ware hoedanigheid van afwijzing en verzet ten opzichte van God. Terwijl dit kwaad blijft drukken op het leven van de mens en de geschiedenis. De realiteit van de zonde, en meer in het bijzonder van de erfzonde, wordt dus echt duidelijk in het licht van Gods openbaring. Zonder de kennis die zij ons over God geeft, kan men de zonde niet herkennen en is men geneigd haar alleen maar te verklaren als een gebrek aan groei, als een psychologische zwakte, een fout of het noodzakelijk gevolg van een ontoereikendheid in onszelf, in de maatschappij. En dat zijn dus afvlakkingen, om het woord zonde niet te noemen. Alleen in het licht van de kennis van Gods heilsplan voor de mens begrijpt men dat de zonde een misbruik is van de vrijheid die God geeft aan mensen die geschapen zijn om hem en elkaar te kunnen beminnen. Beste luisteraar, de erfzonde is een wezenlijke geloofswaarheid. Hoewel Gods volk uit het Oude Testament het verdriet in het menselijk bestaan bezien heeft in het licht van het verhaal van de zondeval van Adam en Eva, kon het de uiteindelijke betekenis van dit gebeuren pas begrijpen in het licht van de dood en de verrijzenis van Jezus Christus. Men moet Christus kennen als de bron van alle goedheid en genade om in Adam de bron van de zonde te herkennen. De Geest, de Helper, onze Parakleet, gezonden door de verrezen Christus, hij is het die gekomen is om de wereld te overtuigen van wat zonde is. Johannes, hoofdstuk 16, vers 8. Door hem die haar verlosser is te openbaren.
En zo is de leer over de erfzonde, om zo te zeggen, de keerzijde van de blijde boodschap. Dat Jezus de heiland is van alle mensen. Dat hij alle mensen wil redden. Dat alle behoefte hebben aan het heil. En dat het heil aan allen, dankzij Christus, wordt aangeboden. De kerk die de gedachten van de Heer kent, weet goed dat men de openbaring van de erfzonde niet kan aantasten zonder afbreuk te doen aan het mysterie van Christus. Na de muziek kijken we nog even verder hoe wij het verhaal van de zondeval moeten begrijpen.

Beste luisteraars, we spreken vandaag over Gods goedheid als zesde vrucht van de geest. En we bekijken de erfzonde als keerzijde van de blijde boodschap. Als keerzijde van Gods goedheid is er de realiteit van de zonde. En we gaan even kijken hoe we die zondeval moeten lezen. In de catechismus, nummer 390, lezen we dat het verhaal van de zondeval gebruikt een beeldende taal. Maar het bevestigt wel een oergebeurtenis. Een feit dat plaats heeft gehad aan het begin van de geschiedenis van de mens. De openbaring geeft ons de geloofszekerheid dat heel de menselijke geschiedenis wordt getekend door de misstap van onze stamouders, uit vrije wil, aan het begin door Adam en Eva. En die zonde heeft zich voortgeplant. In de zonde heeft de mens zichzelf boven God gesteld en daardoor God geminacht. Hij heeft voor zichzelf gekozen tegen God, tegen hetgeen van hem als schepsel werd gevraagd. En sindsdien tegen hetgeen goed voor hemzelf was. In een staat van heiligheid gesteld, was de mens om door God voorbestemd ten volle vergoddelijk te worden in heerlijkheid. Door de verleiding van de duivel heeft hij als God willen zijn, maar zonder God en voor God en niet overeenkomstig God. De schrift toont ons de dramatische gevolgen van deze eerste ongehoorzaamheid. Adam en Eva verliezen onmiddellijk de genade van de oorspronkelijke heiligheid. Ze zijn bang voor deze God van wie zij een verkeerd beeld hebben. Het beeld van een God die angstig waakt over zijn voorrechten. Sinds deze eerste zonde overspoelt een ware invasie van zonden onze wereld. En de broedermoord door Kaïn gepleegd op Abel, de algehele ontaarding ten gevolge van de zonde, manifesteert zich in de geschiedenis van Israël. Veelvuldig, vooral als ontrouw aan God, aan het verbond dat hij met hen sloot en aan de overtredingen tegenover de wet van Mozes, de 10 geboden. Maar het zou te eng zijn om te stellen dat sinds de komst van Christus er geen zonde meer is. Ook na de verlossing van Christus manifesteert de zonde zich onder de christenen op talrijke manieren. De schrift en de traditie van de kerk houden niet op de aanwezigheid en de universaliteit van de zonde in de geschiedenis van de mens in herinnering te brengen. Wat wij door goddelijke openbaring te weten komen, stemt overeen met onze ervaring. Immers wanneer de mens in zijn eigen hart kijkt, ontdekt hij ook dat hij geneigd is tot het kwade en ondergedompeld is in allerlei kwaad dat niet van zijn goede schepper afkomstig kan zijn. Door keer op keer te weigeren God als zijn oorsprong te erkennen, heeft de mens de juiste orde die hem op zijn laatste doel richtte verbroken. En daarmee ook heel de ordening, zowel met betrekking tot zichzelf als tot de andere mensen en al het geschapene. Nog eventjes iets kort over de geschiedenis van de erfzonde in de theologie. De leer van de kerk over het overdragen van de erfzonde wordt vooral in de 5e eeuw nader toegelicht, vooral onder invloed van het denken van Sint Augustinus tegen de ketterij van Pelagius. Maar ook in de 16e eeuw in de strijd tegen de reformatie. Pelagius was van mening dat de mens door de natuurlijke kracht van zijn vrije wil, zonder de noodzakelijke hulp van Gods genade, een moreel goed leven kon leiden. Hij bracht zo de invloed van Adams vergrijp terug tot die van een slecht voorbeeld. En de eerste reformatoren leerden daarentegen dat de mens radicaal verdorven was en dat zijn vrijheid door de erfzonde was opgeheven.
Zij identificeerden de erfzonde van iedere mens met de neiging tot het kwade, die niet te overwinnen is. Dus elke neiging tot het kwaad zou al een zonde zijn, die niet te overwinnen is. En de kerk heeft zich in het bijzonder uitgesproken over de betekenis hiervan, met betrekking tot de erfzonde op het concilie van Orange in 529 en op het concilie van Trente in 1546, zoals we dat vandaag kennen, ook in onze catechismus. Na de muziek terug een beetje beter nieuws. Gij God, gij hebt de mens niet overgeleverd aan de macht van de dood.

Gods goedheid toont zich, beste luisteraars, in Jezus Christus. Om de zonde aan het daglicht te brengen en de dood te niet te doen door de verrijzenis. God heeft dus de mens niet overgeleverd aan de macht van het kwaad en van de dood. Want na de zondeval van Adam en Eva is de mens niet door God verlaten. Integendeel, God roept hem en kondigt hem op mysterieuze wijze aan dat het kwaad overwonnen zal worden en dat hij uit zijn zondeval opgericht zal worden. En we zien dit al in Genesis. Omdat het de eerste aankondiging is van de Messias, de Verlosser. De aankondiging van een strijd tussen de slang en de vrouw en de uiteindelijke overwinning van een afstammeling van haar. En deze passage in Genesis wordt ook wel het proto-evangelie genoemd. Het eerste evangelie van de blijde boodschap dat de mens niet overgeleverd is aan de macht van de dood. De christelijke traditie ziet in dit Bijbelvers een aankondiging van de nieuwe Adam, die door zijn gehoorzaamheid tot de dood aan het kruis op overvloedige wijze de ongehoorzaamheid van Adam goed maakt. Overigens herkennen talrijke kerkvaders en kerkleraren in dit proto-evangelie de aangekondigde vrouw als de moeder van Christus, onze lieve vrouw Maria, als de nieuwe Eva. Zij is het geweest die als eerste en op unieke wijze van de door Christus behaalde overwinning op de zonde heeft geprofiteerd. Zij is gevrijwaard van elke smet van de erfzonde en gedurende heel haar aardse leven heeft zij door een bijzondere genade van God geen enkele zonde begaan. Hoe schoon zijt gij, Maria, hoe schoon in uw goedheid om voor ons de Verlosser van de wereld te brengen. We zouden ons nog één vraag kunnen stellen met betrekking tot die erfzonde. Waarom heeft God de eerste mens niet verhinderd te zondigen? Het is Paus Leo de Grote die hier een antwoord heeft gegeven. En hij zegt: door de onuitsprekelijke genade van Christus hebben wij een groter goed ontvangen dan wat wij door de afgunst van de duivel hadden verloren. En Sint Thomas van Aquino zegt: niets verzet zich ertegen dat de menselijke natuur na de zonde tot een hoger doel is bestemd. God laat immers toe dat er kwaad geschiet om een groter goed uit te doen ontstaan. Vandaar wordt er gezegd, en Sint Paulus wordt dan geciteerd: waar de zonde heeft gewoekerd, werd de genade mateloos. En bij het zegenen van de paaskaars wordt er gebeden: o gelukkige schuld, o felix culpa, waaraan wij de Verlosser danken. Wij danken u, God, voor de vrucht van uw geest, voor de liefde, de vrede, de vreugde, de vriendelijkheid en uw goedheid en het geduld. Tot de volgende keer, beste luisteraar.

En zo zijn we, beste luisteraars, aan het einde gekomen van deze zesde catechese over de vruchten van de Heilige Geest. Vandaag was dat over de zesde vrucht, de goedheid. Radio Maria wenst u nog een zeer mooie dag toe.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Voor een laatste keer lezen wij u vandaag voor uit het decreet over het ambt en het leven van de priesters van het Tweede Vaticaans Concilie, Presbyterorum Ordinis, gepubliceerd op 7 december 1965. We zijn ondertussen aangekomen bij hoofdstuk 3, het leven van de priesters, punt 2. Bijzondere geestelijke eisen in het leven van de priester. Door een vriendschappelijke en broederlijke omgang met elkaar en met de overige mensen, kunnen de priesters de menselijke waarden leren ontwikkelen en de geschapen dingen leren zien als gaven van God. Maar terwijl zij in de wereld verkeren, moeten zij toch altijd weten dat zij volgens het woord van de Heer, onze Meester, niet van deze wereld zijn. Als zij de wereld verkeren, zij er geen gebruik van, dan zullen zij tot die vrijheid geraken, waardoor zij, bevrijd van alle ongeregelde zorg, ontvankelijk worden voor het beluisteren van de goddelijke stem in het dagelijkse leven. Uit deze vrijheid en ontvankelijkheid groeit het geestelijk onderscheidingsvermogen, waardoor de juiste houding tegenover de wereld en de aardse goederen gevonden wordt. Deze houding is voor priesters dus van het grootste belang, omdat de zending van de kerk midden in de wereld vervuld wordt, en omdat de geschapen dingen absoluut noodzakelijk zijn voor de persoonlijke vooruitgang van de mens. Laten zij daarom dankbaar zijn voor alles wat de Hemelse Vader hun schenkt om op een behoorlijke wijze te leven. Zij moeten echter in het licht van het geloof alles wat hen toevalt goed onderscheiden om te komen tot een juist gebruik van de goederen, beantwoordend aan de wil van God, en wat schadelijk is voor hun zending moeten zij afwijzen. Want de priesters moeten, omdat de Heer hun aandeel is en erfdeel, de tijdelijke goederen alleen gebruiken voor die doeleinden waarvoor zij naar de leer van Christus, de Heer en volgens de regeling van de kerk bestemd mogen worden. De eigenlijk gezegde kerkelijke goederen moeten uiteraard overeenkomstig de norm van de kerkelijke wetten door de priesters beheerd worden, waar dit kan, met behulp van deskundige leken. En deze moeten altijd voor die doeleinden worden bestemd, voor de bereiking waarvan het de kerk is toegestaan om tijdelijke goederen te bezitten, namelijk voor de regeling van de goddelijke eredienst, voor een behoorlijk levensonderhoud van de geestelijkheid en voor de uitoefening van apostolaat of liefdewerken, met name jegens de armen. De goederen echter die de priesters krijgen bij gelegenheid van de uitoefening van een of andere kerkelijke dienst, moeten zij, behoudens particulier rechterlijke bepalingen, net zoals de bisschoppen, vooral gebruiken voor hun eigen levensonderhoud en voor de vervulling van de plichten van eigen staat. Wat echter over is, moeten zij willen bestemmen voor het welzijn van de kerk of voor liefdewerken. Zij mogen dus het kerkelijk ambt niet gebruiken om zichzelf te verrijken, en ook mogen zij de inkomsten die daaruit toevloeien niet besteden voor uitbreiding van eigen familiebezit. Daarom mogen de priesters geenszins hun hart hebben liggen bij de rijkdom, maar moeten zij steeds alle hebzucht vermijden en zich van iedere soort handel met zorg afzijdig houden. Zij worden zelfs uitgenodigd om de vrijwillige armoede, waardoor zij duidelijker aan Christus gelijkvormig worden, te beoefenen, en waardoor zij des te vaardiger worden voor het heilig dienstwerk. Christus is immers omwille van ons arm geworden, ofschoon hij rijk was, opdat wij door zijn armoede rijk zouden zijn.
De apostelen hebben echter door hun voorbeeld getuigd dat een kosteloze gave van God gratis gegeven dient te worden. Wetende wat overvloed is en wat armoelijden betekent. Maar ook opent een soort gemeenschappelijk gebruik van de dingen, zoals de gemeenschap van goederen, die in de geschiedenis van de jonge kerk geprezen wordt, de weg voor de pastorale liefde. En door die vorm van leven kunnen de priesters op prijzenswaardige wijze de geest van armoede die door Christus wordt aanbevolen in praktijk brengen. Geleid dus door de geest des Heren, die de zaligmaker gezalfd heeft en gezonden heeft om aan armen de blijde boodschap te brengen, moeten de priesters, evenals de bisschoppen, alles vermijden wat hoe dan ook de armen zou kunnen doen vluchten, terwijl zij, in vergelijking met de overige leerlingen van Christus, iedere schijn van ijdelheid in hun zaken terzijde stellen. Laten zij hun woning zo inrichten dat deze voor niemand ontoegankelijk lijkt en nooit iemand, ook de geringste niet, zich schaamt om er dikwijls binnen te komen. Punt 3. Hulpmiddelen voor het leven van de priesters. Om in alle levenssituaties de vereniging met Christus te kunnen bevorderen, beschikken de priesters, afgezien van de bewuste uitoefening van hun ambt, over de gewone en bijzondere, nieuwe en oude middelen die de Heilige Geest steeds levendig houdt in het volk Gods en die de kerk aanbeveelt voor de heiliging van haar leden, soms zelfs voorschrijft. Boven alle geestelijke hulpmiddelen munten die acties uit waardoor de christengelovigen vanaf de tweevoudige tafel van de Heilige Schrift en van de Eucharistie met het woord Gods worden gespijzigd. Van hoeveel belang het voortdurend gebruik maken daarvan is voor de eigen heiliging van de priesters, is niemand onbekend. Op enige wijze worden de bedienaren van de sacramentele genade met Christus, de verlosser en herder, verenigd door het vruchtbaar ontvangen van de sacramenten, met name door een veelvuldige biecht, omdat hij die door een dagelijks gewetensonderzoek is voorbereid, zozeer de noodzakelijke bekering van het hart tot de barmhartige liefde van de Vader bevordert. In het licht van het geloof, gevoed door de lezing van de

totaal heeft toegewijd aan het mysterie van de verlossing der mensheid. Deze moeder van de eeuwige hoge priester en koningin van de apostelen en steun in hun dienstwerk, moeten de priesters met een kinderlijke toewijding vereren en liefhebben. Om hun dienstwerk trouw te vervullen, moeten de priesters een dagelijks gesprek met Christus de Heer bij een bezoek aan het Allerheiligste en in de persoonlijke verering van de Heilige Eucharistie ter harte gaan. Zij moeten graag alle tijd nemen voor hun geestelijke retraite en grote waarde hechten aan geestelijke leiding. Op velerlei wijzen, speciaal door de beproefde meditatie en diverse gebedsvormen die zij zelf vrij kiezen, zoeken de priesters en vragen zij met aandrang van God die geest van werkelijke aanbidding, waardoor zij zich samen met hun toevertrouwde volk innig verenigen met Christus, de middelaar van het nieuwe verbond, en zo als aangenomen kinderen kunnen roepen: Abba, Vader. In de heilige wijdingsritus worden de priesters door de bisschop gemaand dat zij gerijpt moeten zijn in de kennis en dat hun onderrichting moet zijn een geestelijk geneesmiddel voor het volk Gods. De kennis nu van een heilig bedienaar moet heilig zijn, omdat zij uit een heilige bron genomen en voor een heilig doel bestemd is. Voor alles wordt ze geput uit de lezing en overweging van de Heilige Schrift. Maar ook wordt ze door de studie van de Heilige Vaders en kerkleraren en andere monumenten van de traditie gevoed. Bovendien moeten de priesters, om een juist antwoord te kunnen geven op vragen die de mensen van onze tijd bezighouden, goed kennis nemen van de documenten van het kerkelijk leergezag en vooral van concilies en pausen. En moeten zij de beste en beproefde theologische auteurs raadplegen. Omdat echter in onze tijd de menselijke cultuur en ook de gewijde wetenschappen steeds vooruitgaan, worden de priesters aangespoord om hun kennis van de goddelijke en menselijke aangelegenheden zonder onderbreking en op een geschikte manier te vervolmaken en zich zo klaar te maken voor een meer aangepast gesprek met de tijdgenoten. Willen de priesters zich echter des te gemakkelijker op de studie toeleggen en met meer vrucht de evangelisatie en apostolaatsmethoden aanleren, dan moeten met alle zorg voor hen geschikte hulpmiddelen worden voorbereid, zoals het organiseren van cursussen of congressen naar gelang van de mogelijkheden van ieder gebied, de oprichting van centra die bestemd zijn voor pastorale studies, de oprichting van bibliotheken en een geschikte studieleiding door daartoe bekwame personen. Bovendien moeten de bisschoppen ieder afzonderlijk of samen met elkaar bekijken hoe het beste bereikt kan worden dat al hun priesters op gezette tijden, vooral echter enkele jaren na hun wijding, een cursus kunnen volgen waarin zij de gelegenheid krijgen om vollediger kennis te nemen van de pastorale methodieken en de theologie, alsook om gesterkt te worden in hun geestelijk leven en wederkerig hun apostolische ervaringen met hun collega's uit te wisselen. Met deze en andere hulpmiddelen moeten bijzonder ook de jonge pastoors en zij die voor een nieuw pastoraal werk worden bestemd, geholpen worden, of ook zij die naar een ander bisdom of volk worden gezonden. Ten slotte moeten de bisschoppen ervoor zorgen dat enkelen zich op een diepere kennisneming van de theologie gaan toeleggen, zodat er nooit gebrek is aan geschikte docenten voor de clerici, zodat de overige priesters en de gelovigen steun krijgen om zich de noodzakelijke geloofskennis te verwerven en een gezonde vooruitgang in de gewijde vakken

Toegewijd aan de dienst van God verdienen de priesters in de vervulling van het hun toevertrouwde ambt een billijke vergoeding. Want de arbeider is zijn loon waard. Zo horen we het in het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 10, vers 7. En in de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 14. De Heer heeft voor de verkondigers van het Evangelie bepaald dat zij van het Evangelie moeten leven. Daarom zijn de gelovigen zelf, voor zover niet van elders voorzien is in een billijke vergoeding voor de priesters, werkelijk verplicht er zorg voor te dragen dat zij zich al wat nodig is voor een fatsoenlijk en passend leven kunnen aanschaffen, omdat de priesters immers voor hun welzijn alles in het werk stellen. De bisschoppen moeten de gelovigen echter op deze plicht wijzen, en zij moeten ervoor zorgen, ofwel ieder voor eigen diocees, of beter met meerderen, samen voor een gemeenschappelijk gebied, dat er richtlijnen worden vastgesteld, waardoor naar behoren voorzien wordt in een fatsoenlijk levensonderhoud van hen die een of ander ambt in dienst van het godsvolk vervullen of vervuld hebben. De vergoeding door een ieder te ontvangen moet echter rekening houden zowel met de aard van het ambt zelf als met de omstandigheden van plaats en tijd voor iedereen die in dezelfde situatie verkeert fundamenteel gelijk zijn, in overeenstemming met hun staat en stand, en moet hun bovendien de mogelijkheid geven om niet alleen op behoorlijke wijze te voorzien in een tegemoetkoming aan hen die zich ten dienste van de priesters stellen, maar ook om zelf enigermate tegemoet te kunnen komen aan de armen. Dit dienstwerk jegens de armen heeft de kerk reeds vanaf de vroegste tijden altijd in hoge eer gehouden. Deze vergoeding moet ook zo zijn dat ze de priesters de kans geeft om ieder jaar een behoorlijke en toereikende vakantie te kunnen hebben. Dat de priesters deze kunnen krijgen, daarvoor moeten de bisschoppen zorgen. Aan het ambt echter dat de priesters vervullen, moet het hoogste gewicht worden gehecht. Daarom moet het zogenaamde beneficiaal systeem verlaten worden, of minstens zo worden hervormd dat het beneficiale deel van het ambt, ofwel het recht op inkomsten uit goederen die aan het ambt verbonden zijn, als secundair beschouwd wordt en in het recht de voornaamste plaats wordt ingeruimd voor het kerkelijke ambt, waaronder in het vervolg verstaan dient te worden ieder ambt dat blijvend wordt verleend voor een geestelijk doel. Men dienen altijd het voorbeeld van de gelovigen in de jonge kerk van Jeruzalem voor ogen te houden, waarin zij alles gemeenschappelijk bezaten. Zo horen we in de Handeling der Apostelen, hoofdstuk 4, vers 32. Aan ieder daarvan werd uitgedeeld naar zijn behoefte, vers 35. Het is dus wel heel bijzonder op zijn plaats, wanneer, minstens in die gebieden waarin het levensonderhoud van de geestelijkheid geheel of grotendeels afhankelijk is van de bijdragen der gelovigen, een soort diocesaan instituut goederen voor dit doel bestemd bijeenbrengt. Welk instituut beheerd wordt door de bisschop met behulp van gedelegeerde priesters en, waar dit nuttig lijkt, ook van deskundige leken-economen. Ook is het wenselijk dat bovendien, waar dit kan gebeuren, in de afzonderlijke bisdommen of gebieden een algemene kas wordt gevormd, waaruit de bisschoppen aan andere verplichtingen jegens personen die zich wijden aan de kerk kunnen voldoen en tegemoet kunnen komen aan diverse noden van het bisdom, en waaruit ook de rijkere bisdommen de armere hulp kunnen verlenen, zodat hun overvloed het gebrek van deze armen ten goede komt. Deze algemene kas moet vooral worden gevormd uit goederen
die afkomstig zijn van de bijdragen der gelovigen, maar ook uit andere rechtens te bepalen bronnen. Bovendien moet in landen waar de sociale voorziening ten gunste van de geestelijkheid nog niet al te best geregeld is, de bisschoppenconferenties ervoor zorgen dat er, steeds gelet op de kerkelijke en burgerlijke wetten, ofwel diocesane instituten zijn, al of niet met elkaar in federatief verband staan, ofwel instituten die voor diverse bisdommen tegelijk zijn opgericht, ofwel een vereniging die voor het hele gebied in het leven geroepen is, waardoor onder het waakzaam toezicht van de hiërarchie in voldoende mate wordt voorzien in wat men noemt een passende gezondheidszorg en medische hulp, alsmede in een behoorlijk levensonderhoud van priesters die ziek, invalide of oud zijn. De priesters echter moeten dit opgerichte instituut helpen, gedreven door een geest van solidariteit jegens hun broeders, door te delen in hun moeilijkheden, terwijl zij tegelijk mogen bedenken dat zij zo, zonder angst voor de toekomst, in opgewektere evangelische zin de armoede kunnen beoefenen en zich geheel kunnen overgeven aan het heil der zielen. Laten zij echter, die het betreft, zich beijveren om dezelfde instituten van verschillende volkeren met elkaar in verbinding te brengen, zodat zij steviger staan en een breder spreiding krijgen.

0: Conclusio et exhortatio, of besluit en aanmoediging. Terwijl deze heilige kerkvergadering de vreugden van het priesterleven voor ogen heeft, mag zij ook niet voorbijgaan aan de moeilijkheden waaronder de priesters in de huidige levensomstandigheden lijden. Zij weet ook hoezeer de economische en sociale omstandigheden en zelfs ook de zeden van de mensheid veranderen, en hoezeer het aanvoelen van de waardeschaal bij mensen aan veranderingen onderhevig is. Vandaar voelen de bedienaren van de kerk, soms zelfs ook de christengelovigen, zich in deze wereld als het ware vervreemd van zichzelf, angstig op zoek naar geschikte middelen en woorden waardoor zij in contact kunnen treden met deze wereld. Want de nieuwe obstakels die het geloven in de weg staan, schijnbare vruchteloosheid van het gedane werk en ook de bittere eenzaamheid die zij ondervinden, kunnen hen in gevaar brengen neerslachtig te worden. Maar God heeft de wereld, zoals zij heden ten dagen aan de liefde en de bediening van de herders van de kerk wordt toevertrouwd, zo lief gehad dat hij zijn enige zoon voor haar gegeven heeft. Inderdaad levert deze wereld, weliswaar in de ban van vele zonden, maar ook uitgerust met niet geringe mogelijkheden, aan de kerk de levende bouwstenen, die worden samengevoegd tot een woontent van God in de geest. Terwijl de Heilige Geest de kerk ertoe drijft om nieuwe wegen in te slaan bij de benadering van de moderne wereld, is het dezelfde Heilige Geest die ook bijpassende accommodaties van het priesterlijk dienstwerk suggereert en bevordert. Laten de priesters bedenken dat zij in de uitoefening van hun werk nooit alleen staan, maar steunen op de allesvermogende kracht van God. En laten zij zich vol geloof in Christus, die hen tot deelgenoten in zijn priesterschap geroepen heeft, met alle vertrouwen wijden aan hun dienstwerk, in de wetenschap dat God bij machte is in hen de liefde te vergroten. Laten zij ook bedenken dat de broeders in het priesterschap, ja, zelfs de gelovigen van heel de wereld, hun deelgenoten zijn. Want alle priesters werken samen bij de uitvoering van Gods heilzame plan, namelijk het mysterie van Christus, of het van alle eeuwigheid in God verborgen geheim, dat slechts geleidelijk tot voltooiing gebracht wordt door de samenwerking van de uiteenlopende bedieningen, tot opbouw van Christus' lichaam, totdat de maat van zijn tijd vol is. Omdat dit alles met Christus in God verborgen is, kan het voornamelijk slechts door het geloof gevat worden. Want in het geloof moeten de leiders van het volk Gods wandelen naar het voorbeeld van de gelovige Abraham, die door het geloof gehoorzaamd heeft en op weg ging naar een land dat hij in eigendom zou ontvangen. Hij vertrok zonder te weten waar hij komen zou. We horen het in de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 8. Inderdaad kan de uitdeler van Gods geheimen vergeleken worden met een man die zaad op zijn akker zaait, waarvan de Heer gezegd heeft: hij slaapt en staat op, 's nachts en overdag, en onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Heilige Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 4, vers 27. Overigens heeft de Heer Jezus, die gezegd heeft: hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen, met deze woorden geen volmaakte zegen in deze wereld aan zijn kerk beloofd. Maar deze heilige kerkvergadering verheugt er zich over dat de aarde, die met het zaad van het evangelie bezaaid is, nu op vele plaatsen vrucht draagt onder leiding van de Geest des Heren, die de wereld vervult en die in de harten van vele priesters en gelovigen een werkelijk missionaire geest heeft gewekt. Voor dit alles dankt deze heilige kerkvergadering de priesters van heel de wereld in grote liefde. Aan hem echter die door de kracht welke in ons werkt bij machten is, oneindig meer te volbrengen dan al wat wij kunnen vragen of bevroeden, aan hem zij de heerlijkheid in de kerk en in Christus Jezus. Zo horen we in de brief aan de Efeziërs van de heilige apostel Paulus, hoofdstuk 3, versen 20 tot 21. Het geheel en ieder van de punten uitgevaardigd in dit decreet hebben de instemming gekregen van de vaders van het heilige concilie. Ook wij keuren ze goed en stellen ze krachtens de ons door Christus verleende apostolische macht in vereniging met de eerbiedwaardige vaders in de heilige geest onwrikbaar vast en wat al dus in gemeenschappelijk overleg is vastgesteld, laten wij ter ere Gods afkondigen. Rome, bij Sint-Pieter, 7 december in het jaar 1965. Ik, Paulus, bisschop van de Katholieke Kerk, gevolgd door de handtekeningen van de vaders. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Kerk Spreekt en ook de voorlezing van het decreet over het ambt en het leven van de priesters Presbyterorum Ordinis van het Tweede Vaticaans Concilie. Een volgende keer lezen we u graag voor uit een ander kerkelijk document. Van harte dank voor het luisteren en tot dan.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraar. Van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we een hele korte passage in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 11, versen 27 en 28. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: "Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen." Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.

Vandaag hebben we maar 2 zinnen gelezen in het evangelie volgens de heilige Lucas. Maar die zin is op zich heel mooi. Want er is een vrouw die uitroept, zalig is uw moeder. En Jezus zal antwoorden, zeer zeker, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren. Jezus bevestigt, maar voegt er iets aan toe. En dat moet ons doen denken aan een andere passage die we ook zien in het evangelie. Misschien herinnert u zich de passage waarbij men aan Jezus komt zeggen, uw moeder en uw broeders zijn daar. En Jezus kijkt rond en zegt, mijn moeder, mijn broeders zijn zij die het woord van God onderhouden. En enkel de heilige Lucas heeft een tweede passage in zijn evangelie die eigenlijk hetzelfde zegt. En dat is de passage die we hebben gelezen. Dus zowel Matthäus, Marcus als Lucas, de 3 evangelisten, behalve Johannes, hebben dat verhaal geschreven van die vraag naar uw broeders en uw moeder, waarop Jezus dan zegt, zij die het woord van God beleven, zij zijn moeder, broeders van mij. Enkel Lucas heeft dus iets extra's. En dat is een uitroep van een vrouw. Het is misschien bijzonder te zien dat dus de andere evangelisten, Marcus, Matthäus, dat niet zeggen in hun evangelie. Maar Lucas vindt het belangrijk om die passage, misschien is het ook in het echt 2 voorgevallen, maar om die passage 2 keer te herhalen. Tot 2 toe gaat Jezus dus eigenlijk in het evangelie volgens de heilige Lucas Maria loven. Lucas is een mariaal evangelie. Het is ook niet voor niets dat Lucas begint met de verhalen van de kindertijd, van de geboorte van Jezus, of van de aankondiging zelfs. Het enkel de heilige Lucas spreekt echt over Jezus en dus ook over Maria van bij het begin. Van bij het begin van de menswording van Jezus. De heilige Lucas geeft eer en lof aan Maria. Zoals die vrouw die uitroept, want eigenlijk roept ze iets heel eenvoudigs uit. Gelukkig de schoot die u heeft gedragen, dus eigenlijk gewoon, gelukkig is uw moeder. En Jezus zegt alleen maar, inderdaad. Maria is dus gelukkig. Dit gaat niet alleen over het aardse geluk, zoals we het vaak begrijpen, maar dit gaat natuurlijk over iets hemels. De zaligheid. Maria wordt in het evangelie volgens de heilige Lucas zalig verklaard. Misschien niet letterlijk op die manier, maar eigenlijk zegt Jezus hierbij, Maria is zalig. Maar niet alleen omdat zij moeder is, maar Jezus geeft er eigenlijk uitleg aan, omdat zij de eerste is die het woord van God heeft gehoord en bewaard. Nee, er zijn zeker nog, ook in het Oude Testament, figuren die het woord van God ontvangen, aanhoren, bewaren. Maar Maria op een zeer speciale manier. Want het woord van God is vlees geworden. En Jezus is dat woord en is vlees geworden in de maagd Maria. Men kan niet genoeg lof spreken over Maria, omdat zij als schepsel van God boven alles staat. Niet vanuit haar eigen, maar omdat God haar daar geplaatst heeft. Het is een genade. Maria is vol van genade. Ook in het evangelie volgens de heilige Lucas zullen we dat aanhoren. Bij de aankondiging van de engel Gabriël. Maria is vol van genade. En het is net omdat zij die genade ontvangt van God, dat zij zalig is. Maria is ook die nieuwe Eva. Eva beleefde een mooie tijd in de tuin van Eden.
Zij was geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en dat beeld was nog niet vertroebeld. Maar de eerste Eva heeft het laten gebeuren door de zonde dat ze vertroebeld is. In dat beeld dat ze ontvangen had. Maria komt als een tweede Eva, de nieuwe Eva, die de nieuwe Adam zal bijstaan. Die de nieuwe Adam wel zal bemoedigen in zijn roeping om volledig van God te zijn. Niet zoals de eerste Eva, die aan de eerste Adam zegt dat het goed is om niet te luisteren naar God. Terwijl Maria, de nieuwe Eva, eigenlijk de nieuwe Adam zal bemoedigen, luister naar God. En de nieuwe Adam kon niet anders dan luisteren naar God, want hij was zelf God, die mens is geworden in de schoot

relatie aangaan met Jezus Christus, ja, dan beleven we het woord, dan bewaren we het in ons hart, zoals Maria. Een heilige moet men in het algemeen niet altijd imiteren. Want vele heiligen hebben op een uitmuntende manier iets gedaan, maar niet iedereen is geroepen om datzelfde te doen. Maar Jezus daarentegen moet iedereen imiteren. Maar daar kunnen we nu ook aan toevoegen, Maria ook. Iedereen van ons mag Maria in alles imiteren. En natuurlijk, dan komt naar voren haar ja-woord, haar fiat. Dan komt naar voren het feit dat zij Jezus heeft bemind. Dat zij in Jezus Christus het woord van God zag. En dat zij dat woord heeft aanhoord en bewaard. Ja, laten we deze mooie zinnen en die mooie uitroep van die vrouw nog eens herhalen. Om zo, geïnspireerd door het evangelie, zelf te zien dat ook wij geroepen zijn om in de eerste plaats het woord van God te aanhoren en te bewaren en daardoor Jezus Christus te imiteren en ook de heilige maagd Maria. We lezen nogmaals hoofdstuk 11 in het Lucas-evangelie, versen 27 en 28. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: "Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen." "Inderdaad," zei hij, "gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren."

Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 12:00 geworden. Wij bidden samen het Regina Caeli. Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
2: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
1: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
2: Bid God voor ons, alleluia.
1: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
2: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
1: En laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En bidden wij dan samen het middaggebed van de kerk, beste luisteraars, op deze maandag in de vijfde week van Pasen. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 764. Bladzijde 764. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 799. 799 voor de psalmen. En de korte schriftlezing vindt u op het midden van bladzijde 414. Bladzijde 414. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Komt allen dienaars van de Heer en prijst met hart en mond tezaam. Hem aan wie toekomt alle eer, met lofgezang Gods heilige naam. Dit is het uur waarop we leer, de rechter Jezus werd bericht. Ter dood veroordeeld onze Heer, zijn lot door mensen werd beslecht. Uit liefde zijn wij God verplicht, de eer te brengen die Hij vraagt. Wij staan nu voor zijn aangezicht, terwijl de vijand ons belaagt. Zo roepen wij de Vader aan, Christus, de Zoon in majesteit. De Geest van beiden uitgegaan, één God en Heer, drievuldigheid. Alleluia, alleluia, alleluia. De wet van de Heer is volkomen. Zij sterkt de onzekere geest. Zijn voorschriften zijn betrouwbaar. Onwetenden maken zij wijs. Rechtmatig zijn al zijn bevelen. Bevredigend voor het gemoed. Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog. Het woord van de Heer is eerlijk. Het blijft in eeuwigheid waar. Zijn uitspraken zijn waarachtig. Rechtvaardig in iedere zaak. Gezocht meer dan goud of juwelen. Welsmakend als honingzeem. Uw dienaar neemt ze ter harte. Hij wordt er rijk voor beloond. Maar wie beseft al zijn feilen? Vergeef mij ook wat ik niet weet. Bescherm uw knecht tegen hoogmoed. Geef die geen macht over mij. Dan zal ik rechtschapen en rein zijn. Door geen gemeenheid bevlekt. Dat al mijn spreken en denken voor u aanvaardbaar zijn, Heer. Voor u, mijn rots en verlosser. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer mijn God, tot u vlucht ik. Verlos mij van mijn vervolgers. Anders slepen de leeuwen mij mee. Verscheuren zij mij zonder redding. Heer mijn God, als ik iets heb misdaan, als onrecht kleeft aan mijn handen, als ik ooit vrienden bedrogen heb, of kwaad ongewroken gelaten, laat dan de vijand mij jagen en grijpen, mijn leven verpletteren tegen de rots, mijn eer in het stof vertreden. Heer, sta op in uw toren, weersta de woede van mijn verdrukkers en kom voor mij op als gij recht spreekt. laat dan de naties rondom u staan, en gij op uw troon daarboven. Gij die de rechter der volken zijt, verschaf mij recht naar verdienste, omdat ik niet schuldig ben. Eindig het onrecht, bevestig het recht. Rechtvaardige God, die de harten kent. Het schild dat mij dekt is God. Oprechte harten beschermt Hij. Hij is een rechtvaardig rechter, een altijd dreigende God. Bekeert men zich niet, dan scherpt Hij zijn zwaard. Dan spant Hij de boog en richt hem. Moordende wapens neemt Hij ter hand. Hij treft met brandende pijlen. Wie onrecht ontvangt en kwaad in de schoot draagt, die brengt ook boosheid ter wereld. Wie valkuilen graaft en uitdiept, die valt in de kuil die hij groef. Zijn sluwheid keert zich tegen hemzelf. Het kwaad komt neer op zijn eigen hoofd. Ik prijs de Heer, want Hij is rechtvaardig. Bezing de verheven naam van de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Colosse. In Christus is de Godheid in heel haar volheid lijfelijk aanwezig, en in hem hebt gij deel aan die volheid. In de doop zijt gij met hem begraven, maar ook met hem verrezen, door uw geloof in de kracht van God, die hem uit de dood deed opstaan. De leerlingen waren vervuld van vreugde, alleluia, bij het zien van de Heer, alleluia. En laat ons bidden. God, van u komt de eensgezindheid die in ons leeft. Geef dat uw volk met liefde uw opdracht volbrengt en naar de vervulling verlangt van uw belofte. Dan zullen wij, in de wisselvalligheden van het leven, met heel ons hart gericht zijn op de ware vreugde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie. Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
1: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

beste luisteraars. Het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen. Om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

0: Et de cette douleur de Marie.
1: De rozenkrans van zeven smarten van Maria.
0: De cette douleur de Marie sur Radio Maria à partir du sanctuaire Marial de Tibéro.
2: Ce chapelet est parmi les aspects qui marquent la spécificité des apparitions de Tibéro.
3: Ce chapelet de douleur nous a été rappelé en vue d'aider le cœur à sentir la soif de changer et de se convertir sans cesse.
0: De Tibéro, méditons ensemble les douleurs de Marie sur notre Radio Maria.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique,
1: beste luisteraars van Radio Maria België, vanuit het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Kibeo in Rwanda, groeten wij u. Welkom bij deze meditatie over de rozenkrans van de zeven smarten van de Maagd Maria. In haar laatste publieke verschijning op 28 november 1989 zei de moeder van het woord tegen de zieners van Kibeo en tegen de hele wereld: mijn kinderen, ik hou van jullie. Ze herhaalde haar woorden drie keer, zodat we ze duidelijk konden begrijpen. Ze voegde eraan toe: ik hou van jullie, ik zegen jullie, ik ben altijd bij jullie. Het was deze moederlijke liefde die haar ertoe aanzette ons op te roepen tot een dringende bekering, ten overstaan van de dramatische toestand van de wereld, om niet in de afgrond te vallen. In de verschijning van 17 juli 1982 zei ze tegen Nathalie Mukazimpaka: als jullie je niet bekeren zou, zullen jullie in de afgrond vallen. Bovendien drong de moeder van het woord aan op bekering door in de verschijning van december 1983 drie keer tot dezelfde zusters, hierboven genoemd, te herhalen: bekeer je, heb berouw. In haar boodschap aan de zieners van Kibeo ontmaskerde de heilige maagd inderdaad de zonde van de wereld van vandaag, om de zonde niet te overwegen. In de verschijning van op 2 april 1983 zei ze tegen Marie-Claire Mukankango: Heb berouw. Als ik dat zeg, richt ik me niet alleen tot jou, maar ook tot alle anderen. De mensen van onze tijd hebben alles van zijn ware betekenis ontdaan. Wie een fout begaat, aanvaardt niet dat hij verkeerd gedaan heeft. In de boodschap van Kibeo gaat berouw hand in hand met gebed. Bidden op de plaats van hen die niet bidden, in de plaats van hen die niet bidden, en zonder huichelarij. De Maagd Maria herinnerde ons aan de rozenkrans van de zeven smarten, die zeer effectief is in de strijd tegen de duivel. Laten we mediteren over deze rozenkrans, biddend voor vrede en de bekering van de wereld. De naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik bied u deze rozenkrans van de zeven smarten aan voor uw heilige glorie en om uw allerheiligste moeder te eren, door over haar smarten te mediteren en met haar te delen. Ik smeek u, laat mij spijt hebben van de zonde die ik heb begaan. Help mij zachtmoedig en nederig te zijn zoals het hoort, zodat ik alle aflaten die erin staan kan verkrijgen. Acte van berouw. Mijn Heer en mijn God, het is mijn leed dat ik tegen uw opperste majesteit misdaan heb. Ik verfoei al mijn zonden niet alleen omdat ik uw straffen heb verdiend, maar vooral omdat ze u mishagen, die oneindig volmaakt en alle liefde waardig zijt. Ik maak het vast voornemen mijn leven te beteren en de gelegenheden tot zonde te vluchten. Dit berouw wil ik leven en sterven.
4: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De eerste smart van Maria. De oude man Simeon kondigt de maagd Maria aan dat een zwaard haar hart zal doorboren. Woord van God. Zo kwam hij, door de geest bewogen, naar de tempel. En toen de ouders het kindje Jezus brachten om aan de eisen van de wet voor hem te voldoen, nam hij het in zijn armen en zegende God. Simeon zegende hem en zei tegen Maria, zijn moeder: zie, dit kind zal de val en de opstanding van velen in Israël teweeg brengen. Hij zal een teken van tegenspraak zijn en uzelf een zwaard zal uw ziel doorboren, zodat de innerlijke gedachten van velen onthuld kunnen worden. Ter overweging. Maria had de voorschriften van de wet op de reiniging in acht genomen. Hoewel deze wet haar niet rechtstreeks aanging, daar ze zonder zonde was ontvangen, kwam zij niet naar de tempel om zich te reinigen, maar om de zoon die zij van God had ontvangen aan God aan te bieden. Hoe offerde zij met grote liefde en openlijk aan God datgene wat zij nooit ophield hem aan te bieden in de tempel, haar hart. Ze offerde een heilig en ongeschonden offer. Nadat zij aan God zijn zoon Jezus had opgedragen, profeteerde de oude Simeon over haar en vertelde haar dat een zwaard haar ziel zou doorboren, wat betekent dat zij haar zoon zou zien lijden. Bidden we. Onze God, u die ons zo lief hebt, vertrouwend en nederig bidden wij. Wij vragen u ons te behoeden voor ontmoediging. Velen zijn bang voor morgen. Geef ons, Heer, een sterk hart als dat van de maagd Maria, zodat wij ons leven aan u opdragen uit liefde. Dat onze band met Jezus Christus een gunstig pad mag zijn om tot jou te naderen, Koning der Koningen. O moeder van het woord, die ons zo lief hebt, u die veel geleden hebt, verkrijg voor ons de genade om het lijden dat wij in onze dagelijks leven tegenkomen te aanvaarden en te dragen. En dat wij door uw voorspraak ophouden u te laten lijden. Amen.
5: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. En laat ons niet ingaan op de bekoring, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Tweede smart van Maria. De vlucht naar Egypte. woord van God. De engel des Heeren verschijnt aan Jozef in een droom en zegt tot hem: sta op, neem het kind en zijn moeder met u en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik u zeg. Want Herodes gaat het kind zoeken om het te vernietigen. En hij stond op, nam het kind en zijn moeder 's nachts met zich mede en trok zich terug in Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat de profetie des Heren vervuld zou worden. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ter overweging. Maria zoekt wat ze mee moet nemen om te vluchten met Jozef en het kindje Jezus. Met onmetelijke moederliefde wil ze het kind beschermen. Wat een pijn beleefde zij toen zij hun kind, dat zij zo lief hadden, door zulke vrede vijanden achtervolgd zagen worden. Dit pasgeboren kind, van wie was hij het slachtoffer? Waarvan is hij het slachtoffer? Van Herodes, wiens lust naar macht hem had verblind. Herodes, slachtoffer van deze jaloezie, is klaar om te doden. Gelukkig worden de ouders gewaarschuwd en vluchten naar Egypte. Een onschuldig kind, gedwongen in ballingschap. Een lijdensweg voor hem en zijn ouders. Bidden we. Maagd Maria, moeder die wij lief hebben, gij die geleden hebt door het kind Jezus mee te nemen in ballingschap, geef ons ook Gods wil te aanvaarden, opdat wij al het lijden dat tot ons komt van harte aanvaarden als Gods wil. Zoals gij ons het voorbeeld gaf toen gij met Jezus vluchtte, niet wetend waarheen, u toevertrouwend aan God alleen. Help ons een voorbeeld te zijn voor anderen en leer ons moedig te zijn wanneer de wereld ons afwijst of vervolgt. Help ons het leven van Jezus te beschermen die in onze harten woont, want de jaloezie van de duivel doet alles om ons van hem te scheiden. Tedere moeder, wij bieden u alle vluchtelingen van vandaag aan. Behoed hen voor wanhoop, opdat zij mogen begrijpen dat de Almachtige hen vergezelt, waar zij ook zijn. Amen.
4: Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. De derde smart van de maagd Maria, de pijn in het hart van Maria ten tijde van Jezus' verdwijning. Woord van God. Aan het einde van het feest, toen zij terugkeerden, bleef de jonge Jezus in Jeruzalem zonder dat zijn ouders het wisten. Toen zij dachten dat hij in het konvooi van de pelgrims was, reisden zij een dag voordat zij hem bij hun verwanten en kennissen zochten. Toen zij hem niet vonden, keerden zij naar Jeruzalem terug en zetten hun zoektocht voort. Na 3 dagen vonden ze hem in de tempel, gezeten te midden van de leraars der wet, naar hen luisterend en hun vragen stellend. En allen die hem hoorden waren lovend over zijn inzicht en zijn antwoorden. Toen zijn ouders hem zagen, waren zij stom verbaasd. En zijn moeder zei tot hem: Mijn kind, waarom heb je ons dit aangedaan? Zie hoe je vader en ik geleden hebben bij het zoeken naar jou. Hij zei tot hen: Hoe komt het dat jullie mij zochten? Wist je niet dat ik bij mijn vader moest zijn? Maar ze begrepen niet wat hij tegen hen zei.
4: Ter
1: overweging. Jezus is de enige zoon van God en hij is ook de enige zoon van Maria. Zij hield van haar zoon met een ongeëvenaarde liefde en leefde alleen voor hem. Ze was bedroefd hem niet te zien. En de vermoeidheid van de reis trotserend moesten zij en Jozef naar Jeruzalem terugkeren om hem te zoeken. De pijn die Maria voelde bij het verlies van haar zoon moet ons leren de pijn te voelen van het leven weg van Jezus. Laten we niet moe worden God te zoeken in eenvoud van hart. Maagd Maria, onze moeder, jij die geleden hebt om de verdwijning van Gods Zoon, verkrijg voor ons de genade God onophoudelijk te zoeken. En zoals jij geleden hebt hem niet te vinden, geef ons ook zijn gemis te voeden en het geduld dat jij had, opdat wij in staat zullen zijn alles te overwinnen wat ons van God wegleidt.
6: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: En geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Mère de miséricorde,
1: Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vierde smart van Maria. De maagd Maria ontmoet Jezus die het kruis draagt.
4: La parole de Dieu.
1: Woord van God. Een grote massa van het volk volgde hem, evenals de vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Maar Jezus wendde zich tot hen en zei: dochters van Jeruzalem, ween niet om mij. Ween eerder om uzelf en om uw kinderen. Want er komt een dag waarop zij zullen zeggen: gezegend zijn de onvruchtbare vrouwen, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed. Dan zullen zij tot de bergen zeggen: val op ons. En naar de heuvels: bedek ons. Want als men het groene hout zo behandelt, wat gebeurt er dan met het droge? Ter overweging. De maagd Maria hield veel van haar zoon Jezus, eerst als haar enige zoon en daarna als de zoon van de Allerhoogste. Deze liefde voor hem deed haar veel pijn toen ze hem ontmoette terwijl hij zijn kruis droeg. Zoals het evangelie volgens Lucas ons vertelt, waren er ook andere vrouwen die hem vergezelden en over hem weeklaagden. Zij die het geheim van deze zoon van Maria niet kennen, weeklagen. Wij kunnen dan begrijpen het grote lijden van degene aan wie dit geheim door de engel werd geopenbaard. Zij die hem niet hebben gebaard, zij die met hem nooit hebben moeten vluchten om met hem in het buitenland te leven, klagen. Wij kunnen ons dan realiseren hoe het hart van degene die dit alles met hem heeft beleefd, van streek is. Bidden we. Moeder van het woord, u die zoveel geleden hebt, u die alles doet, opdat zij die bij u hun toevlucht komen zoeken, niet teleurgesteld worden. Troost de moeders die diep gekwetst zijn door het zien van hun kinderen, die gehaat, achtervolgd of gedood worden. Troost de moeders die lijden onder het immense verdriet van het verlies van hun kinderen door een onrechtvaardig oordeel. Troost de kinderen die ten onrechte beschuldigd worden en die de zware lasten van het leven dragen terwijl ze nog heel jong zijn. Leer ons alles te aanvaarden wat ons doet lijden, opdat wij er grote liefde voor mogen hebben en volkomen geduld in de wetenschap dat wij altijd bij u zijn. Van daaruit zullen wij in alles en overal God verheerlijken. Hij die u aan ons heeft aangeboden. Help ons, we vertrouwen ons aan u toe. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van Barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Vijfde smart van Maria. De maagd Maria aan de voet van Jezus kruis. Woord van God. Bij het kruis van Jezus stonden nu zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria, de vrouw van Kleofas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie daar uw zoon. Toen zei hij tegen zijn discipel, zie daar je moeder. En vanaf dat uur nam de discipel haar in zijn huis.
4: Voor notre méditation.
1: Ter overweging.
4: La Vierge Marie a
1: gravi. De maagd Maria beklom met Jezus de berg Calvarië. In haar hart het kruis dragend dat haar zoon op zijn schouders droeg. Terwijl zij stapte, zag zij hoe haar zoon wankelde onder het kruis. Hij werd geslagen, opdat hij zou doorzetten. Toen Jezus gekruisigd werd, leed de maagd Maria hevig in haar hart, alsof zij zelf aan het kruis genageld was. Jezus bracht al dus 6 uur door in groot lijden, te meer dat hij zijn moeder zo gekweld zag staan bij het kruis. Bidden we, moeder van het woord en onze moeder, u die ons zo lief hebt, koningin van de martelaren, verkrijg voor ons de moed die u had in zulke pijnlijke ogenblikken toen uw zoon stierf aan het kruis. Moeder van alle goedheid, u die al dit lijden hebt doorstaan, u die aanvaard hebt onze moeder te zijn, wij smeken u. Geef ons de kracht om u niet meer te laten lijden en om altijd te doen wat u van ons verwacht. Door uw krachtige voorspraak zullen wij in staat zijn grote offers te brengen en God te verheerlijken met onze dagelijkse kruisen en bij te dragen tot de redding van onze broeders en zusters.
6: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie,
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, priez pour nous, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gods, priez pour nous, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
4: Sainte Marie.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
6: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus.
4: De
1: zesde smart van Maria. De maagd Maria ontvangt Jezus van het lichaam van Jezus in haar armen. Na deze gebeurtenissen vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, het angst voor de Joden, aan Pilatus om het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. Pilatus stond het toe, dus kwamen ze en namen zijn lichaam mee. Nicodemus, die hem vroeger 's nachts bezocht had, kwam ook en bracht een mengsel van mirre en aloë, ongeveer 100 pond. Toen namen zij het lichaam van Jezus en wikkelden hem met welriekende kruiden in linnen zwartels, zoals bij een Joodse begrafenis gebruikelijk is. Ter overweging, laten we Jezus aanschouwen, vastgenageld aan het kruis tot hij stierf. Laten we ook kijken naar zijn moeder, die zijn lichaam in haar armen ontvangt. Die kon het verdriet begrijpen dat haar moeder hart vulde. Jezus, haar enige zoon, stierf als een misdadiger. Maria heeft veel verdriet, maar ze offert dit lichaam voor de glorie van God. Wij die nog op weg zijn op deze aarde, laten wij van onze moeder, de maagd Maria, leren ons nooit te hechten aan dingen die voorbij gaan. Alles wat wij tot eer van God kunnen opofferen, draagt vrucht in eeuwig geluk. Bidden we. Maria, moeder van het vlees geworden woord, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van een steeds groeiend geloof. Maria, moeder van smarten, verkrijg voor ons van uw Zoon de genade van volharding. Moeder van alle goedheid en vrijgevigheid, wij danken u voor uw welwillendheid en voor uw voorspraak bij God, die nooit ophoudt voor ons de genade te verkrijgen, om Gods weg juist te volgen. U toont uw moederschap, u die ons nooit in de steek laat, ondanks al het kwaad dat uw Zoon is aangedaan. Verkrijg voor ons de genade om u te behagen, door alles te doen wat u van ons vraagt. Amen.
4: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. Zevende smart van Maria. De maagd Maria legt het lichaam van Jezus in het graf. Woord van God. Nu was er een tuin op de plaats waar hij gekruisigd was en in die tuin een nieuw graf waarin nog niemand gelegd was. Vanwege de voorbereidingsdag van de Joden en omdat het graf dichtbij was, legden zij Jezus daarin neer. Ter overweging. De maagd Maria heeft haar zoon Jezus vergezeld heel zijn kruisweg. De mensen van weinig geloof dachten dat alles voorbij was. Want, zo dachten zij, het was voorbij met hem op wie zij hadden vertrouwd. Maria begeleidt het lichaam van haar zoon naar zijn begrafenis en kijkt dan toe hoe het graf wordt gesloten met een grote steen. Voor deze heilige moeder was alles echter nog niet voorbij. Maria leert ons vertrouwen te hebben tot het einde. In de beproevingen van het leven bemoedigt de hoop van de maagd Maria ons, alsof zij ons toefluistert. Houd stand en wees er zeker van dat alles zal veranderen, want ikzelf heb op deze Goede Vrijdag niet gewanhoopt. Bidden we. Moeder van het woord, gij die veel geleden hebt, wij roepen u aan als onze toevlucht om voor ons te bemiddelen, voor de kerk in al de beproevingen die zij doormaakt in deze tijd. Geef dat de volgelingen van uw zoon standvastig mogen zijn in beproevingen en vervolgingen. Wij vertrouwen ons aan u toe, onze moeder. Waak elke dag over ons, opdat wij ophouden u te mishagen en u te doen lijden. Wij willen u troosten en u het lijden doen vergeten dat u moest doormaken vanwege de dood van uw zoon. Wij doen een beroep op u, bescherm ons en steun ons altijd. Moeder van barmhartigheid, waak over de priesters in deze moeilijke tijden die de wereld doormaakt. Moeder van alle goedheid, bescherm hen die door vele beproevingen geneigd zijn in een isolement te worden opgesloten of die opstandigheid tegen God en morele wanorde uitlokken. Geef hun Jezus het licht van de wereld.
7: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
4: Mais délivre-nous du mal.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Sainte Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
1: Heilige Maria, Mutter Gottes, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Moeder van barmhartigheid, herinner ons dagelijks aan het lijden van Jezus. O Maria, koningin der martelaren, uw ziel was ondergedompeld in een oceaan van smarten. Met de kracht van de tranen die u vergoten hebt in deze ogenblikken van vreselijk lijden, smeken wij u om voor ons en voor de zondaars van de hele wereld een ware bekering te verkrijgen. Die bedroefd en onbevlekt hart van Maria bidt voor ons die onze toevlucht tot u nemen. Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
4: Cœur profondément douloureux, immaculé de la Vierge Marie,
6: priez pour nous.
1: Bid voor ons die onze toevlucht tot u nemen.
4: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Belgique.
1: Beste luisteraars van Radio Maria België. We willen jullie eraan herinneren dat in Quibeo de Rozenkrans een speciale plaats innam in de gebeden tijdens de verschijningen en in de boodschap zelf van de Maagd Maria aan de drie zinsters. Meer in het bijzonder herinnerde ze aan de Rozenkrans van de zeven smarten. Volgens haar boodschap aan Maria.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Vivendo. Muziek en groeten bij Radio Maria. Gepresenteerd door Marianne.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze muzikale uitzending. Vandaag gaan we verschillende muziekaanvragen die jullie hebben doorgestuurd overlopen, beste luisteraars, en ook luisteren naar die prachtige liederen die jullie hebben aangevraagd. Ons e-mailadres muziek@radiomaria.be werkt weer volledig, dus aarzel niet als u graag een aanvraag wilt doen voor muziek, omdat u het lied graag hoort, of omdat u iemand een gelukkige verjaardag wil wensen, of iets anders wil toewensen voor mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn of wat dan ook, een huwelijksverjaardag, een communie, laat het maar weten en vraag het muziekje aan en geef de boodschap mee van voor wie en waarom u een bepaald lied wil laten horen hier op Radio Maria. Dat kan natuurlijk ook volledig anoniem. muziek@radiomaria.be en natuurlijk kan u ook gewoon bellen 016 41 47 47. En wij beginnen met een vraag van een luisteraarster. Zij wil heel graag het lied horen Wij hebben u lief van Reijer en Mirjam Kerkhoff. Speciaal voor deze luisteraarster, Wij hebben u lief.

En Jean-Pierre die wil graag een lied aanvragen voor zijn echtgenote Marie-Christine. Zij is op 19 april 80 jaar geworden en in dit jaar is het eigenlijk dubbel feest, want ze vieren ook hun 57ste huwelijksverjaardag. Ze hebben 2 kinderen, 5 kleinkinderen en ze wouden graag dus Marie-Christine in de bloemetjes zetten en dat doen we graag. Marie-Christine die hoort heel graag het pelgrimsgebed. Een versie dat we hier op Radio Maria regelmatig spelen van Albert Smelt en Rachel Rozier. We laten dit lied horen speciaal vanwege haar man, kinderen en kleinkinderen. Dank voor haar liefde, haar beschikbaarheid voor allen en alles, haar blijheid en optimisme dat ze gul rondstrooit. Wel, Marie-Christine, een prachtige familie heeft u. Ik voel het. En ik stel voor dat we luisteren naar het mooie pelgrimsgebed.

0: maak die pad gelijk voor mij.
1: En we gaan verder, beste luisteraars, met de vele muziekaanvragen die we van jullie hebben ontvangen. We luisteren naar het lied A Gratitude. Een lied dat u onlangs heeft kunnen beluisteren hier op Radio Maria. Een akoestische versie gezongen door Genevieve Linkowski. Een lied eigenlijk uit dank. Hoe kan ik al mijn dankbaarheid uitdrukken? Ik zou deze liederen kunnen zingen zoals ik vaak doe. Maar elk lied moet eindigen. En u houdt nooit op. Dus ik hef mijn handen op en prijs u keer op keer. Want alles wat ik heb is een alleluia. Alleluia. En ik weet dat het niet veel is, maar ik heb niets anders dat geschikt is voor een koning, behalve een hart dat alleluia zingt. Ik heb maar één antwoord. Ik heb maar één beweging. Met mijn armen wijd uitgestrekt, zal ik u aanbidden. Dus hef ik mijn handen op en prijs u keer op keer. Want alles wat ik heb is een alleluia. En dit lied, aangevraagd door een jongere, Astrid, helpt haar heel veel om te bidden. En graag laten we dat horen zoals je wou. De versie van Genevieve Linkowski, Astrid. Gratitude. Dankbaarheid.

Turn Your Eyes. Richt je blik op Jezus. Dat is het volgende lied dat hier klaar staat en dat aangevraagd werd door Johan. Richt je blik op Jezus. Kijk hem recht in zijn wonderbaarlijk gezicht. En de dingen van deze wereld zullen vreemd vervagen in het licht van zijn glorie en genade. Richt je blik op Jezus. Kijk hem recht in zijn wonderbaarlijk gezicht. Beste luisteraars, deze versie wordt gezongen door Sovereign Grace Music. Turn Your Eyes. Richt je blik op Jezus.

We kregen ook verschillende aanvragen binnen, beste luisteraars, voor liederen tot Onze Lieve Vrouw. En enkele jongeren vroegen ook liederen van op het Mladifest in Medjugorje. Dat is het jongerenfestival dat jaarlijks plaatsvindt. Eind juli, begin augustus, als ik me niet vergis. En daar is er natuurlijk naast eucharistie, aanbidding, ook heel veel muziek, lofprijzing muziek, dat men kan meezingen, kunnen zelfs meedoen met het koortje en zo verder. En dus veel Maria-liederen uiteraard. En dan stel ik voor dat we de aanvraag van Julie laten horen. Zij wil heel graag het bekende Ave Maria Gratia Plena horen. Het liefst in een Mladifest Medjugorje-versie. Wel, beste luisteraars, een iets langere versie. Zing mee, klap mee in uw handen bij dit prachtige lied. Ave Maria Gratia Plena.

En het volgende lied, beste luisteraars, dat hier klaarstaat, is ook weer een vrolijk lied. Wij zijn één lichaam, één kerk. Eén lichaam van Christus. We are one body. Geschreven door John Michael Talbot, beste luisteraars. Deze versie zingt hij, daar zingt hij ook mee en werd dus aangevraagd door luisteraar Elliot. We are one body.

Nadine liet ons weten via e-mail dat ze vaak zich wat onrustig voelt. Vooral als de avond komt, dan wordt ze altijd wat nerveuzer en dan zet ze vaak Radio Maria op. En op een van die avond heeft ze een lied gehoord en ze vertelde dat dat haar zoveel rust heeft gebracht dat ze dat nu elke avond, wanneer ze wat angstiger wordt, onrustiger wordt, elke avond luistert ze nu naar dat lied. En het gaat over het prachtig lied van de groep Sela, Hier is Rust.

En nog vele luisteraars hebben muziekaanvragen doorgestuurd, beste luisteraars. Dat zal voor een volgende keer zijn. Maar we eindigen nog met een akoestische versie van het lied New Wine van Hillsong. Dit lied werd aangevraagd door Christian. Beste luisteraars, tot volgende week voor meer muziek hier op Radio Maria.

Van harte welkom, lieve luisteraars. Het is nu 3 uur. Dit is het uur waarop Jezus zijn leven heeft gegeven op Goede Vrijdag, waar hij al onze zonden heeft gedragen. Wij bidden graag dit uur van de barmhartigheid, het kroontje, samen met u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Welkom terug in het kroontje van de barmhartigheid. Ik lees u graag nog een stukje voor uit het aantekeningboek van zuster Faustina. En zij bidt. O onuitputtelijke bron van goddelijke barmhartigheid, stort u zelf uit over ons. Uw goedheid kent geen grenzen. Bevestig, o Heer, de macht van uw barmhartigheid over de afgrond van mijn ellende. Want u stelt geen grens aan uw barmhartigheden. Wonderbaarlijk en onvergelijkelijk is uw barmhartigheid. Ze is verbazingwekkend voor het verstand van mensen en engelen. De Heer Jezus liet mij weten hoe aangenaam hem in ziel is die in overeenstemming met de wil van God leeft. Zij geeft daarbij zeer grote eer aan God. Vandaag heb ik leren begrijpen dat zelfs al zou ik geen enkel ding dat God van mij eist ten uitvoer brengen, ik toch mag weten dat ik beloond zal worden, alsof ik alles had uitgevoerd. Omdat Hij de intentie ziet waarmee ik begin. Zelfs als Hij mij vandaag tot zich zou roepen, zou het werk daar in het geheel niet onder lijden. Want Hij zelf is de Heer, zowel van het werk als de werker. Het is mijn deel om Hem tot dwaasheid toe lief te hebben. Alle werken zijn voor Hem niets meer dan een klein druppeltje. Het is de liefde die betekenis en kracht en verdienste heeft. Hij heeft in mijn ziel een groot gezichtsveld geopend. De liefde weegt tegen de afgronden op. In de afzondering is Jezus zelf mijn meester. Hij onderwijst en onderricht mij. Ik voel dat ik het voorwerp van zijn bijzondere werking ben. Omwille van zijn onnaspeurlijke doeleinden en ondoorgrondelijke besluiten verenigt hij mij op een bijzondere manier met zichzelf. En staat het mij toe om in zijn onbegrijpelijke geheimen door te dringen. Er is een geheimnis dat mij met de Heer verenigt, waarvan niemand mag weten, zelfs de engelen niet. Zelfs al zou ik het willen vertellen, dan zou ik het nog niet weten hoe ik het onder woorden moet brengen. Toch leef ik erdoor en zal er voor altijd doorleven. Dit geheimnis onderscheidt mij van ieder ander mens hier op aarde of in de eeuwigheid. En op 18 december 1936 schrijft ze nog. Vandaag voelde ik mij ongelukkig, omdat er een week voorbij gegaan was en niemand mij was op komen zoeken. Toen ik mij bij de Heer beklaagde, antwoordde hij, is het niet genoeg voor jou dat ik je elke dag bezoek? Ik bood de Heer mijn verontschuldigingen aan en de gekwetstheid verdween. O God, mijn kracht, U bent genoeg voor mij.

Beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariathon.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in een nieuwe aflevering van Elke Dag Telt op deze maandag 4 mei. We zijn in de maand mei, de maand toegewijd aan onze lieve vrouw, maar natuurlijk ook de Mariathonmaand. Een mariathon voor de noden van de wereldfamilie van Radio Maria. En daar gaan we het vandaag over hebben met priester Carlo, zo dadelijk, beste luisteraars. Maar eerst muziek.

0: En we gaan het vandaag hebben, beste luisteraars van Radio Maria, zoals reeds gezegd, over de Mariathon. Want het is dit jaar toch iets anders. Gans de maand mei zult u op de hoogte gehouden worden van de vele projecten van de wereldfamilie van Radio Maria in gans de wereld. Priester Carlo, een nieuwe vorm voor deze Mariathon.
1: Dat klopt. In de eerste plaats om echt in eenheid te leven met die wereldfamilie van Radio Maria. Zoals de meesten wel weten, Radio Maria is aanwezig op alle continenten. Op de 5 continenten waar Radio Maria het evangelie probeert te verkondigen. En dit is echt in navolging van wat Jezus Christus vraagt in het evangelie. Gaat naar de 4 uithoeken van de wereld en verkondigt er het evangelie. Doopt ook de mensen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Die oproep van Jezus Christus gericht aan de apostelen en aan de eerste kerk, wel, daar gaat de Radio Maria als instrument van de kerk nog altijd volledig op in. En we zijn al in meer dan 80 landen aanwezig op die 5 continenten. Maar elke keer komen er ook nieuwe projecten bij. En dat zijn projecten van uitbreiding, dat zijn projecten van verbetering, technisch, inhoudelijk enzovoort. Elke keer als er een bisschop is of een bisschoppenconferentie in een land die vraagt aan Radio Maria, kunnen jullie naar ons komen? Breng alstublieft het evangelie bij de mensen die vaak heel ver weg wonen van een parochie, van een kerk wel. Via de radio kunnen we die mensen bereiken en zij vragen aan Radio Maria om te komen en om het evangelie eigenlijk te verkondigen op plaatsen waar de mensen moeilijk geraken. En Radio Maria, de wereldfamilie, zegt daar dan ja op. Wij willen die uitbreiding schenken. En daarvoor vraagt men bij alle Radio Maria's die reeds bestaan om hulp. Help Radio Maria met de uitbreiding. En zo zijn er ook dit jaar wederom heel veel projecten. En daarover zullen we het in heel deze maand mei hebben. U zult erover horen spreken, bijvoorbeeld in Elke Dag Telt, in dit programma, ook in het programma over de wereldfamilie van Radio Maria. U zult erover horen spreken in De Rots in de Branding en in vele andere programma's zult u vaak horen dat wij u oproepen Radio Maria wereldwijd te ondersteunen. En die ondersteuning gaat dan integraal naar die projecten van uitbreiding, van evangelisatie op plaatsen waar Radio Maria vaak nog niet aanwezig is, maar binnenkort dus wel dankzij uw hulp. En zo zijn we dus gekomen om de Mariathon deze maand te houden, gans de maand. Ook voornamelijk op het Afrikaanse continent houden ze een Mariathon voor een volledige maand. Een hele maand van oproepen en dat zult u zeker ook merken en horen tijdens deze maand mei, de Maria maand. En bij ons is het dus ook de Mariathon maand. We zijn zelfs heel gelukkig dat dit samenloopt. Een Maria maand in het teken ook van de Mariathon en de wereldwijde uitbreiding van Radio Maria en dus van het evangelie. Over welke nieuwe projecten het gaat, wel, daarvoor zult u heel deze maand kunnen luisteren en terugluisteren, ook via onze website, om te weten te komen waar uw steun naartoe zal gaan. Maar aarzel niet om gans deze maand Radio Maria wereldwijd te ondersteunen.
0: En ja, dat wil zeggen dus, beste luisteraars, u bent het gewoon dat wij 3 dagen of 2 dagen Mariathon houden en daarom ook tijdens die dagen heel speciaal vragen om te bellen. Ook dat verandert wel een beetje, priester Carlo.
1: Ja, eigenlijk wel, ook al mag u nog altijd bellen. Want voor ons is het wel belangrijk om te weten of u deze maand specifiek wenst te steunen voor de Mariathon. In dat geval kunt u misschien het beste toch even bellen om te zeggen, kijk, ik steun. Bijvoorbeeld zelfs als u hoort spreken over een bepaald project en u zegt, daar gaat mijn hart nu iets meer naartoe dan naar een ander project, dan mag u dat melden via de telefoon en kunt u zeggen, kijk, ik stort bijvoorbeeld zoveel voor het project in dat land of op dat continent. En dan kunnen we dat zo noteren om zo op het einde van de maand toch een overzicht te geven van wat de Mariathon eigenlijk en feitelijk heeft opgebracht. Dat kan ook gewoon bij een storting op het rekeningnummer erbij zitten Mariaton, Mariaton voor dat project of gewoon Mariaton in het algemeen. En zo kunnen wij op het eind van de maand toch komen tot een ware uitslag. Dus, het klopt, we zullen u niet altijd oproepen om ons te bellen, maar voel u wel vrij om te bellen en uw gift kenbaar te maken, opdat onze teller, en een teller die u zult kunnen volgen ook op de website van Radio Maria, wel een teller die toch naar boven blijft gaan om aan te tonen hoeveel de Mariaton van dit jaar heeft opgebracht.
0: En dus alle informatie ook op onze website, beste luisteraars, radiomaria.be. En zo dadelijk gaan we het met Priscilla nog even hebben over de concrete cijfers voor Radio Maria in de wereld op de dag van vandaag. Dat is voor na de muziek. Tot zo dadelijk.

0: En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We hebben het in deze uitzending van Elke Dag Telt aan het begin van de meimaand over de Mariathon. En elk jaar groeit de wereldfamilie van Radio Maria. Maar het is misschien goed, meester Carlo, om even stil te staan bij enkele cijfers, zodat de luisteraars ook kunnen weten hoe groot is die wereldfamilie van Radio Maria vandaag.
1: Ja, de wereldfamilie is eigenlijk echt wel zeer groot. Het geeft bijna een illustratie van wat de kerk is. De kerk is natuurlijk nog groter, is bijna in alle landen aanwezig, maar ook Radio Maria probeert in zoveel mogelijk landen aanwezig te zijn. Op dit moment zijn dat 85 landen. In 85 landen zijn we aanwezig en er wordt een programmering voorzien in 83 talen. Ja, sommige landen spreken natuurlijk dezelfde taal, maar hebben toch een verschillende equipe, een verschillende groep van mensen die werken in diezelfde taal. We hebben 83 talen waarmee we het evangelie verkondigen. Dit geldt zeer speciaal voor het Afrikaanse continent. Daar worden 53 lokale talen bediend. Omdat u over cijfers spreekt, wel, kunnen we er ook nog bij zeggen dat er ongeveer 30.000 vrijwilligers zich dagelijks inzetten voor Radio Maria wereldwijd. 30.000, dat is veel. En eigenlijk bidden we zelfs bij Radio Maria hier elke dag voor al die vrijwilligers, opdat ze de kracht mogen hebben zich ten dienste te stellen van Radio Maria en daardoor ook van de kerk. In de hele wereld zijn er ongeveer 650 mobiele studio's aanwezig. Die mobiele studio's staan voornamelijk in kerken, abdijen, om de heilige mis uit te zenden, maar worden ook gebruikt om werkelijk mobiel te zijn, om van het ene evenement naar het andere te gaan, om uit te zenden. 650 in de gehele wereld. Als we heel de wereld bekijken, zijn er ongeveer 8600 parochies en gemeenschappen die deelnemen aan gebedsdiensten en eucharistievieringen wereldwijd. En die worden uitgezonden via Radio Maria. En dit echt in alle uithoeken van de wereld. En dan zijn er ongeveer 760 miljoen mensen die kunnen bereikt worden via Radio Maria. 760 miljoen mensen. Die 760 miljoen mensen wonen dan weer in meer dan 1000 bisdommen. 1000 bisdommen worden bereikt via de frequenties van Radio Maria. En zo ziet u maar, met al deze cijfers, Radio Maria is al groot, maar wenst nog uit te breiden. Om enkel en alleen maar, geïnspireerd door de Heilige Geest en gedragen door de Moeder Gods, om enkel en alleen maar Jezus oproep te beantwoorden. Gaat naar de vier uithoeken van de wereld en brengt de mensen het evangelie.
0: En priester Carlo, kan u wat concrete projecten of al landen opsommen waar Radio Maria de wereldfamilie voor wenst in te zamelen? Sommige radio's bestaan al, hebben hulp nodig. Sommige willen uitbreiden natuurlijk. Wat zijn de landen waar we dit jaar in de Mariathon van de maand mei meer aandacht aan besteden?
1: In de eerste plaats zal ik zeggen dat alles wat we hier zeggen, dat u dat zult horen gans deze maand mei. Elk project zal wel eens besproken worden om zo echt aan te tonen dat het er veel zijn. En jawel, we gaan hier even kort reeds zeggen voor welke landen wij eigenlijk inzamelen. U bent het misschien gewoon, elk jaar zijn we altijd voor verschillende projecten tot bij u gekomen. En daar hebben we meestal één of twee projecten van gekozen om die in de diepte aan u voor te stellen. Zo hebben we in het verleden ingezameld voor Radio Maria in Congo, Radio Maria in de Filipijnen, Radio Maria in Irak en verschillende andere radio's. Vandaag en deze maand mei willen we gewoon alle projecten van de wereldfamilie aantonen. Eigenlijk ook om te tonen dat het er veel zijn. Dat de Radio Maria wereldwijd echt werkt voor het evangelie, voor God en voor zijn heilige moeder Maria. Zo is er een project in Afrika. En dat zijn er veel meer dan zomaar één project in het land Kameroen, in de Democratische Republiek van Congo, in Mozambique, in de andere Republiek Congo, in Rwanda, in Zuid-Soedan, in Tanzania en in Oeganda. Dit zijn de landen waar Radio Maria eigenlijk al aanwezig is, in de meeste landen, maar waar er uitbreiding, verbeteringen nodig zijn. Uw hulp is daarbij noodzakelijk. In totaal 8 projecten voor het Afrikaanse continent. In Amerika wensen we te helpen voor Radio Maria Brazilië en Radio Maria Mexico. 2 radio's die onze hulp nodig hebben op het Amerikaanse continent. In Azië, Oceanië en het Midden-Oosten wordt gezien als één geheel, vragen we uw hulp voor Australië en het Midden-Oosten op zich. Met een zeer speciale uitbreiding toe naar Pakistan en ook een verbetering voor Irak. U zult er meer over horen deze maand. Ook in Europa wordt onze hulp gevraagd. Zeer speciaal voor de Republiek Moldavië, voor algemene projecten in het oosten van Europa, voor enkele specifieke projecten in het westen van Europa en ook voor een project in Ierland. Wel, dat zijn de projecten van de Wereldfamilie van Radio Maria. Op eigenlijk alle continenten. In Afrika, Amerika, Azië, Oceanië, Midden-Oosten en dan natuurlijk ook in Europa. Zeer speciaal, een nieuwe radio die zou opgericht moeten worden in Moldavië. En u merkt hier al Moldavië gelegen, Roemenië en eigenlijk ook direct gericht naar Oekraïne. Bijna een oorlogssituatie waar Radio Maria met de hulp van onze lieve vrouw, koningin van de vrede, werkelijk het evangelie, die boodschap van vrede van Jezus Christus, wenst te brengen. Heel deze maand wordt u opgeroepen om 1 en meerdere van deze projecten te ondersteunen. Alvast van harte dank.
0: En we gaan het dus hebben, beste luisteraars, over al deze projecten. U gaat ook af en toe boodschappen horen van bisschoppen, boodschappen horen van medewerkers, voorzitters van Radio Maria, die kort uitleggen waarom ze de hulp nodig hebben om uit te breiden en natuurlijk ook de oproep voor de nieuwe Radio Maria's in de wereld.
1: Ik zou ook voorstellen dat we even kunnen luisteren naar een jingle die we reeds enkele dagen hebben kunnen beluisteren sinds 1 mei, begin van de meimaand, Mariathonmaand, een jingle die oproept en die ook het rekeningnummer van Radio Maria weergeeft. Een rekeningnummer dat bij de meesten misschien reeds gekend is, want dat is BE 49 7333 7333 7771. U zult het vaker horen, maar als u het misschien niet goed heeft gehoord, niet hebt kunnen noteren, aarzel niet ons te bellen op het telefoonnummer 0610 41 47 47. We kunnen luisteren naar die jingle. Beste luisteraar, van harte welkom bij Radio Maria. Het is de meimaand en dus ook de Mariathonmaand. We hopen op uw steun te kunnen rekenen voor de verschillende projecten in alle continenten van Radio Maria. Een project om het evangelie te verkondigen, om de vreugde van de verrijzenis blijvend in de harten te doen neerstromen. En dat kan dankzij uw hulp op het rekeningnummer PI 49 7333 7333 777.

En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan verder in deze uitzending van Elke Dag Telt en we gaan dus blijven stilstaan bij de Mariathon. Dat doen we dankzij de Mariathon Magazine van de Wereldfamilie. In het begin van de magazine over de nieuwe projecten voor het komend jaar, voor de komende 2 jaren, is er ook een voorwoord van de voorzitter van de Wereldfamilie van Radio Maria, Vittorio Vicardi. Hij deelt met ons het volgende. In een wereld die wordt geteisterd door een waarde- en identiteitscrisis en door toenemende conflicten waarbij internationale organisaties hun invloed en vermogen om tot dialoog te leiden lijken te hebben verloren, wordt de missie van de Wereldfamilie van Radio Maria steeds actueler. De activiteit ter bevordering van christelijke waarden en de verkondiging van het evangelie via radiogolven en multimedia laat zich samenvatten in enkele woorden die de slogan van de Wereldfamilie van Radio Maria definiëren. Stemmen van vrede on air. Hoe wil Radio Maria deze vrede, die van Christus komt, verwezenlijken? De missie van de Wereldfamilie is het coördineren van het grote engagement van alle Radio Maria's wereldwijd om nieuwe radiostations te promoten. Stap voor stap hun evolutie en de uitwisseling van ervaringen en diensten, zowel technisch als formatief, te begeleiden. Een immens werk wordt vandaag verricht in bijna 100 landen ter wereld, waar men een station zoals Radio Maria wenst op te richten. In deze magazine, die we gans de maand mei zullen overlopen, spreken we over nieuwe projecten en activiteiten die tussen 2026 en 2027 zullen gerealiseerd worden. Maar het is vaak moeilijk te begrijpen hoe Radio Maria zo wijd verspreid en ontwikkeld is geworden in deze wereld. Men vraagt ons vaak wie beslist waar een Radio Maria wordt opgericht en hoe is ze in de loop van de tijd gegroeid? Dit heeft zelfs de actoren van Radio Maria verrast. Zozeer dat pater Livio van Zaga, directeur van Radio Maria Italië en adviseur van de priesterdirecteurs voor gans de wereld van Radio Maria, spreekt over iets buitengewoons en een echte roeping van Maria. Inderdaad, al vanaf de eerste jaren wekte Radio Maria grote interesse, zowel bij de eerste luisteraars als bij de religieuzen die er op een of andere manier aan deelnamen. Haar eenvoudige en doeltreffende stijl, haar duidelijk christelijk-katholiek en van nature kerkelijke programmering, deed spontaan het verlangen ontstaan om iets dergelijks te realiseren in andere contexten. Omdat men het nut inzag van dit instrument dat zo open staat voor een universele boodschap die meer dan ooit actueel is. Radio Maria werd dus geroepen waar gemeenschappen en priesters vruchtbare grond vonden om de boodschap van Maria te verspreiden, maar ook waar het mogelijk was om de vrijheid te hebben om haar waarde uit te dragen in een communicatiesysteem dat openstaat voor nieuwe gesprekpartners en waar de mogelijkheid bestond om radiofrequenties te verkrijgen. Vanaf het begin van de jaren 90 kwamen deze omstandigheden samen in tenminste 3 continentale regio's. West-Europa, Sub-Saharaans Afrika en Latijns-Amerika. En in de daaropvolgende 10 à 15 jaar ook in de andere regio's van de wereld, waardoor alle 5 continenten werden bereikt. Buiten West-Europa was de lokale context in Afrika bijzonder gunstig, omdat in het begin Italiaanse religieuze missionarissen, die Radio Maria in Italië kenden,
Ze voorstelde aan bisschoppen wier bisdommen meer behoefte hadden aan mediamiddelen, om gemeenschappen te bereiken die vaak verspreid en geïsoleerd waren. Zij zagen in Radio Maria een relatief eenvoudig en doeltreffend instrument om te evangeliseren en het geloof te versterken. In sommige regio's waren en bleven de communicatie-infrastructuren beperkt. En het hebben van een lokale radiostation was een praktische oplossing. Zeker wanneer er gelovigen van goede wil waren die alle materiële aspecten beheerden. De bisschoppen begrepen dan ook door de jaren heen hoe Radio Maria een grote hulp kon zijn voor hun pastorale activiteit op het grondgebied. De ontwikkeling van het geloof en de behoefte aan vorming hebben vele gelovigen ertoe gebracht Radio Maria voor te stellen in Amerika, met name in Latijns-Amerika, waar, ondanks alles, de liefde en devotie voor de Maagd Maria diep verankerd zijn in de geschiedenis en cultuur van de mensen, praktisch overal. De religieuze vorming was en blijft in ontwikkeling op dit continent. En Radio Maria wist kostbare middelen aan te bieden om dit pad te begeleiden. In een tiental jaar heeft Radio Maria zo de basis gelegd voor een aanwezigheid in bijna alle landen van Amerika, met de grootste verspreiding daar waar de voorwaarden voor frequentietoewijzing toegankelijker waren. In Europa kwamen de aanvragen voor Radio Maria vaker van priesters en leken, die een grote vertrouwdheid konden hebben met moderne communicatiemiddelen. Waar Europese gemeenschappen al goed gevestigd waren en het engagement een persoonlijk proces van bekering en bevestiging in het geloof was. Radio Maria werd verwelkomd als een kans om specifieke uitdagingen het hoofd te bieden, zoals secularisering. Terwijl de toegang tot parochies en diverse religieuze informatiebronnen relatief gemakkelijk was. Meer bepaald zagen de aanvragen van priesters en leken Radio Maria als een doeltreffende aanvulling op dagelijkse pastorale activiteiten, waarbij de radio diende als complement voor bestaande religieuze praktijken zoals gemeenschaps- en persoonlijk gebed. De radio kan dienen als platform om gemeenschappen op te bouwen en gelovigen te ondersteunen in een context van nieuwe openheid voor godsdienstvrijheid. Zo was voor Oost-Europa, na de val van de Sovjet-Unie, de komst van Radio Maria in vele landen een hulp om het zaad van het geloof te bewaren. Na de donkere jaren van het atheïstische communisme en het gevaar van het toenemende individualisme dat opkwam met de komst van de markteconomie en vormt ze vandaag een communicatiemiddel dat openlijk samenwerkt met de bisdommen en bisschoppenconferenties en in positieve dialoog staat met de Oosterse kerken. Samenvattend zijn de projecten die we hier voorstellen de voortzetting van een lange weg die ons oproept het verrichte werk van al deze jaren te consolideren en die vandaag ook beantwoordt aan de uitdagingen van de nieuwe roepingen van kleine christelijke gemeenschappen in Azië en het Midden-Oosten en van de universele kerk, waarbij we de kansen benutten die de zogenaamde digitale radio zal bieden. De weg zal lang zijn, maar altijd rijk aan nieuwe ervaringen. En de bisschoppen zien vandaag in Radio Maria het tastbare teken van een nieuwe roeping van Maria, het nieuwe stem.

En natuurlijk, beste luisteraars van Radio Maria, gaan we nog een Bijbelvers voor de dag trekken. En we vragen eerst aan de Heilige Geest om onze hand te leiden. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Vrees niet, want gij hebt genade gevonden bij God. Het komt uit het evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 1, vers 30. Vrees niet, want gij hebt genade gevonden bij God. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria, is het ondertussen 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk. Waar zij vandaag, voor avond vieren van het feest van het heilige bloed van onze Heer Jezus Christus. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 570, gevolgd door de psalmen, die je vindt op bladzijde 572. En ook de korte schriftlezing, die volgt daarop, op bladzijde 574.

Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen dat de Heer Jezus in de nacht dat Gij werd overgeleverd brood nam en na gedankt te hebben het brak en zei: Dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo ook na de maaltijd de beker met de woorden: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit elke keer gij hem drinkt tot mijn gedachtenis.

0: Christus, Zoon van de levende God, Gij hebt gezegd, doe dit tot het gedachtenis aan mij. Heilig uw kerk door de viering van de Eucharistie.
1: Christus, hemels brood, geeft ons eeuwig leven.
0: Christus, eeuwige hoge priester, Gij hebt de bediening van de heilige geheimen aan uw priesters toevertrouwd. Geef dat zij anderen voorgaan in de liefde waarvan de Eucharistie het teken is.
1: Christus, hemels brood, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, manna uit de hemel, Gij vormt allen die deel hebben aan het ene brood tot één lichaam. Bewaar uw gelovigen in vrede en eensgezindheid.
1: Christus, hemels brood, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, onze Heiland, Gij schenkt het onderpand van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Laat de zieken weer gezond worden en de zondaars weer moed vatten. Christus, koning die wederkomt, wij verkondigen uw dood als wij uw mysterie vieren. Laat allen die met u gestorven zijn, ook met u verrijzen.
1: Christus, hemels brood, geef ons eeuwig leven.
0: Christus, onze Heiland en Verlosser, verhoor genade de intenties van diegenen die om ons gebed hebben gevraagd of van wie wij ons gebed hebben beloofd. In het bijzonder voor de luisteraars van Radio Maria.

0: God, om alle mensen te verlossen, heeft uw enig geboren zoon zijn kostbaar bloed vergoten op het kruis. Bewaar in ons het werk van uw barmhartigheid, dat wij het mysterie van onze verlossing altijd indachtig blijven en eens daarvan de vruchten erven door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Uitgetromeins Martyrologium. 5 mei, de 18e dag na de nieuwe maan. Te Auxerre in het huidige Noordoost-Frankrijk, de heilige Jovinianus, lector en martelaar. Te Alexandrië in Egypte, de heilige Eutymius, diaken en martelaar. De gedenkdag van de heilige Maximus, bisschop van Jeruzalem, die, nadat hem een oog was uitgestoken en zijn voet met een gloeiend ijzer was verbrand, door keizer Maximinus Daza werd veroordeeld tot de mijnen. Toen hij verlof had gekregen om als vrijman vandaar weg te gaan en aan het hoofd van de kerk van Jeruzalem was gesteld, ontsliep hij daar in vrede, vermaard door zijn roemvolle belijdenis. Te Arles in de Provence, de heilige Hilarius, bisschop, die tegen zijn wil vanuit de eenzaamheid van Lérin werd vergeven tot het bisschopsambt en die aan allen zijn liefde voor de armoede duidelijk maakte door zelf handenarbeid te verrichten, zomers en zwinters in dezelfde tuniek gekleed te gaan en te voeten reizen. Met toeleg op gebed, vasten en waken en met onophoudelijke volharding in de bediening van het woord toonde hij Gods barmhartigheid aan de zondaars. Nam hij wezen op en bestemde hij de inkomsten van de basilieken van de stad terstond voor de vrijkoop van gevangenen. Te Vienne in het huidige Zuidoost-Frankrijk, de heilige Nicetius, bisschop. Te Milaan in Lombardije, de heilige Gerontius, bisschop. Te Limoges in het toenmalige Aquitanië, de heilige Sacerdos, die eerst monnik was en abt, vervolgens bisschop, maar uiteindelijk er de voorkeur aan gaf om een kloosterleven te leiden. Te Hildesheim in Sachsen in Duitsland, de heilige Godegardus, bisschop, die eerst als abt van het klooster van Niederaltaich andere kloosters visiteerde en vernieuwde, daarna als opvolger van de heilige Bernardus op diens bisschopszetel het geheel van heel zijn kerk bevorderde, de reguliere tucht oplegde voor de geestelijkheid en scholen opende. Te Licata op Sicilië, de heilige Angelus, priester uit de orde van de Karmelieten en martelaar.

0: Uit de eerste brief aan de Korintiërs. Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet verrezen. En wanneer Christus niet is verrezen, is onze prediking zonder inhoud en uw geloof eveneens. Want als de doden niet verrezen, is ook Christus niet verrezen. En als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden. Maar zo is het niet. Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
2: Nu wij de geboortedag van uw heiligen gedenken en hun overwinning verkondigen, vragen wij u almachtige en barmhartige God, geef dat wij op waarachtige wijze hun geloof navolgen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata, una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan, het programma waar wij samen een blik werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan we dat onder meer doen door te luisteren naar de Heilige Vader en meer bepaald de generale audiëntie van vorige week woensdag. Want die hebben we nog niet kunnen laten horen. En daar willen we toch nog even blijven bij stilstaan. Vooral ook omdat de Heilige Vader ervoor gekozen heeft om voor de eerste keer heeft de 2 apostolische reizen naar het buitenland al gemaakt. U herinnert zich nog de reis naar Turkije en naar Libanon. Maar toen heeft hij in de generale audiëntie die daarop volgde niet echt teruggeblikt op die reis. Deze keer heeft hij dat wel gedaan en dus willen we samen met hem toch nog even stilstaan en zijn eigen indrukken horen van de apostolische reis die hij gemaakt heeft op het Afrikaanse continent. We gaan ook luisteren naar de audio van de gebedsvideo van de paus. En zullen natuurlijk ons programma ook beginnen met het overlopen van de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen. Dat gezegd zijnde, laten wij dan ook binnengaan in het Apostolische Paleis en kijken naar die audiënties. Op zaterdag 2 mei, dan heeft de Heilige Vader Monsignor Filippo Iannone ontvangen, de prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Vaste afspraak dus met de prefect van dit dicasterie, waar de vakante zetels, bisschopszetels in de hele wereld worden bekeken, besproken, mogelijke kandidaten worden voorgesteld aan de Heilige Vader. Dus dat gaat eigenlijk over een, ja, toch wel belangrijke audiëntie die doorgaat en verleend wordt. Kardinaal Mario Grech werd eveneens in audiëntie ontvangen, secretaris-generaal van het Algemeen Secretariaat van de Bisschoppensynode. De paus ontving de apostolische nuncius in Liberia, Sierra Leone en Gambia, aartsbisschop Walter Erbi. Ook de metropoliet aartsbisschop van Panama, uit Panama, Monsieur José Domingo Ulloa Mendieta, werd door de Heilige Vader op diezelfde dag ontvangen. Een audiëntie voor aartsbisschop Relwende Kisito Ouadraogo, de apostolische nuncius voor de Republiek Congo en Gabon. De paus ontving ook de leden van de Papal Foundation en de medewerkers van de Italiaanse bisschoppenconferentie. Samen met hun gezinsleden werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen. Op maandag dan, 4 mei, ontving de paus kardinaal Luis Antonio Tagle, de pro-prefect van het dicasterie voor de evangelisatie. Er werd een audiëntie verleend aan aartsbisschop Ignacio Cefalia, de apostolische nuncius in Wit-Rusland. De leden van het presidium van de Confederación Latinoamericana de Religiosos werd eveneens door de Heilige Vader ontvangen, als ook mevrouw Halla Tomasdottir, de president van de Republiek van IJsland, samen met haar gevolg. De gouverneur van de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa werd door de paus ontvangen, samen met zijn gevolg. Dat gaat over de heer Carlo Monticelli. En ook de leden van de voorzitterraad van de bisschoppenconferentie van Venezuela mochten bij de Heilige Vader. Tot slot ontving de paus ook nog een delegatie van het Catholic Charities Network. Zoals beloofd gaan wij stilstaan bij de generale audiëntie van paus Leo XIV. Op woensdag 29 april werd die gehouden. En daarbij gaf hij dus een terugblik op de apostolische reis, waarbij hij een bezoek bracht op het Afrikaanse continent aan Algerije, Kameroen, Angola en Equatoriaal Guinea. We luisteren naar de woorden van de Heilige Vader tijdens deze generale audiëntie.
3: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dierbare broeders en zusters, een goedemorgen en van harte welkom. Vandaag wil ik het graag hebben over de apostolische reis die ik van 13 tot 23 april heb gemaakt, waarbij ik 4 Afrikaanse landen heb bezocht: Algerije, Kameroen, Angola en Equatoriaal Guinea. Reeds vanaf het begin van mijn pontificaat dacht ik aan een reis naar Afrika. Ik dank de Heer dat Hij mij de kans heeft gegeven om deze reis als herder te maken, om het volk van God te ontmoeten en te bemoedigen. En ook om deze reis te beleven als een boodschap van vrede in een historisch moment dat gekenmerkt wordt door oorlog en ernstige, veelvuldige schendingen van het internationaal recht. En ik spreek mijn oprechte dank uit aan de bisschoppen en de burgerlijke autoriteiten die mij hebben ontvangen en aan allen die hebben meegewerkt aan de organisatie. De voorzienigheid heeft gewild dat de eerste etappe juist het land zou zijn waar de plaatsen van de heilige Augustinus zich bevinden, namelijk Algerije. Zo bevond ik mij enerzijds in de gelegenheid om terug te keren naar de wortels van mijn spirituele identiteit en anderzijds om zeer belangrijke bruggen voor de wereld en de kerk van vandaag te slaan en te versterken. De brug met het vruchtbare tijdperk van de kerkvaders, de brug met de islamitische wereld, de brug met het Afrikaanse continent. In Algerije werd ik niet alleen respectvol, maar ook hartelijk ontvangen. En we hebben met eigen ogen kunnen zien en de wereld kunnen laten zien dat het mogelijk is om als broeders en zusters samen te leven. Ook als we verschillende religies hebben, wanneer we ons erkennen als kinderen van dezelfde barmhartige vader.
3: Quando ci si riconosce figli dello stesso padre misericordioso.
2: Bovendien was het een geschikte gelegenheid om in de leer te gaan bij de heilige Augustinus met zijn levenservaring, zijn geschriften en zijn spiritualiteit. Is hij een meester in de zoektocht naar God en de waarheid. Een getuigenis dat vandaag de dag belangrijker is dan ooit voor christenen en voor iedere mens.
3: Nei successivi tre paesi che ho visitato, la popolazione è invece.
2: In de 3 landen die ik daarna heb bezocht, is de bevolking daarentegen overwegend christelijk. En daarom werd ik ondergedompeld in een sfeer van geloofsfeest en hartelijke gastvrijheid, mede dankzij de typische eigenschappen van de Afrikaanse bevolking. Ook ik heb, net als mijn voorgangers, iets ervaren van wat er met Jezus gebeurde bij de menigten in Galilea. Hij zag dat zij dorsten en hongerden naar gerechtigheid en verkondigde hun: zalig de armen, zalig de zachtmoedigen, Zalig de vredestichters. En hun geloof erkennend zei hij: jullie zijn het zout van de aarde en het licht van de wereld.
3: La visita in Camerun mi ha permesso di rafforzare l'appello a impegnarci insieme.
2: Tijdens mijn bezoek aan Cameroen heb ik de oproep kunnen versterken om ons gezamenlijk in te zetten voor verzoening en vrede, want ook dat land wordt helaas geteisterd door spanningen.

0: de grote behoeften van het hele continent in Kameroen terug te vinden zijn. Die van een rechtvaardige verdeling van de rijkdommen, de noodzaak om ruimte te geven aan jongeren en de endemische corruptie te overwinnen, de noodzaak om integrale en duurzame ontwikkeling te bevorderen, en de verschillende vormen van neocolonialisme te bestrijden met een vooruitziende internationale samenwerking. Ik bedank de kerk in Kameroen en het hele Kameroense volk dat mij met zoveel liefde heeft ontvangen. En ik bid dat de geest van eenheid, die tijdens mijn bezoek tot uiting kwam, levend blijft en de toekomstige keuzes en daden mag leiden. De derde etappe van deze reis voerde naar Angola, een groot land ten zuiden van de evenaar, met een eeuwenoude christelijke traditie die teruggaat op de Portugese kolonisatie. Net als veel andere Afrikaanse landen heeft Angola na het bereiken van de onafhankelijkheid een roerige periode doorgemaakt die in dit geval gekenmerkt werd door een langdurige burgeroorlog. In de smeltkroes van deze geschiedenis heeft God de kerk geleid en gezuiverd en haar steeds meer bekeerd tot dienst aan het evangelie, aan menselijke ontplooiing, aan verzoening en vrede.
1: Al Santuario Mariano di Mama Mushima, che significa Madre del Cuore.
0: Een vrije kerk voor een vrij volk. In het Maria-heiligdom van Mama Mujima, wat moeder van het hart betekent, voelde ik het hart van het Angolese volk kloppen. En tijdens de verschillende ontmoetingen zag ik met vreugde vele religieuzen van alle leeftijden. Een profetie van het Koninkrijk der Hemelen te midden van hun volk. Ik zag catechisten die zich volledig inzetten voor het welzijn van de gemeenschappen. Ik zag gezichten van ouderen getekend door inspanningen en lijden, maar doordrongen van de vreugde van het evangelie. Ik zag vrouwen en mannen dansen op het ritme van lofzangen voor de verrezen Heer, het fundament van een hoop die weerstand biedt aan de teleurstellingen veroorzaakt door ideologieën en de ijdele beloften van de machtigen. Deze hoop vraagt om concrete inzet en de kerk heeft de verantwoordelijkheid om door middel van haar getuigenis en de moedige verkondiging van het woord van God de rechten van iedereen te erkennen en ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk worden gerespecteerd. Samen met de Angolese burgerlijke autoriteiten, maar ook met die van andere landen, heb ik de bereidheid van de katholieke kerk kunnen bevestigen om deze bijdrage te blijven leveren, met name op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Het laatste land dat ik heb bezocht is Equatoriaal Guinea, 170 jaar na de eerste evangelisatie. Met de wijsheid van de traditie en het licht van Christus heeft het Guineese volk de beproevingen van zijn geschiedenis doorstaan en de afgelopen dagen in aanwezigheid van de paus met groot enthousiasme zijn vastberadenheid hernieuwd om verenigd naar een toekomst van hoop te gaan. Ik kan niet vergeten wat er gebeurde in de gevangenis van Bata in Equatoriaal Guinea. De gevangenen zongen uit volle borst een loflied voor God en de paus en vroegen om te bidden voor hun zonden en hun vrijheid. Zoiets had ik nog nooit gezien. En daarna hebben ze samen met mij het Onze Vader gebeden in de stromende regen. Een oprecht teken van het Rijk Gods. En eveneens in de regen begon de grote bijeenkomst met de jongeren in het stadion van Bata. Een feest van

0: christelijke vreugde. Met ontroerende getuigenissen van jongeren die in het evangelie de weg hebben gevonden naar een vrije en verantwoordelijke groei. Dit feest culmineerde in de eucharistieviering van de volgende dag, bij het bezoek aan Equatoriaal Guinea en ook de hele apostolische reis waardig bekroonde.
1: Cari fratelli e sorelle.
0: Dierbare broeders en zusters, het bezoek van de paus is voor de Afrikaanse volkeren een gelegenheid om hun stem te laten horen, om uiting te geven aan de vreugde dat zij Gods volk zijn en aan de hoop op een betere toekomst. Een toekomst van waardigheid voor iedereen. Ik ben blij dat ik hen deze kans heb kunnen bieden en tegelijkertijd dank ik de Heer voor wat zij mij hebben geschonken. Een onschatbare rijkdom voor mijn hart en mijn ambt. Op deze wijze mochten we van de Heilige Vader zelf horen wat zijn indrukken zijn geweest van de apostolische reis naar het Afrikaanse continent. Een plan dat dus al in zijn hart was van bij het begin van zijn pontificaat en dat hij nu heeft kunnen uitvoeren. Van 13 tot 23 april was dat. U heeft ook alles kunnen meevolgen via Radio Vaticaan, Radio Vaticaan Live, via de website. En dat zullen wij ook in de toekomst doen voor de komende apostolische bezoeken, apostolische reizen van Paus Leo de 14e. Daarvoor kan u terecht natuurlijk bij Radio Vaticaan. Bijzonder dus voor de Afrikaanse landen die de Heilige Vader heeft bezocht om de opvolger van de Heilige Petrus te kunnen en mogen ontvangen. Zoals steeds maakte de Heilige Vader ook bekend, waarbij hij een bepaalde intentie wil toevertrouwen aan de gehele kerk. Waarbij hij een aandacht wil vragen voor een bepaalde problematiek of iets dat hem ter harte gaat. En dat hij op deze wijze met ons allen wil delen. Met de vraag om er zeker voor te bidden. We gaan luisteren naar de audio van de gebedsvideo van Paus Leo de 14e voor de maand mei.
2: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: Lord of creation,
1: Heer van de schepping,
0: you gave us the fertile earth,
1: U hebt ons de vruchtbare aarde geschonken en daarmee ons dagelijks brood als teken van uw liefde en zorg. Vandaag erkennen wij met verdriet dat miljoenen broeders en zusters nog steeds honger lijden, terwijl er zoveel goederen op onze tafels worden verspild.

0: awaken in us a new awareness.
1: Wekken onze nieuw bewustzijn, dat wij leren dankbaar te zijn voor elk voedsel. Eenvoudig te consumeren, met vreugde te delen en zorg te dragen voor de vruchten van de aarde als een geschenk van u, bestemd voor iedereen, niet slechts voor enkelen. Goede Vader, maak ons in staat om de logica van egoïstische consumptie om te zetten in een cultuur van solidariteit. Mogen onze gemeenschappen concrete daden bevorderen, bewustmakingscampagnes, voedselbanken en een sobere en verantwoordelijke levensstijl.

0: You who sent us your beloved son Jesus,
1: u die ons uw geliefde zoon Jezus hebt gezonden, gebroken brood voor het leven van de wereld, geef ons een nieuw hart, hongerig naar gerechtigheid en dorstig naar broederschap.

0: Mogen niemand worden uitgesloten van de gemeenschappelijke tafel. En mogen uw geest ons leren brood te zien, niet als een consumptiegoed, maar als een teken van gemeenschap en zorg. Amen.
1: Amen.
0: Bijzondere aandacht dus van Paus Leo XIV voor de vele, vele, vele mensen in de wereld die honger lijden. Die nog altijd vandaag de dag geconfronteerd worden met de gevolgen van hongersnood, van een gebrek aan voedsel. Terwijl, zo zegt de Heilige Vader, op onze tafels heel veel verspild wordt, nog altijd. Een consumptiemaatschappij die steeds maar meer en meer wil consumeren, zonder daarbij eigenlijk aandacht te hebben voor diegenen die in nood zijn. De paus heeft er ook al over gesproken, een beetje ook in navolging kunnen we zeggen van paus Franciscus, die het ook had over de onverschilligheid. Het feit dat mensen steeds minder aandacht hebben, minder geraakt zijn voor de ware zorgen van mensen die niet eens voedsel hebben. De paus roept ons allen op om daar op een of andere manier antwoord op te geven. En hij erkent ook trouwens, recent is er een audiëntie geweest, zoals u daarnet kon horen, met dat netwerk van pauselijke caritatieve werken, ja, dat het geen gemakkelijke opdracht is. Hij erkent dat ook. Voor de ene zal het makkelijker zijn omdat deze persoon nu eenmaal veel heeft ontvangen van de Heer en daardoor over veel middelen beschikt, dan voor de ander. Maar we kunnen allen op een of andere manier zeker ons steentje bijdragen. Al is het maar een klein beetje, het is soms dat kleine beetje dat soms een groot verschil kan maken. Verder werd ook bekendgemaakt dat de paus een telefoongesprek heeft gehad met de heer Antonio Costa, de voorzitter van de Europese Raad. Het Vaticaan meldde dat tijdens het hartelijke gesprek zij hebben gesproken over de situatie in het Midden-Oosten, met bijzondere aandacht voor de westelijke Jordaan-oever in de staat Palestina en de situatie van christenen in Zuid-Libanon. Later in het gesprek deelde de Heilige Vader enkele overwegingen over zijn recente apostolische reis naar Afrika, waarbij hij het belang benadrukte van interreligieuze dialoog, het bevorderen van de vrede en steun voor de meest achtergestelde gemeenschappen op het continent, aldus het Vaticaan. In de namiddag van zaterdag 2 mei was er een bijzonder heugelijke gebeurtenis. De eerwaarde heren Stefano Sparapani, Alessandro Zenobi, Andrea Carlevale en Marco Valenti werden namelijk tot bisschop gewijd. En dat als hulpbisschoppen van Rome in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen, de kathedraal van de bisschop van Rome, de paus dus. We gaan luisteren naar het eerste deel van de homilie van paus Leo XIV, alvorens we samen met hem het Regina Caeli zullen bidden. Dat is voor zo dadelijk. We luisteren eerst naar het eerste deel van deze homilie.
2: Cari fratelli e sorelle, stringendoci a Cristo, diventiamo una casa solida.
0: Dierbare broeders en zusters, door ons aan Christus te hechten, worden wij een stevig en gastvrij huis. Dat is de vreugde die we vooral tijdens de paastijd ervaren. En in het bijzonder vandaag, nu wij de wijding van 4 nieuwe hulpbisschoppen voor het bisdom Rome vieren. Deze kerk heeft een unieke roeping tot universaliteit en naastenliefde dankzij haar bijzondere band met de verrezen en levende Christus. Het fundament van het geestelijke bouwwerk van levende stenen dat het heilige volk van God is. Dichter bij Christus komen betekent dus dichter bij elkaar komen en samen groeien in eenheid. Dat is het mysterie dat ons omvat, en ook de stad van binnenuit verandert. Ten dienste van haar dynamiek, die door de apostelen Petrus en Paulus naar Rome is gebracht, worden onze broeders Andreas, Stefanus, Marcus en Alexander tot het bisschopsambt gewijd. Een feest van het volk, want zij komen uit dit volk en uit het presbyterium dat met liefde voor hen zorgt. Laten wij heel in het bijzonder voor deze vier nieuwe hulpbisschoppen voor het bisdom Rome bidden tijdens het Regina Caeli. Daarna komen we graag bij u terug en gaan we luisteren naar het tweede deel van de homilie van Paus Leo XIV tijdens deze Eucharistie, waarbij deze vier mannen tot bisschop werden gewijd. Bidden wij samen.

0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij verder luisteren naar de homilie van paus Leo XIV tijdens de Eucharistie, waarbij hij 4 mannen tot bisschop wijde voor het bisdom Rome.
1: La nostra comunità diocesana si raccoglie oggi nell'invocazione dello Spirito Santo.
0: Onze diocesane gemeenschap komt vandaag bijeen in de aanroeping van de Heilige Geest, die de nieuwe bisschoppen zal zalven, opdat zij volledig gewijd mogen zijn aan de dienst van het Evangelie van Christus. Hij is de verworpen steen, die door God uitverkoren tot hoeksteen is geworden. Voor de eerste christenen moet deze metafoor, die ze zo vertrouwd was omdat ze in een psalm voorkwam, bijzonder veelzeggend hebben geleken. De Messias, Jezus, was niet alleen verstoten omdat hij niet als zoon van God werd erkend, maar nog eerder omdat hij de gedaante van een schepsel had aangenomen, die als onwaardig voor God werd beschouwd. Trouw aan deze weg van barmhartige liefde ging hij op zoek naar de verstoten schapen. Ging hij met hen aan tafel zitten en ontwapende hij de handen en harten die hen wilden stenigen. Op deze wijze, zoals het evangelie dat in deze liturgie wordt voorgelezen zegt, heeft de Zoon het gelaat van de Vader getoond. In hem worden zijn werken volbracht. Ik ben al zo lang bij jullie en je hebt mij nog niet leren kennen, Filippus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Hoe kan je dan zeggen, toon ons de Vader? Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij? Kerk die in Rome leeft. De verworpen steen is het hart van de Messiaanse verkondiging tegenover hen die de samenleving verwierp en blijft verwerpen. Het is het hart van onze verkondiging, van onze missie. We hebben gezien hoe de heilige de onreinen aanraakte, de rechtvaardige de zondaars vergaf, het leven de zieken genas. De meester de vuile en vermoeide voeten van zijn leerlingen waste. In deze stad, de hoofdstad van het grote rijk, werd de verworpen steen het symbool van een nieuwe hoop, die van het rijk van God, zoals de zaligsprekingen voorhouden en het Magnificat bezingt. Door de logica van de heerschappij om te keren, die van wie de zinloze ambitie nastreeft om de architectuur van de aarde te bepalen, gebeurt het in Christus dat de afgedankten hun waardigheid terugvinden en zich uitverkoren weten voor het Koninkrijk van God. Zo niet, zegt Jezus tegen zijn leerlingen, zou ik jullie dan ooit hebben gezegd, ik ga een plaats voor jullie bereiden? Wanneer ik heen gegaan ben en een plaats voor jullie bereid heb, kom ik terug en neem ik jullie bij mij, opdat jullie zijn waar ik ben. Dierbare zusters en broeders, daarom worden wij tot op de dag van vandaag stenen die door mensen worden verworpen en door God worden uitgekozen. Wanneer wij ons met ons leven en ons woord verzetten tegen plannen die de zwakken onderdrukken, de waardigheid van elke persoon niet respecteert, conflicten gebruikt om de sterksten te selecteren, terwijl ze degenen die achterblijven, degenen die het niet redden, verwaarlozen en degenen die bezwijken beschouwen als afval van de geschiedenis. Jezus wandelde onder ons als een ongewapende en ontwapenende profeet. En toen hij werd verworpen, veranderde hij zijn stijl niet. En nu richt ik mij tot u, zeer geliefde broeders, die vanaf vandaag hulpbisschoppen zijn van deze kerk, waarvan de zorg mij als een geschenk is toevertrouwd. Tot u, die samen met de kardinaal vicaris mij kunt helpen een afspiegeling te zijn van de goede herder, van het volk, voor het volk van Rome en leiding te geven aan de naastenliefde van het hele heilige volk van God, verspreid over de aarde. Ik moedig jullie aan om de verstoten stenen van deze stad op te zoeken en hen te verkondigen dat in Christus, onze hoeksteen, niemand wordt uitgesloten om een actief onderdeel te worden van het heilige bouwwerk dat de kerk is en van de broederschap onder de mensen. In dit beeld weerklinkt de oproep van de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium van Paus Franciscus. Een kerk zijn die een veldhospitaal is. Straatpastores zijn, de materiële en existentiële periferieën in het hart dragen. Als priesters hebben jullie deze uitnodiging aangenomen, samen met de parochiegemeenschappen die jullie hebben begeleid. En nu komt er een nieuwe oproep, een verdere roeping, die altijd dezelfde kern heeft. Niemand, werkelijk niemand, mag denken dat hij door God is afgedankt, verworpen. En jullie zullen de herauten zijn van deze blijde boodschap die centraal staat in het evangelie. Laat de geest van profetie in jullie werken. Nestel je niet in de privileges die je positie je zou kunnen bieden. Volg niet de wereldse logica van de eerste plaats. Wees getuigen van Christus, die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Jullie zullen profeten zijn in jullie ambt, als jullie mannen van vrede en eenheid zijn, die met draden van genade en barmhartigheid de uitgestrekte en dichtbevolkte gebieden van dit bisdom samenvoegen, samenbinden, verschillen in harmonie brengen, verwelkomen, luisteren en vergeven. Laat u niet zoeken, maar laat u vinden. En zorg ervoor dat de priesters, diakens, religieuzen en leken die zich inzetten voor het apostolaat zich nooit alleen voelen. Help hen om de hoop in hun verschillende taken nieuw leven in te blazen en zich deel te voelen van één en dezelfde missie. Weet altijd onvermoeibaar mensen en gemeenschappen te motiveren door op eenvoudige wijze te verwijzen naar de schoonheid van het evangelie. Mogen de armen van Rome, de pelgrims, de bezoekers, die hier vanuit alle delen van de wereld naartoe komen, in de inwoners van deze stad, in haar instellingen en in haar herders, die moederlijke zorg vinden, die het authentieke aangezicht van de kerk is. Mogen de Salus Popoli Romani, moeder van vertrouwen, ons altijd leiden en beschermen op onze weg.
1: E ci custodisca sempre lungo il cammino.
0: Opnieuw hele mooie woorden, hele mooie homilie van Paus Leo XIV, in het bijzonder dus gericht aan deze vier nieuwe hulpbisschoppen voor Rome, die tijdens deze Eucharistie in de basiliek van Sint-Jan van Lateranen tot bisschop werden gewijd door de Heilige Vader zelf. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog de Vaticaanse hymne klaarstaan en geven u ook graag nog de verschillende benoemingen mee die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de paus Eduard de heer Rubén de la Cruz Martínez benoemd tot hulpbisschop van het metropoliet aartsbisdom van León in Mexico. Hij benoemde eerwaarde heer Nick Argel Vaquilar tot bisschop van het bisdom van Urdaneta in de Filipijnen. Hij heeft ook monsignor Nicolai Dubinin benoemd tot hulpbisschop en apostolisch administrator voor de vakante zetel van het metropoliet aartsbisdom van de moedergods in Moskou in de Russische Federatie. Verder heeft hij monsignor Dagoberto Campos Salas benoemd tot apostolische nuncius in Ecuador. Hij benoemde eerwaarde heer Gary Studniewski en eerwaarde heer Robert P. Boxey tot hulpbisschoppen van het aartsbisdom van Washington in de Verenigde Staten. En eerwaarde heer John Gomez werd benoemd tot bisschop van het bisdom van Laredo in de Verenigde Staten. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. Wij danken u voor uw luisteren. En hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: Vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Heer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars.

0: uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder God.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag lezen we een hele korte passage in het Evangelie volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 11, versen 27 en 28. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe: "Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen." Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het

Vandaag hebben we maar twee zinnen gelezen in het evangelie volgens de heilige Lucas. Maar die zin is op zich heel mooi. Want er is een vrouw die uitroept, zalig is uw moeder. En Jezus zal antwoorden, zeer zeker, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren. Jezus bevestigt, maar voegt er iets aan toe. En dat moet ons doen denken aan een andere passage die we ook zien in het evangelie. Misschien herinnert u zich de passage waarbij men aan Jezus komt zeggen, uw moeder en uw broeders zijn daar. En Jezus kijkt rond en zegt, mijn moeder, mijn broeders zijn zij die het woord van God onderhouden. En enkel de heilige Lucas heeft een tweede passage in zijn evangelie die eigenlijk hetzelfde zegt. En dat is de passage die we hebben gelezen. Dus zowel Matthäus, Marcus als Lucas, de drie evangelisten, behalve Johannes, hebben dat verhaal geschreven van die vraag naar uw broeders en uw moeder. Waarop Jezus dan zegt, zij die het woord van God beleven, zij zijn moeder, broeders van mij. Enkel Lucas heeft dus iets extra's. En dat is een uitroep van een vrouw. Het is misschien bijzonder te zien dat dus de andere evangelisten, Marcus, Matthäus, dat niet zeggen in hun evangelie. Maar Lucas vindt het belangrijk om die passage, misschien is het ook in het echt tweemaal voorgevallen, maar om die passage twee keer te herhalen. Tot tweemaal toe gaat Jezus dus eigenlijk in het evangelie volgens de heilige Lucas Maria loven. Lucas is een mariaal evangelie. Het is ook niet voor niets dat Lucas begint met de verhalen van de kindertijd, van de geboorte van Jezus, of van de aankondiging zelfs. Het enkel de heilige Lucas spreekt echt over Jezus en dus ook over Maria van bij het begin. Van bij het begin van de menswording van Jezus. De heilige Lucas geeft eer en lof aan Maria. Zoals die vrouw die uitroept, want eigenlijk roept ze iets heel eenvoudigs uit. Gelukkig de schoot die u heeft gedragen, dus eigenlijk gewoon gelukkig is uw moeder. En Jezus zegt alleen maar inderdaad. Maria is dus gelukkig. Dit gaat niet alleen over het aardse geluk, zoals we het vaak begrijpen, maar dit gaat natuurlijk over iets hemels. De zaligheid. Maria wordt in het evangelie volgens de heilige Lucas zalig verklaard. Misschien niet letterlijk op die manier, maar eigenlijk zegt Jezus hierbij, Maria is zalig. Maar niet alleen omdat zij moeder is, maar Jezus geeft er eigenlijk uitleg aan, omdat zij de eerste is die het woord van God heeft gehoord en bewaard. Nee, er zijn zeker nog, ook in het Oude Testament, figuren die het woord van God ontvangen, aanhoren, bewaren. Maar Maria op een zeer speciale manier. Want het woord van God is vlees geworden. En Jezus is dat woord en is vlees geworden in de maagd Maria. Men kan niet genoeg lof spreken over Maria. Omdat zij als schepsel van God boven alles staat. Niet vanuit haar eigen, maar omdat God haar daar geplaatst heeft. Het is een genade. Maria is vol van genade. Ook in het evangelie volgens de heilige Lucas zullen we dat aanhoren. Bij de aankondiging van de engel Gabriel. Maria is vol van genade. En het is net omdat zij die genade ontvangt van God, dat zij zalig is. Maria is ook die nieuwe Eva. Eva beleefde een mooie tijd in de tuin van Eden.
Zij was geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God en dat beeld was nog niet vertroebeld. Maar de eerste Eva heeft het laten gebeuren door de zonde dat ze vertroebeld is. In dat beeld dat ze ontvangen had. Maria komt als een tweede Eva, de nieuwe Eva, die de nieuwe Adam zal bijstaan. Die de nieuwe Adam wel zal bemoedigen in zijn roeping om volledig van God te zijn. Niet zoals de eerste Eva, die aan de eerste Adam zegt dat het goed is om niet te luisteren naar God. Terwijl Maria, de nieuwe Eva, eigenlijk de nieuwe Adam zal bemoedigen, luister naar God. En de nieuwe Adam kon niet anders dan luisteren naar God, want hij was zelf God, die mens is geworden in de schoot van Maria. Zalig die schoot die het woord van God heeft gedragen. Inderdaad, zegt Jezus. Maar er zit ook iets in voor ons. Het is een uitnodiging om het woord van God, zoals Maria, te ontvangen. Lees vaak in de Heilige Schrift om hetzelfde woord, geschreven, te ontvangen. En als we het dan bemediteren, als we ermee bidden, als we daardoor een diepere relatie aangaan met Jezus Christus, ja, dan beleven we het woord, dan bewaren we het in ons hart, zoals Maria. Een heilige moet men in het algemeen niet altijd imiteren. Want vele heiligen hebben op een uitmuntende manier iets gedaan, maar niet iedereen is geroepen om datzelfde te doen. Maar Jezus daarentegen moet iedereen imiteren. Maar daar kunnen we nu ook aan toevoegen, Maria ook. Iedereen van ons mag Maria in alles imiteren. En natuurlijk, dan komt naar voren haar ja-woord, haar fiat. Dan komt naar voren het feit dat zij Jezus heeft bemind. Dat zij in Jezus Christus het woord van God zag. En dat zij dat woord heeft aanhoord en bewaard. Ja, laten we deze mooie zinnen en die mooie uitroep van die vrouw nog eens herhalen. Om zo, geïnspireerd door het evangelie, zelf te zien dat ook wij geroepen zijn om in de eerste plaats het woord van God te aanhoren en te bewaren en daardoor Jezus Christus te imiteren en ook de heilige maagd Maria. We lezen nogmaals hoofdstuk 11 in het Lucas-evangelie, versen 27 en 28. Tijdens zijn toespraak verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep hem toe. Gelukkig de schoot die u heeft gedragen en de borsten waaraan u hebt gezogen. Inderdaad, zei hij, gelukkig zij die het woord van God horen en het bewaren.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, het is de meimaand en bij Radio Maria ook de Mariathonmaand. We openen onze harten voor projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Aarzel niet om ons te steunen, om het evangelie te verspreiden in de hele wereld. Dit kan op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. Van harte dank.

Een zeer goede avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is bijna 7:30. Zo dadelijk, binnen enkele ogenblikken, zullen we verbonden zijn met de gemeenschap van Sant'Egidio in Antwerpen voor een avondgebed dat we live uitzenden vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. We verenigen ons samen in gebed.

Uit het evangelie volgens Lucas, het 11e hoofdstuk. Eens was Jezus aan het bidden en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Woord van de Heer.

Dierbare broers en zussen, wanneer Jezus in gebed tot de Vader is, dan is er vaak sprake van dat hij naar een eenzame plaats wegtrekt om alleen te zijn. En toch is Jezus, wanneer hij in gebed is, niet geïsoleerd, want zijn leerlingen blijken bij hem te zijn en hem te vragen hen te leren bidden. Het laat zien wat ook wij doen telkens we naar deze plaats komen. We trekken weg naar een andere plaats, niet om ons te isoleren of terug te trekken uit de wereld, maar wel om ons te focussen op het gebed, om niet afgeleid te zijn of om niet oppervlakkig te luisteren en te leven. Wij moeten wegtrekken uit de dingen van altijd om werkelijk plaats en tijd te maken in ons hart en onze geest voor het gebed. En wanneer de leerlingen dan vragen aan Jezus, leer ons bidden, dan geven zij eigenlijk toe dat zij niet kunnen bidden. En zo is ook onze vraag aan de Heer dat hij ons zou leren bidden, omdat wij niet in staat zijn te bidden, omdat wij het nodig hebben door de Heer onderricht te worden in hoe ook wij kunnen bidden. En dan krijgen we als antwoord van Jezus het oudste gebed, het Onze Vader. Er staat een langere versie van dit Onze Vader in het Evangelie volgens Matteüs. En dit is de kortere versie uit het Evangelie volgens Lucas. In dit gebed valt allereerst op dat Jezus tot God bidt als Vader. Dat is de verhouding die Jezus heeft met God. De verhouding van een zoon tot de Vader. En telkens wij dit Onze Vader bidden, worden wij dus ook deel van die verhouding tussen de zoon en de Vader. En door dit gebed van Jezus mogen ook wij God onze Vader noemen. Wij worden deel van die familiale band die er is tussen de zoon en de Vader, wanneer wij focussen op het gebed en ons hoofd en ons hart vrijmaken voor het gebed. Uw naam worden geheiligd, is het gebed van Jezus. Hierin begrijpen we hoe belangrijk het is dat de naam van God, die liefde en vrede is, erkend en gewaardeerd wordt, of ook niet vals gebruikt wordt, zoals jammer genoeg zo vaak gebeurt en in het slechtste geval als aanleiding voor oorlogen wordt aangewend. De naam van God, die liefde en vrede is, moet geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen, betekent het gebed van Jezus om weerstand te blijven bieden aan het kwade, aan het geweld, aan de verdeeldheid. Geef ons dagelijks wat wij nodig hebben. Dat gaat om het brood, maar ook om alles wat wij nodig hebben. En dus ook ons geloof dat moet groeien. Dat vragen wij aan de Heer. Dat hij ons geloof laat groeien. Want dat hebben wij nodig om te leven.
Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. Ja, God kan zonden vergeven. En wanneer onze zonden vergeven worden, vinden ook wij de kracht om wie ons iets misdaan heeft te vergeven. Het betekent met God verzoend zijn, om ook met onze naasten, met de broers en zussen verzoend te zijn. En tenslotte, breng ons niet in beproeving. Dan denken we dat God die het leven schenkt, ons toch

tegen onze ik-gerichtheid. Laten ook wij in ons dagelijks leven op deze manier momenten inbouwen om waarlijk de Vader van ons bestaan te erkennen, om voor liefde en vrede te werken, om te blijven weerstand bieden aan de oppervlakkigheid en een te comfortabel leven. Dat wij de naam van God zouden heiligen door te vechten tegen alle ik-gerichte leven. Bidden wij de Heer dat op die manier zijn koninkrijk mag komen.

Heer, leer ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Met heel ons hart bidden wij tot God Almachtig. Mogen Hij ons geven dat wij met alle krachten van onze ziel en van ons lichaam vechten tegen de aanvallen van het kwade en in de moeilijkheden van het leven. De tijd van de beproeving en de vervolging mogen ons gereed vinden.

opdat ons huis niet instort en onze woning niet wordt verwoest door de storm, als zou ze op zand zijn gebouwd. En dat onze werken die tot nu toe stand hebben gehouden mogen weerstaan, wanneer de wind van het kwade waait van de ergste der geesten. En dat wij op alles voorbereid altijd getuigen van de liefde die van God komt in Christus onze Heer. Christus is verrezen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van dit live avondgebed met de gemeenschap Sant'Egidio vanuit de Carolus Borromeuskerk in Antwerpen. We wensen u van harte een mooie en gezegende maandagavond toe.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Ik ben heel blij om vandaag in gesprek te mogen gaan met eerwaarde heer Hans van Leeuwen. De aandachtige of de trouwe luisteraar heeft zijn stem misschien al gehoord op de radio eerder dit jaar in de uitzending van De Leeswijzer voor januari. Want toen, eerwaarde, heeft u het gehad over de vertaling van van de Bijbel die u zelf heeft gemaakt? Misschien kan u dat kort nog even toelichten. Ik verwijs natuurlijk de luisteraars graag door naar die uitzending, maar kort ter inleiding.
1: Ja, ik heb door mijn halve leven bezig geweest, zo met onderbrekingen ook, met het vertalen van de Bijbel. Dat is mijn devotie geweest, eigenlijk. En op een gegeven moment was het klaar. En toen... Toen hebben we het er toch maar uitgegeven. Eigenlijk op raad van Carna Simonis. Die vertelde ik daar een keer over. En die zei, maar daar moet u iets mee doen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik dat ook doen. Heb ik er allerlei uitlegkundige noten bij gemaakt. Die staan achterin. Nog 600 pagina's tot mijn eigen verbazing. Dat gaat dan zo geleidelijk. En dan merk je niet dat dat zo zwelt. En toen ben ik in contact geraakt met Radio Maria in Vlaanderen. En ben ik erover geïnterviewd.
0: Ja, een vraag uit nieuwsgierigheid. Nu dat eigenlijk afgewerkt is, dat bijna een levenswerk is. Hoe voelt dat nu voor u? Valt u een beetje in een gat of valt dat goed mee?
1: Nou, ik val niet in een gat, want mijn geloof blijft staan. Maar ik heb wel dat, wat ik dan maar tegen mensen zeg, mijn creativiteit is een beetje stopgezet. Na dat alles. Dus ik heb geprobeerd weer eens te beginnen met iets te schrijven of zo. Maar dat ging niet. Ik wacht maar af of onze lieve Heer nog iets van me wil. En verder leven we gewoon.
0: Ja, we zijn in ieder geval blij om vandaag met u in gesprek te mogen gaan. Want het was mij persoonlijk bijgebleven van dat interview dat met mijn collega Kevin, dat u toch wel een hele bijzondere weg heeft afgelegd naar de katholieke kerk. Want u bent niet geboren in de katholieke kerk.
1: Nee. Ik ben geboren als domineeszoon in de Nederlandse hervormde kerk in de tijd. Mijn vader was niet echt orthodox protestant. Ook niet wat we in Nederland dan vrijzinnig noemen. Dat is een andere betekenis heeft dat overigens dan in België. Want vrijzinnig is daar eigenlijk een christelijk soort groep, maar van heel, heel vrij denkende christenen. Het zat er zo'n beetje tussenin. En dus in verschillende plaatsen gewoond, ook als kind al. En toen ging op een gegeven moment de hele familie naar Brussel verhuizen. En daar heb ik dus mijn eerste theologische studies gedaan.
0: Dus eerst een band met België ook?
1: Ja. Ik, als er iets over België gaat, vooral over Vlaanderen moet ik zeggen, dan gaat er iets open. Dat is absoluut waar. Ben je thuis geweest? Het is ook lang geleden, maar ik ben er wel thuis geweest.
0: En waar bent u oorspronkelijk vandaan? Wat is uw geboortestreek en uit wat voor gezin komt u?
1: Ik ben nergens vandaan eigenlijk. Het wil zeggen, mijn ouders verhuizen regelmatig. Ik heb als kind al, voor mijn 18e dus, even tellen in 5 verschillende huizen gewoond. 2 keer een verschillende buurt in Den Haag, 2 keer verschillende buurt in Amsterdam en toen ergens in de Betuwe. Dus ik kan niet zeggen dat ik ergens vandaan kom.
0: Ja. Waar bent u geboren?
1: Ik ben geboren in Den Haag.
0: Geboren in Den Haag, ja.
1: Maar ik was 6 jaar toen ik daar vertrok.
0: Ja. En u komt wel uit een gelovig gezin?
1: Ja. De meest gelovige was eigenlijk mijn oma die bij ons woonde. Die kwam uit de Hoekse Waard. Mijn vaders moeder is ook een opa, maar toen ik 12 was is die gestorven. En die moesten daar toen vluchten toen het allemaal onder water werd gezet. En toen was mijn vader, was ik nog niet geboren, toen was mijn vader dominee in Friesland. En daar konden ze dus dan heen en zijn altijd bij ons gebleven. En mijn oma was een soort gelovig baken voor mij. Toen dat tijd. Als kind, zeg maar. Maar mijn ouders waren het ook wel, maar ik had altijd zelf een gevoel dat er meer was dan wat ze allemaal zeiden. En zo. Dus ik had voor mezelf als kind dat ik een soort vaste wetenschap had. Er is God en er is Jezus en er is de Bijbel. En dat waren dingen waarvan ik niet wist hoe en wat en welk en waar, maar die waren er gewoon. En op een of andere manier, hoe dat dan ging, je vader, de kerk. Maar dan is het toch dat je denkt van ja, dat is maar puur intuïtief dat je het gevoel hebt, er is, moet meer zijn. Ja, dat was mijn kinderjaren. En ook, ik was de enige, als puber zeg maar, die meeging naar de kerk gewoon zonder problemen. Ja, mijn broer, we waren met z'n zessen, vier zusjes onder mij en een broer die ouder was, die speelde een orgel in een kerkje in de buurt. Maar ja, dat was ook leuk om extraatje wat te krijgen. Maar het is, dat was een soort van, eigenlijk meer in een soort vraag leefde ik altijd. Wat dat betreft, als kind. Ik was ook altijd een beetje in mezelf ingekeerd. Bij de vriendjes en zo, dat soort dingen.
0: En als u zegt, ja, ik had altijd het idee dat er meer was.
1: Ja.
0: Bedoelt u dat dan op een ja, intellectuele manier? Of vooral op een zoekende manier van het hart?
1: Ja, puur intuïtief.
0: Puur intuïtief.
1: Je kunt ook niet zeggen dat je als kind echt zoekend was. En zo. Ook als, ik vluchtte ook als puber in de muziek. Ik speelde viool. En ik wilde zelfs een conservatorium. Maar dat was een vlucht. Dus je was nog niet bezig met het geloof als zodanig. Maar je zocht iets waar je je gevoelens in kwijt kon, in die muziek. En dus dat geloof, ja, toen was ik dus, nou, ik zal ook even vertellen, ik was toegelaten tot het conservatorium in Brussel, overigens. Een bekende vioolschool. Maar dat was niks voor mij. Want daar was toch, inmiddels was je natuurlijk toch in een intellectueel gezin opgegroeid. En voor mijn geest was er niets daar. Allemaal oefeningen en oefeningen. Dus na 4 of 6 weken wist ik het al, dit wordt niks. En toen ben ik dus maar gaan studeren waar mijn vader net professor was geworden. Aan de protestantse faculteit voor theologie. Daar in Brussel.
0: En die keuze is meegevallen, die keuze voor theologie?
1: Ik zei toen, nou, dat ga ik voor dit jaar doen. En daarna zie ik wel verder. Maar toen ben ik gewoon gebleven. En je bent ook eerst gewoon geïnteresseerd geraakt en zo. En mijn eerste, maar al heel groot, mijn eerste interesse, de exegese, de Bijbeluitleg. Vooral het Oude Testament. Want ik zei, dat is een beetje protestantse gedachtegang. Maar dan wil ik dus ook beginnen bij de oorsprong van alles. Als ik nou weet waar het vandaan komt, dat kerkelijk geloof, dan weet ik ook wat het is. Zoiets. Het was natuurlijk een heel historiserende gedachte. Ik zei al, dat is een beetje protestants. Dat is er zo gekomen. Ik had ook niet in de gaten dat de oorsprong van alles natuurlijk uit de hemel komt. En eeuwig is. De oorsprong is heel iets anders van het geloof natuurlijk. Die zit in God. Maar goed, dat is. En toen ben ik exegese gaan doen. Oude Testament. Dat was mijn hoofdvak. En dat was heel, heel boeiend enzovoort. Dus toen ben ik, nadat ik een licentiaat had gedaan in Brussel, ben ik 2 jaar op een beurs. Ja, het is echt een beurs voor de protestantse Belgische kerk, die heel klein is. Maar geen enkele andere student wilde daar naartoe, naar Cambridge in Engeland. Geen enkele andere wilde. Dus ik bleef alleen over. Ik dacht, nou, dat ga ik dan doen. En daar heb ik dus Hebreeuws gestudeerd en Semitische talen. En vooral was dat 2 jaar lang. Daarna dacht ik, ik wil toch die moderne exegese dus goed onder de knie krijgen. Ik wist al wel meteen tanden van natuurlijk. Ben ik nog 2 jaar in Groningen gaan studeren, bij een daarin bekende professor. En toen wist ik gewoon, daarna wist ik niet meer goed wat ik met mezelf moest. Ik wist gewoon niet wat ik met mezelf moest. Ik durfde niet de pastorie in, eigenlijk. En toen was ik, na die studies, het is ook wel leuk om dat even te vertellen, was ik bij mijn immer ouderlijk huis dus. En daar, mijn vader die organiseerde dan ook lessen voor die protestantse theologische faculteit. En daar kwam op een regelmatig, maar dat was toen blijkbaar in die oktobermaand, nadat ik dus was afgestudeerd en nog steeds niks met mezelf wist te doen, kwam Willem Barnard daar. Ik weet niet of die bekend is. Dat was een vrij bekende dominee-dichter. En die kwam liturgieles geven in een seminar. En die deed dat toen samen met Injas de Sutter. Injas de Sutter was een kerkmuzikus, hoogleraar uit Leuven. En nou, er waren gesprekken. Toen zei Barnard, was niet goed van gezondheid. Wil je mij komen helpen? Ik zei, nou, daar moest ik eens over denken. En toen, een poosje later weer, zei mijn vader, zou je met de Sutter even naar de trein willen brengen? Nou goed, het hele wet staat door, dat duurt even. Hè. En dus die zei in de auto, maar dat moet je doen, hè. Dan kun je veel leren. Ik dacht, ja, verdraaid, je hebt gelijk. En toen heb ik dat gedaan, heb ik die knoop doorgehakt.
0: Dus als ik het goed begrijp, de knoop om doorgehakt om dominee te worden? Of
1: wat zeg je?
0: De knoop doorgehakt om dominee te gaan.
1: Eerst werd ik nog geen dominee, hij was dat nog zelf, dominee Barnard. In het dorpje Roosendaal, bij Arnhem, aan de Veluwezoom. En, dus ik heb het, een jaar ben ik een soort assistent van hem geweest. Maar toen is hij zelf, heeft hij het domineeschap neergelegd. En heeft hij, bleef hij op de achtergrond aanwezig, kwam ook nog preken en zo. Maar werd ik de dominee.
0: Okay. Dus dat loopt eigenlijk helemaal anders, het worden van dominee in de protestantse kerk, dan het priesters worden in de katholieke kerk, waar we na vele jaren seminarie doorloopt. Ja.
1: Ja, kijk, je moest theologie hebben gestudeerd.
0: Dat wel, ja.
1: Natuurlijk. En je moest natuurlijk worden toegelaten, heette dat, tot de evangeliebediening. Zo heette dat. En dat was natuurlijk wel gebeurd.
0: Ja.
1: He, een cursus had je dan van een maand, waar je dan... dat is waar ik mijn vrouw heb ontmoet. En dan word je toegelaten, dan mag je een proefpreek houden. En nou, dat is het dan eigenlijk. Je moest een stage lopen van 3 maanden. Maar mijn eerste aanwezigheid daar in dat dorpje Roosendaal, dat was mijn stage dan. Hè, en zo. En, dus toen ben ik dus daar dominee geworden. Klein dorpje. Maar waar heel veel intellectuelen uit de hele omgeving, Arnhem en zo, allemaal kwamen. En zo. Ja. Maar van die man heb ik dus ongelooflijk veel geleerd. Dus dat die paar woorden van Injas de Sutter, dat was een van die grote genaden die ik heb gekregen, om zo te zeggen, die mijn leven veranderd hebben. Want toen ik dus moest gaan preken, ik wist werkelijk niet hoe dat moest. Je had jaren Bijbel gestudeerd, maar preken uit de Bijbel, nooit gehoord bij wijze van spreken. En Barnard, die was echt een poëet, die had toch op andere manier van uitleggen. Met grote lijnen er doorheen. Van meer diepgang en zo. En die had liturgie. De protestantse liturgie is gewoon Bijbel lezen, zingen, preken houden. Als er avondmaal is, bij sommigen is het eens de 3 of 4 keer in het jaar. Bij ons was het daar dan eens in de maand. Dat gebeurde ook wel. Maar dan werd er een formulier gelezen, normaal. Dus plechtig wordt opgelezen wat het avondmaal betekent. We hebben het dopen ook gedaan. En dan ging je dus het avondmaal vieren. Maar Willem Barnard die gebruikte dus gebeden. Katholieke gebeden. Hij heeft natuurlijk de heiligen eruit gehaald. En de paus en de bisschoppen heeft hij eruit gehaald. En zo. En er was natuurlijk ook geen consecratie. Natuurlijk niet. Hè. Dus na afloop ging het... Maar het was heel erbiedig hoor. Maar ging het brood naar de vogeltjes. Hè, dat over was. Dus dat, maar daar heb ik toen van geleerd. En daar begon dat proces ook. Toen waren wij inmiddels, toen ik net dominee was geworden dan, in 1975, november. Een paar maanden later zijn wij dan getrouwd. En mijn vrouw heeft me eens een beetje geholpen daarmee. Maar ik dacht van lieverlee ook, maar dat preken, dat is, en dat voorgaan in kerk, is niks voor een vrouw. Dat moet je gewoon niet doen. Dat is gelijk, geleidelijk aan is ze daaruit gegleden, als het ware. Bewust ook, ja. maar dat om dat minder te doen.
0: En in welke zin bedoelt u dat? Of waarom voelden jullie dat aan? Dat...
1: Ja, ik denk dat dat toch een gevoel was van... kijk, het ambt van dominee is een soort baan. Ik zou het kunnen vergelijken met pastoor. Maar als je dus emeritus dominee bent, dan moet je een speciale vergunning aanvragen om nog te mogen preken of avondmaal bedienen en zo. En dus het is alleen een soort kerkelijke baan.
0: Mm-hmm.
1: En, maar ik had dus eigenlijk toen ik dominee werd, dat gebeurt natuurlijk in een kerkdienst, dan word je bevestigd als dominee. En dat deden ze ook iets met handoplegging en zo voor een paar dominees die daar waren. En ik heb dat denk ik ook, en mijn vrouw ook, die was er natuurlijk ook al bij, of waren nog niet getrouwd. Maar ik heb dat denk ik eigenlijk al behoorlijk katholiek begrepen. Ik had ook echt het gevoel, ja, nu ben ik helemaal in de dienst van God gekomen. Nu kan ik niet meer terug. Dus dat ik ook niet wilde, achteraf, denk ik, was waarschijnlijk ook omdat ik dat hoge priesterlijke gevoel had daarover. Dat het een levensstaat was, als het ware. Maar dat was je nog niet van bewust. Dat is het gekke. Je hebt daar geen idee van. Want het protestants is echt totaal anders dan het katholieke. Ook het hele leven is anders. Dat beseffen de meeste protestanten niet en de meeste katholieken ook niet.
0: Ja, u zit natuurlijk in een unieke positie om van de twee kanten te kunnen spreken. Op welke manier is... Ja, waarschijnlijk kan u daar heel lang over spreken. Ja. Maar kan u daar de vinger op leggen wat zo de grote verschillen zijn in de manier van leven?
1: In de katholieke kerk hebben we een sacramenteel leven. Dat wil zeggen, de inwoning van de Heilige Geest. Ook in een heel wezenlijke manier. Bij het doopsel komt hij in je wonen. Bij het vormsel nog dieper in je hart, zeg maar. Je ziel eigenlijk. En bij de Eucharistie worden we steeds weer letterlijk verenigd in het lichaam van Christus. Dus zelf in Christus eigenlijk. Want het lichaam van Christus is hij zelf. Dus de kerk is ook Christus zelf. Zijn wederhelft, zeg maar. En dat is dus een heel innige band. Ik wil niet zeggen dat alle katholieken van tegenwoordig bepaaldelijk niet, maar dat ze dat allemaal zich bewust zijn. Vaak helemaal niet. En als dat niet zo is, dan dreigen ze ook uit de boot te vallen, zeg maar. Het scheepje van Petrus. Maar in de protestantse kerk kennen ze dat niet. Die zijn een gemeenschap van mensen die samenkomen onder het woord. En het woord wordt gepredikt. En als er avond wordt gevierd, is dat een herinnering aan het laatste avondmaal van Jezus. Dus dat is ook dat historische. Dus we denken dat dan de geschiedenis. Ze denken op Goede Vrijdag aan hoe lang geleden Jezus aan het kruis gestorven is voor ons. En zo. En ze hebben dus dat hele genadeleven, wat in de katholieke kerk heel innig is. Dat je geloof, dat is ook een verschil. Je geloof is in de protestantse kerk een persoonlijke overtuiging. In de katholieke kerk is het een geschenk van God. Dat je niet van jezelf hebt. Dat hij in je neerlegt als je gedoopt en gevormd wordt. En dat je moet onderhouden natuurlijk via de Eucharistie. Dus dat hele genadeleven kennen ze niet. En de genade is voor protestanten eigenlijk iets wat zo... Ze noemen dat ook als forensische genade. Dat wil zeggen, die pendelt als het ware vanuit de hemel naar beneden steeds. Dus ze denken niet dat ze zonde zijn. Maar het is iets dat toch eigenlijk van buitenaf van hen komt. De katholieke kerk zit er binnenin je.
0: Ja. Of een manier, een meer afstandelijke godsrelatie in de protestantse kerk?
1: Kijk, niet van de mensen uit, hè, van henzelf. Maar het is... Kijk, je hebt natuurlijk hele goede en degelijke gelovige protestanten. Ik denk soms, ja, die hebben ook iets katholieks in zich. Want het katholiek is natuurlijk. Maar de protestant moet zijn geloof altijd overeind houden. Eigenlijk. Ja.
0: Ja, ik ben dan aan het denken. U zegt van, u zei aan het begin, ik wist zeker Jezus, de Vader, de Heilige Schrift, dat waren de drie belangrijke pijlers. Ja. En die moet je als protestant dan vooral zelf in ere houden op een of andere manier.
1: Ja, je moet je godsgeloof, je geloof in de verzoening door Christus en zo, die moet je zelf overeind houden. De Bijbel moet je ook uiteindelijk zelf uitleggen. Niet onder de leiding van de kerk. En dat is in de katholieke kerk ook helemaal verwaterd, moet ik zeggen. Want alle Bijbeluitleggers aan de universiteit, die rekenen niet meer met de kerk. Ook de katholieken dus niet. Die zijn helemaal met hun historische wetenschappen bezig en zo. En ik heb er heel lang over gedaan om dat... Zeg maar, om die dingen te verzoenen en uit te zuiveren voor mezelf. Dus om te zeggen van, wat is er goed? aan die historische uitleg. Nou, dan kun je ons, bijvoorbeeld, dat is het grootste deel daarvan, doen ze dat uitleggers die gaan eigenlijk zeggen van, wat is nu de voorgeschiedenis van de Bijbel? Ja, maar hoe is de Bijbel ontstaan? Ik spreek altijd over ontstaan. Maar hij is natuurlijk geschreven of doorgegeven en zo. Maar, dus die gaan op een gegeven moment ook allerlei dingen proberen uit te vogelen van voordat de Bijbel er was. En ik ben gaan zeggen, nee, je moet de Bijbel lezen zoals zij is. Bijbelwetenschap leest een boek. En niet de manier waarop het boek tot stand is gekomen. Maar het boek zelf. En ik ben ertoe gekomen, dat was gauw toen ik in Engeland was, hadden de docenten een werkgezelschap. En daar ging je dus, en daar kwamen er ook gasten. En er kwam de beroemdste Engelse exegeet, die kwam er een keertje. Zelfs een paar van die docenten, die waren helemaal trots dat die daar kwam. Die was al 80 toen. En die zei op een gegeven moment, had ook een heel mooi verhaal over iets in de boeken van Mozes, weet ik nog. En ach, zei hij, everything you say about the Old Testament is just a guess. Het is gewoon, uiteindelijk is het allemaal theorie, gokwerk enzovoort. Toen dacht ik, kijk, al die theorieën, dat zijn theorieën. Maar het is helemaal niet gezegd dat het zo geweest is als ze zeggen. Het kan op allerlei manieren gegaan zijn. Natuurlijk zit er tussen Mozes en de geschreven Bijbel zoals we die hebben, zit een heel aantal eeuwen tussen. Maar je weet eigenlijk nauwelijks iets van hoe dat geworden is. Dus dan ga je dat dus zelf doen. In die tijd ben ik ook met die Bijbelvertaling begonnen. Hm. Onder andere. Hm. En ben ik dat gaan. Dat is dus over de Bijbel. Maar ook omdat je zegt van, kijk, die Bijbel is een kerkelijk boek. Het is het boek van de kerk. En het is het boek van God ook. Hm. Dus zoals die is, moet ik hem serieus nemen. Woord voor woord voor woord.
0: Dat exegese voor u een nieuwe betekenis is gaan krijgen? Of hoe de exegese gevoerd moet worden? Dat u meer kijkt naar de betekenis dan
1: precies.
0: Naar de
1: historische. Ik heb ook een boek over geschreven.
0: Oké.
1: Okay. Dat heet Zo spreekt de Heer. Uh-huh. En het ondertitel was over de inspiratie van de Heilige Schrift en haar gevolgen voor de Bijbelwetenschap. Dus hoe je die. Wat betekent het dat die Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd is? Zoals we hem dus hebben. Uh-huh. Je kunt er niet tegen zitten plukken en doen om er allerlei andere dingen. Er is ook eens een boekje gekomen van het grote plakboek van God, heette dat ongeveer. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Nou, dat is ook in mijn. Dat is een hele ontwikkeling geweest van. Omdat ik moest gaan leren preken.
0: Ja. Want als u had het daar straks, u heeft zelf een exegetische opleiding gevolgd aan de Theologische Faculteit, de Evangelische Theologische Faculteit. Exegese zoals het gebeurt aan de Evangelische Faculteit of aan de Katholieke Faculteit, gaat dat eigenlijk gelijkaardig?
1: Ik was, toen wij dus katholiek waren geworden, heb ik kennis gemaakt in Utrecht met een katholieke exegeet. En tot mijn verbijstering was die precies hetzelfde als de protestantse exegeet.
0: Oké.
1: Precies hetzelfde. Dus er is geen verschil meer tussen. En dat is natuurlijk buitengewoon erg, eigenlijk.
0: En u zegt geen verschil meer? Is dat ooit anders geweest?
1: Er zijn grote. In de 19e eeuw kwam die moderne exegese op. Toen kwamen alle wetenschappen op. Filosofieën kwamen op enzovoort. Allemaal zonder God, vanuit de verlichting. Allemaal zonder God, eigenlijk. Daar is een enorme strijd over geweest. Dus Paus Pius X in het begin van de 20e eeuw, die heeft daar een enorme. Die heeft een encycliek geschreven toen, die enorm als een bom is ingeslagen, waarin dat onder andere aan de orde is. Maar onderhuids werkte dat dan door. Toen leken ze nog aardig. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat losgebarsten. Ook in de katholieke kerk, van alles, van die dingen. En zijn ze gewoon moderne exegeten geworden. In de katholieke kerk.
0: En hoe zal ik het zeggen? U had net wel het verlangen om de Bijbel te bestuderen als zijnde woord van God, dat we zo aanvaarden. Waar heeft u uw dorst dan eigenlijk kunnen lessen? Waar heeft u dan beginnen zoeken naar...
1: Wij hebben ons een slag in de ronde gezocht, uiteindelijk ook met z'n tweeën. Ik heb zelf eerst heb ik ook godsdienstwetenschap gedaan in Groningen erbij. Hè, voor alle andere godsdiensten. Maar we zijn in Roosendaal, in dat dorpje waar we toen waren. Daar was in Arnhem een cursus Jodendom. En daar hebben we helemaal in het Jodendom verdiept. Maar ja, daar zat Jezus niet in. Dus dat, en dat was bovendien toch tamelijk vijandig tegen het christelijk geloof uiteindelijk. Maar de hele Talmud staat boven. En alle midrash en zo van de Joodse uitleg. Daar hebben we een paar planken van.
0: Ja.
1: En dat was er dus ook niet. En dan ga je dus weer terug. En dan krijg je nog zo'n iemand. Net zoals ik het vertelde van Jasse Sutter. Dat was een mevrouw in de parochie. En die was eigenlijk geformeerd van huis uit. En die, dat was mevrouw Hegger. En meneer Hegger, het was oorspronkelijk een priester, een Vlaamse priester. En die was uitgetreden. En die was heel heftig geworden. Maar die kwam op een gegeven moment bij ons, bij mij in de kerk. En die kinderen daarvan, die kregen catechisatie van mij. Onder de groepen die ik dan had. En die mevrouw die sprak mij een keer aan, na de kerkdienst. En die zei, ik vind dat u het heel leuk en mooi doet, maar u praat zo weinig over de verzoening. En ik dacht, ja, verdomd, je hebt gelijk. Dus toen ben ik daarna gaan zoeken. Toen heb ik ook een aantal gewoon bloedige preken gehouden. Ja, je wilde dat veroveren en zo. En dat is ook heel belangrijk geweest. Dat is pas het moment geweest dat je bent gaan zoeken naar wat het kruis van Christus betekent. Maar in dat kerkje vierden wij altijd toch wat katholiek, het triduum, zeg maar. Witte Donderdag werd gedaan, en Goede Vrijdag, en dan op Paaszondag vroeg een soort kerkdienstje al, speciaal. En dan zongen op de Witte Donderdag werd dan ook een introlied gezongen in Nederlands. Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. In hem is ons heil, ons leven en verrijzenis. En dat na een paar jaar dat hebben gedaan en toen we ook die bloedige preken hebben gehouden, heb ik een goede nacht, had ik een droom en ik zag voor mij een ladder, een wenteltrap. Ik stond in een grote hal of zo, een wenteltrap. En naar boven, daar was een ruimte, allemaal dansend licht, engelen als het ware. En dat lied werd daarbij gezongen. En dat is voor mij een echte genade geweest. Een hele echte. Dat is, zeg maar, dat is geen gewone droom geweest. Dat is iets geweest dat ik gekregen heb. Ik is altijd met me meegegaan, die droom. Heel langzaam kroop ik naar boven. Langs die trap. En die staat in mijn hart gegrift. Ja. Zo langzaam naar de waarheid te komen. Naar God te komen, waar die werkelijk is. Ja.
0: U heeft al een paar keer gezegd, ja,

0: En hij op. En daar hebben we eindeloos gewandeld en gepraat met elkaar en gedaan enzovoort. Natuurlijk allerlei andere dingen ook gebeurd. En ja, als je dan op vakantie ging, ging je ergens, bijvoorbeeld in de Ardennen zijn we dan geweest, op vakantie. En dan zie je allemaal kerken. Ja, kijk, die Christuskerkje, daar is die dan toch. Maar je bent toch allemaal nog onderweg. En die gesprekken van ons. Ja, dan, ja, hoe moet je dat zeggen? Je tastte allerlei dingen af. En je begreep dingen. Maar dan ging het weer naar binnen toe. En dan gebeurden er weer dingen. En dan, bijvoorbeeld, wij deden dus dat avondmaal. Hè? Dat avondmaal dat ging zittend aan tafels. Dus konden ook drie keer achter elkaar een tafel met avondmaal. En de dominee zat in het midden. En dan gingen de mensen, die zaten ernaar. En dan werd dat doorgegeven allemaal. En dus een soort nabotsing van het laatste avondmaal eigenlijk. En op een gegeven ogenblik, omdat we ook met die gebeden werkten daar, en je weet ook zelf niet half waarom precies, want je denkt het allemaal niet uit, op een gegeven ogenblik zei ik, het lichaam van Christus. En de andere kant ook, het lichaam van Christus. Nou, dat heb ik te horen gekregen. Dat was het natuurlijk niet. Maar in mijzelf, ja, en bij vrouw ook, hè, dat we daar weer over praten. Ja, wij vinden dat. Maar het was allemaal iets wat je vond.
1: Ja. Want hoe was op dat moment jullie beeld eigenlijk van de katholieke kerk? Hadden jullie daar een beetje een raar beeld van? Of een vijandig beeld van? Dat is zoals sommige protestanten wel hebben. Hè, van dat de,
0: dat
1: de,
0: is, kijk, dat is ook heel moeilijk te zeggen. Het was, als kind was het zo, dat het donkere zuiden, bij wijze van spreken, had je in Nederland. En het verlichte protestantse, dat was een beetje gechargeerd hoor. Holland, achteraf woonden daar bijna evenveel katholieken als protestanten. Maar goed, dat is een andere kwestie. In veel streken althans. Het was gewoon onbekend. Maar ik weet ook dat als kind, in oude Amsterdam, met mij en mijn broertje, mijn vader, een artist. En toen moest je langs weg door. En aan die weg was, aan gewoon de straat, was daar een katholieke kerk. Ik wist niet dat het een katholieke kerk was. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar daar stond een soort kerk daartussen met de deuren open. En ik weet nu nog, achter die kerk, een klein lichtje. Daar fiets je langs, begrijp je? Dus even zo. En dat heb ik altijd onthouden. Nou, dat zijn van die rare dingen. Dat God iets in jou legt, wat je van geen bal van begrijpt, maar wat toch ergens met je meegaat. Dus is het bijna niet uit te leggen hoe dat werkt. En wat was je? Ik weet ook dat mijn vader studentpredikant in Amsterdam. En daar kwam de beroemde of beruchte pater van Kilsdonk wel eens bij ons thuis, met nog een andere katholieke collega. En ja, met die boordjes, hè, dat had wat. Het was dus iets geheimzinnigs ook, als kind. En later natuurlijk, met die katholieke collega's, ja, die waren allemaal ook van pad, eigenlijk al. Dus dat, ja, wat was dat precies? En toch had je het gevoel, daar zit iets achter. Iets wat meer is. Ja. Maar wat? Ja. En dat groeit langzaam en in jezelf. Het is één groot proces van allerlei dingen die meegroeien in jezelf. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook dingen van het hoofd. En dat moet ik ook even vertellen. Want dat is ook zoiets geweest. Er kwam een boek uit. Zo'n pil van de meneer Jansen. Dat ging over theologie naar Auschwitz. En daarin waren alle evangelisten en kerkvaders waren allemaal antisemieten. En toen dacht ik, nou, daar geloof ik geen bal van. Ik wist dus dat evangelisten geen antisemieten waren. Ze waren zelfs Joods en zo. En voor de kerkvaders dat kan niet geloven. Maar we hadden in de protestantse studie eigenlijk nauwelijks iets over de kerkvaders gehoord. Ze werden officieel weer erkend, maar steeds als ze daar weer over ging studeren, hielden ze weer op. En dan werd er een serietje gemaakt van boeken over. Maar Prim hield dat op, want ze dachten straks worden we de Rooms. Maar wij werden er Rooms van. Want wat gebeurde er? A, daar leerde ik de Bijbel uitleggen. Die kerkvaders, die leerden de Bijbel uitleggen, het Oude Testament. Net zoals de apostelen dat deden, eigenlijk. Dus helemaal op Christus en de kerk. En daar leerde ik, van lieverlee leerde ik dat, ja, die hele Oude Testament ook is zwanger van Christus. En die werd het Nieuwe Testament geboren. Gewoon, zo is dat.

Maar ook merkte je toen, maar verdraaid, dat waren allemaal bisschoppen daar, die eerste eeuwen. Bisschoppen. Zo net als in de Roomse kerk. En er was het bisschop van Rome. Ja, het was nog niet zoals nu. Maar die werd toch, was toch in het centrum daarvan. Dus daar leerde dat de kerk als instituut, wat ze dan zeggen, dat die helemaal katholiek was. En dat was natuurlijk een ontzaggelijk belangrijk punt. Want daaruit ging je leren wat die eenheid van de kerk was. En zo. Ik heb in de pastorie, in mijn tweede standplaats aan de Valkenswaard, heb ik proefjes gemaakt. Ook, ik was part-time dominee altijd. Dat kon ook, hè? Part-time dominee. Maar goed, dat was ik dus. En dan had ik tijd om proefschrift te maken. En daar probeerde ik dat ook wel uit te werken. Hè? Mijn hele idee van dus dat je die Bijbel moet uitleggen zoals die er ligt enzovoort. En ook via traditie enzovoort. Ik wist bij God niet wat traditie was, eigenlijk. Dus ik werkte met Joodse tradities uit de Talmud en de Midrashim. En ik werkte met... Ook met, er waren ook, ja, ik had wel het gevoel, dat waren dus officiële ketters, maar ik weet niet nog precies wat het was en zo. Dus met van alles. En ik had, proef heb ik weer gemaakt door een professor uit Brussel. Een hele fijne mens, die liet mij dat ook doen. En maar na mijn promotie was het heel gauw dat ik dacht van, één ding klopt niet. Er staat geen leergezag in. Ik moet weten waar die traditie is. Dat is gewoon dan de logica. Hoe kan ik nou de Bijbel uitleggen uit traditie als ik niet weet wat die traditie is? Daar begon dat mee. En hoe kan ik nou weten wat die traditie is als er niet iemand zegt die dat is, die dat zegt? Waar die is. Mm-hmm. En zo komt dat leergezag. En toen ging ik langzamerhand zien dat die hervormde kerk. Ja, er zaten allerlei denkrichtingen in. Ook echte verenigingen dus, hè? Erkende verenigingen die er verschillend over dachten dan anderen. Hm. Het was zelfs zo dat als er een heel orthodoxe kerk ergens was, dan kwam er niet op buitenwijk, waar allerlei andersdenkende leden van diezelfde kerk kwamen, dan kon er een aparte gemeente voor worden gesticht, want die wilde niet naar die andere kerk. En ik dacht, ja, maar dat kan niet. God is toch zichzelf? God, er is toch maar één God? En die is toch niet zoals ik hem bedenk? Of dat die mensen bedenken, of ze die meer vinden dat die... Dat kan niet. Je bent toch zelf ook jezelf. En je wilt als jezelf erkend worden. Zoals jij bent. En dat wil God ook. Dus dan krijg je... Nee, er moet maar één kerk zijn. En er is maar één instelling in de hele wereld. Of je nou kerken, godsdiensten, weet ik wat, allemaal. Eén instelling die zegt... Maar dit is de waarheid.

0: En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met eerwaarde heer Van Leeuwen, die vanuit de protestantse kerk katholiek is geworden intussen 30 jaar geleden, samen met zijn echtgenote. Eerwaarde, u vertelde hoe de ontdekking van de traditie eigenlijk een belangrijke rol heeft gespeeld. Vanuit uw achtergrond bij de protestanten, hoe kijken zij eigenlijk naar traditie?
1: Kijk, de protestanten... Kijk, Maarten Luther en Johannes Calvijn die hebben een... Maar Maarten Luther is eigenlijk niet helemaal duidelijk geweest. Maar die heeft gewoon met alles gedaan wat hij zelf wou. Maar Johannes Calvijn, die in onze streken natuurlijk... Die heeft een hele eigen kerktheorie ontworpen, eigenlijk. En daar is voor traditie gewoon geen plaats. Dat is ook een gevolg wat we wel de renaissance noemen. De renaissance die ging terug naar het Romeinse, Grieks-Romeinse wereld. Over de grote katholieke cultuur van eeuwen heen, die ze dan ook de middeleeuwen hebben genoemd, tussen toen en nu. En dat is al een hele ideologische term eigenlijk, in middeleeuwen. Maar goed, al die traditie van de kerk hebben ze overboord gezet vanuit die historische gedachtegang waaruit ik in het begin ook over sprak. En even denken. Dus dat hebben ze overboord gegooid. En vandaar dat ze het allemaal zelf moeten doen, zonder traditie. En dat ze dus ook allemaal richtingen kregen, van allerlei verschillende soorten. En dat was dus wat ik dacht, ja, dat kan dus helemaal niet. Al die verschillende richtingen. Er is maar één God. En die is zichzelf. En er is dus maar één waarheid. En de katholieke kerk is de enige instelling in de hele wereld die dat, ja, ze zullen zeggen, pretendeert. Maar die zegt, wij hebben al het erfgoed van God zelf in bewaring gekregen. En daar moeten we goed voor zorgen. En die moeten goed doorgeven, enzovoort. Wat natuurlijk de katholieke kerk op het ogenblik op een schandelijke wijze aan het verspelen is. Maar dat is een andere kwestie.
0: Want dat is wel de traditie die u dan gevonden heeft in de katholieke kerk. Ja. Vooral, als ik het goed begrepen heb, door het lezen van de kerkvaders.
1: De kerkvaders, ja. Lezen van de kerkvaders, dat is essentieel geweest. Wij zeggen dus met kardinaal Newman, the fathers made me a Catholic.
0: Kardinaal Newman, een bijzonder figuur ook.
1: Dat is onze grote patroon.
0: Oké.
1: Okay. Hij heet ook nog John Henry en ik heet Johannes Hendrik. Dat is helemaal mooi.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dat is onze grote patroon. Ja,
0: je hebt ik
1: heb ook een biografie van hem geschreven ooit.
0: Oké, okay, ja. En zowel voor uw echtgenote als voor u een...
1: Ja, voor ons allebei.
0: Ja.
1: Dat kwam ook. Ik vertel, toen naar de bisschop waarheen wij gestuurd werden, toen wij bij de emeritus pastoor van onze parochie in Valkenswaard kwamen om te zeggen dat we katholiek moesten worden. Die bisschop die gaf ons een boek. En dat heette De Kerk in het Denken van kardinaal Newman. Dat zijn we gaan lezen. En daar stond precies onze eigen weg in beschreven. Precies, natuurlijk in een andere situatie, in een andere tijd een beetje. Maar precies de punten waar het bij ons om draaide, vonden we bij hem terug. Dus die is onze patroon geworden.
0: En hoe was dat dan voor jullie om katholiek te worden? Hoe gaat dat eigenlijk precies in zijn werk dan? Hè? Want jullie waren al christenen.
1: Dan kom je eerder bij zo'n bisschop en die gaat met je praten. Die zegt, nou, je moet eerst maar eens iemand hebben waar je een tijdje mee praat, zodat je het helemaal zeker weet. Ze zeggen niet, oh wat fijn, kom maar binnen. Nee, ze zeggen, eerst moet je bedenken dat je het helemaal zeker weet. Dus we kregen een pater aangewezen in de abdij van Oosterhout. En dan zijn we een aantal maanden wezen praten. En zo. En ik ben toen zelfs nog, eigenlijk ook nog een keer... Dat was toen we het al zeker wisten. Trouwens, dat zeker weten, dat moet je ook even vertellen. Dat is op een ochtend... Kijk, we waren al heel erg aan het ontspanning erover. En mijn vrouw had het dus eigenlijk al beslist dat ze dat eigenlijk wilde. Maar omdat ik dominee was, wilden ze op mij wachten. En Op een ochtend werd ik wakker en ik zag het gewoon. Een soort groot, net als Mozes op de berg die het heilige land mocht zien. Het hele land in mij mocht er niet komen, ik mocht er wel komen. Dat was het verschil dan. Maar je zag die hele kerk zoals die was. En dat was een moment van absolute zekerheid. En dat is dus ook zo'n geschenk van God geweest. Omdat ik die moest hebben. Omdat ik mijn gemeente ontrouw moest worden. En dat moest ik op een goede manier kunnen doen. Maar ik ben daarna nog, zelfs naar een protestantse professor geweest. Een grote kenner van Maarten Luther. Om mij te vertellen waarom Maarten Luther toch gelijk had. Zo van, je moet het zeker weten. En uiteindelijk ga je dan... Wij zijn toen naar de Rotterdamse bisschop gegaan, bij Monsieur Beer, omdat we die al kenden. En toen zijn we daarmee in gesprek geraakt. En die heeft ons ontvangen. Die heeft ons eerst geplaatst in een plek waar we gewoon konden wedden aan het katholieke leven, een jaar lang ongeveer. En hij zei, ik investeer gewoon in jou. En daar keek dus de inkomen van. We hadden niks van onszelf natuurlijk. En ze hebben ons goddank niet uit de pastorie gezet in Valkenswaard. Ze hebben het voortreffelijk gedaan. Dat is te danken. Sorry. Dat is de zogeheten scriba van de kerkenraad. Die heeft dat verzorgd. Die is altijd een vriend geweest aan het sterven. Vandaar dat ik even... Ja. Die heeft daarvoor gezorgd dat wij enige tijd althans in de pastorie konden blijven en ook nog aan mensen konden uitleggen. En en dat we goed afscheid konden nemen, maar dat was natuurlijk een hele beperkte periode. Dus we zijn ergens geplaatst in het stadje Oudewater. En daar zijn we ook moeten wedden aan de katholieke kerk. En toen heeft eigenlijk, was dat kerk ordelijk niet helemaal zoals het hoorde, maar heeft Monsieur Beer mij diaken gewijd en ben ik naar Wassenaar geplaatst om daar dan onder een pastoor, zeg maar, te kunnen werken in de kerk. Dat was, viel me niet zo mee, want je was natuurlijk altijd een kleine zelfstandige geweest.
0: U had dus wel het verlangen om priester te worden dan. Ja. Dat viel eigenlijk samen ook met katholiek worden.
1: Als ik geen priester had mogen worden, was ik wel katholiek geworden. Mm-hmm. Maar dan was dat een probleem geworden natuurlijk, echt.
0: Omdat u echt het wel het verlangen had?
1: Ja. Kijk, dat groeit daar dan ook bij. Want eigenlijk was dus al, wat ik vertelde toen ik dominee werd, toen had ik dat gevoel ergens al. Hè. Mm-hmm. Maar in Valkenswaard, dat is een katholiek dorp natuurlijk, en daar had je 4 katholieke collega's, of 5 zelfs geloof ik. En die waren allemaal heel ecumenisch. En daar mocht je, daar had je ecumenische dienst af en toe in een ecumenische mis. Er waren ook allemaal missen, waren dat ook. En dan mocht je op het priesterkoor staan. En dat was ook op een gegeven moment, stond ik daar. Dat weet ik ook nog heel goed een keer. En die moet ook naar voren komen bij de consecratie en zo, bij al die dingen. Gewoon meedoen en zo. Heel gastvrij, maar meedoen. Maar toen dacht ik, ja, maar dit is heel iets anders dan het avondmaal in de hervorming. Dit is totaal iets anders. En er was een pastoraal werker daar, later ook priesters geworden overigens. Maar toen wij uiteindelijk een katholiek worden, zei die, oh, dat wist ik al. Jij zei dat toen in de sacristie. Na afloop van die mis. Nou, al dat soort dingen, die gebeuren je gewoon. Of ook bijvoorbeeld, ik zat in een liturgische werkgroep van de hervormde kerk, landelijk. En daar hadden we dan conferenties mee, af en toe, een paar dagen. En dan deden we bij zusters, auctionessen in Maarsen was dat. En dan gingen we ook naar de Vesper en de Laude in de kapel. En op een gegeven moment, 's middags, moest je naar die deur. En daar was het tabernakel. En op een gegeven moment ging ik daarvoor door de knieën. Ik wist niet eens dat ik het deed. Het was gebeurd voor ik het wist. Maar er was een hele aardige, goede, oude dominee. En die zei later, jongen, Je gaat toch niet knielen voor een stukje brood? Mm-hmm. En dat zijn allemaal die dingen waardoor je denkt, ja, nee, maar dat is, de katholieke kerk is totaal anders. Mm-hmm. En zo groei je daar langzaam heen. En als je het bent, is het goed. Dan is het over.
0: Ja,
1: dan ben je thuisgekomen.
0: Thuisgekomen.
1: Thuisgekomen, ja. Dat is het enige wat je zeggen kunt.
0: Wat u ervoor als kind, het gemis van iets ergens, werd vervuld toen u in de katholieke kerk.
1: In zekere zin wel, ja. Niet dat je dat bewust zou beleven, maar als je het achterover bekijkt, dan zie je, kijk, dat is een hele consistente weg geweest.
0: Ja.
1: Van kindsbeen af eigenlijk. Zoeken vaak zonder dat je wist dat je aan het zoeken was. Maar naar een vervulling.
0: Vervulling.
1: Ja.
0: Ik kan me inbeelden, u sprak daarnet de woorden uit je eigen gemeente ontrouw worden. Ja. Dat ook niet eenvoudig is geweest om...
1: Helemaal niet. Dat was, ik denk dat het even zo niet het allermoeilijkste is geweest dat ik heb meegemaakt. Mm. En dat moet ik doen ook eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Eén van de dingen, ja. Want je was verantwoordelijk voor hun geloof. Daar was je. Ja, dus ik deed daar iets wat dus eigenlijk niet kon. Maar ja, je moet je eigen geweten volgen. Dat helpt geen lieve moeder aan. Hè? Dat moet je toch doen. Je geweten is je grootste leider, zeg maar met korte i, van je leven. Want je stem, dat concilie ook zei, je stem van God in je binnenste. Dus die moet je gehoorzaam zijn.
0: Het is toch een grote genade dat u en uw echtgenote dat samen hebben kunnen aanvoelen.
1: We zijn ook door Olivier bij elkaar gebracht, zijn van overtuigd. Ja.
0: Ja, want dat is misschien ook wel interessant om toch even te vertellen. U bent later ook priester geweest, maar u bent een van de weinige pastoors met een echtgenote eigenlijk.
1: Ja, dat klopt. Dus het komt vaker voor tegenwoordig. En er is nu nog één in Nederland, die is inmiddels ook emeritus. Maar die heeft 5 kinderen. En wij hebben dus geen kinderen kunnen krijgen. En we hebben ons leven zo op deze manier, zeg maar. Ik heb ook al eens gezegd, ik zou niet weten dat... misschien dat als ik kinderen had gehad, ik het er zo druk mee had gehad. Dat we geen eens tijd hadden gehad om katholiek te worden.
0: Hm.
1: Nu hebben we dat... Is het zo gegaan? Waar was ik gebleven?
0: Dat u van de weinige priesters met een echtgenote eigenlijk. Hè?
1: Ja. Kijk, dat is een heel proces.
0: Mm-hmm.
1: Om het heel simpel te zeggen. Ze zeggen dan, als je predikant bent geweest, je hebt je roeping voor het geestelijk ambt gehad.
0: Mm-hmm.
1: Maar je kon niet weten dat je daar celibatair voor moest zijn. Dan komt er een heel onderzoek. En dus dan moeten er mensen zijn die getuigen van je huwelijk. Ze moeten je priesterroeping natuurlijk, je roeping natuurlijk testen. En dat ging helemaal tot in Rome toe. Dus dat proces, dat heeft ook een paar jaar geduurd. He, dat ik als diaken dus werkzaam was. En ik was eigenlijk mocht dat alleen maar als permanent diaken. Dus het heeft ook nog in Rome voor straf een jaar in de laag gelegen. Maar Beer die had gezegd, Monsieur Beer die had gezegd van ja, ik wil jou niet naakt laten staan. Zo, hè. Maar dat heeft een paar jaar geduurd. En dan kwam er een brief ondertekend door kardinaal Ratzinger. Dus het gaat heel hoog daar. Dat het mocht. En dan mocht je priester worden. Maar het moest ook met volledige toestemming van mijn vrouw natuurlijk. In elk geval. En mijn vrouw heeft dus ook... ik ben gewijd met 5 anderen. Dat was de gewone priester, zeg maar. En, maar mijn vrouw heeft in die wijdingsmis ook een plechtige belofte moeten afleggen. Want ja, zij moest mij... De bisschop die kan mij ergens benoemen. Dus zij moest mij volgen. En bovendien, en voor ons eigen besef was het ook zo. Het wordt niet gevraagd, maar... verandert er iets in ons beider leven, in ons gezamenlijk leven, als je priester wordt. En daar is mijn vrouw dus ook over gaan nadenken en studeren ook hoe dat was in de vroege kerk. Want we waren, die vaders, dat was het natuurlijk wel voor ons. En Daar hadden de vrouwen, de echtgenoten van de priester, je ziet het al trouwens in de brief van Timotheus bijvoorbeeld, hè, in de Bijbel. Die vrouwen die hadden een toch een heel eigen rol, een heel eigen plek. Net zoals religieuzen en weduwen hadden dat ook. Hè. En mijn vrouw die is er dus, heeft er een boek over geschreven. En we zijn, het gekke is, we zijn ook gewoon na de priesterwijding. Het duurde een paar maanden, hè, want het werd niet gevraagd. Maar dat gebeurde ons ook gewoon. En we in onthouding gaan leven. En dat is eigenlijk een grote verrijking van het huwelijk geweest. Ja.
2: En een heel mooie getuigenis.
1: Ja. Ja, niet, ja, ik zeg het nou voor de radio ineens. Maar dat hebben we natuurlijk niet eigenlijk de wereld in gestuurd.
2: Ja, het is, uw echtgenote heeft uw roeping ook begrepen en zij deelt daar eigenlijk in. Hè?
1: Ja, hij deelt daarin. En, ja. Ja, ook als een eigen roeping.
2: Ja, ja. Bijzonder.
1: Ja.
2: De tijd schiet helaas op.
1: Ja,
2: ja. Ik ga u nog één vraag stellen, ja. Want ik ben hier natuurlijk vanwege Radio Maria. Maria die, ik zal niet zeggen geen plaats heeft bij de protestante gelovigen, maar toch een hele andere plaats dan in de katholieke kerk. Hoe is, ja, wat is haar rol in uw leven?
1: Maria. Ja, Maria. In de protestantse kerk krijgt Maria in principe geen eer. En Maria was een van de struikelblokken oorspronkelijk. Dat kwam ook toen het voorbij was. Toen zei een gemeentelid uit Valkenswaard tegen mij: ja, hoe kon ik dat nou toch doen? Met dat maar, want die had in de oorlog, was hij gewond geraakt in dingen. En er lag een andere soldaat naast hem. En die was katholiek. En hij zei, en die had gezegd: ja, het verschil is eigenlijk, jullie hebben Jezus en wij hebben Maria. Kijk, dat is natuurlijk niet waar. Maar dat zijn wel dingen die in de protestantse wereld erg leven. Maria, dat is een soort godin geworden. Dat idee. Er zijn natuurlijk ook devoties die absoluut niet gaan. En zo. Maar dat is even dingen. Als Maria eenmaal in je leven komt, dan is ze daar ook. Dan is ze een, ja, een moeder voor je. En een, ja, waar je gewoon, met wie je samenleeft ook, zo, die gewoon, ja, ze is er gewoon, wat zal ik zeggen? Ik heb daar nooit zo verder weer over nagedacht, maar ze is er altijd bij. En het geeft een bepaald, ze geeft je een grote veiligheid en dat soort dingen. En de voorspraak natuurlijk is voor Maria is heel bijzonder. Dus wij hebben een, wij zijn, dat moet ik ook zo zeggen, wij zijn op een gegeven ogenblik, zijn we na een paar jaar, toen we 12,5 jaar getrouwd waren, toen waren we nog in, dat was, wanneer was dat? Toen waren we nog maar een jaartje katholiek. Toen hadden we gewoon eens proberen. Toen zeiden we, ga bedevaren, hadden we nog nooit gedaan. Toen zijn we een weekend naar Banneux geweest. Nou, dat ging goed, uiteraard. En toen dachten we volgend jaar, nou willen we naar Lourdes. En we zijn vervolgens 14 jaar achter elkaar in Lourdes op vakantie geweest. Dat wil zeggen, in een huisje vlakbij Lourdes, op een prachtig plekje waar je over de hele stad over de Pyreneeën uitkeek. En waar je s'avonds, als de winterbergje uit het westen kwam, de processie kon horen, de Maria-processie kon horen enzovoort. En die eerste keer, dat weet ik nog zo goed, eerst al kwam je langs het bordje Lourdes als je binnenkwam. En dan moest je dan langs de rand weg en dan eventjes linksaf. En dan ging je die bult op aan de linkerkant, tegenover de Pyreneeën. En daar lag dat huisje boven op de berg. Dat is vanaf de, ben je wel eens geweest?
2: Ja.
1: Ja, vanaf de basiliek, als je daarvoor staat, kon je het huisje zien staan.
2: Mooi.
1: En de eerste keer een processie. Die dingen bestonden helemaal niet in Holland. We zijn eerst gaan kijken, daar van bovenaf. Nou, traan me tuiten. En later ga je meedoen. Overigens is dat in de loop van de jaren is dat veel minder geworden. Want ze duiken nu gelijk steeds maar die basiliek daaronder in. Toen liepen ze nog helemaal rond en zo. Dat was natuurlijk veel mooier. En dan kwamen ze bij elkaar daarvoor voor de basiliek, de grote basiliek daar en zo. Dus dat was natuurlijk veel mooier dan wat je daaronder in die parkeergarage doet. Dat ik toch een soort parkeergarage vind eigenlijk.
2: Niet zo mooi, hè?
1: Niet zo mooi. Nee. Maar goed, dat gebeurt gewoon allemaal. Maar daar zijn we 14. En toen de priester was, dat was ook fijn. Dan kon je daar elke dag naartoe. Gingen we daar gewoon naartoe in de mist. We gingen tijd bij de rot zitten en zo. Meestal aan de overkant van de gave. Kon je heerlijk zitten mediteren en bidden en doen en zo. Ja. Dus dat is een Maria in ons leven geweest.
2: Gerwaarde, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek.
1: Ook bedankt voor de komst hier.
2: Dank je.
3: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

beste luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie meimaand, Mariamaand en

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, bidden wij samen de completen, de dagsluiting van de kerk, op deze maandag in de paastijd. U kan de opening van de dagsluiting vinden op bladzijde 681, gevolgd door de hymne die wij zullen bidden op bladzijde 683. En dan kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 1205. Om dan voor de korte schriftlezing naar bladzijde 1206 te gaan. En dan keert u terug naar bladzijde 685 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. En op het einde van deze maandag, die ons gegeven werd door God, willen we op het einde van onze dag even terugblikken. We willen de Heer danken voor alle genaden die Hij ons heeft geschonken, de vertroosting en de nabijheid die we hebben mogen ervaren. Maar we willen ook even stilstaan door middel van een gewetensonderzoek bij die momenten waarop we een afstand hebben genomen van Hem. En ook op het einde van deze dag willen wij onze zonden belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. O Jezus, Heiland trouw en goed, die voor ons waakt, die ons behoedt, die het woord des Vaders tot ons richt, die licht zijt van het eeuwig licht. Uw wijsheid heeft voor ons de tijd in duur en wisseling bereid. Verkwik ons moede lichaam, Heer. Geef het des nachts zijn krachten weer. Gij die de nacht zijt doorgegaan, help ons de vijand wederstaan, dat hij niet wint, hoe hij ook woedt, die gij gekocht hebt met uw bloed. Zodat niet zonder tegenweer ons moede lichaam ligt ter neer, dat onze geest steeds wakend zij van alle slaap en zonde vrij. U, Jezus, zij de lof gebracht, uw licht straalt in de diepste nacht, u met de Vader zij de eer, u met de geest voor immer meer. Alleluia, alleluia, alleluia. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm. Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u. Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u. Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen. Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept. Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem. In tijden van onheil roep ik tot U. Ik weet dat Gij mij verhoort. Geen godheid, o Heer, is aan U gelijk. Geen werk is zo groot als het Uwe. Eens komen de volken, Uw schepselen weer, om U te aanbidden, Uw naam te loven. Want groot zijt Gij, Heer, en groot is Uw schepping. Gij zijt de enige God. Leer mij dus Uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor Uw naam. Dan zal ik van harte U danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven. Want groot was Uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood. Mijn God, overmoedigen vallen mij aan, een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben U niet voor ogen. Maar Gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed, geduldig, mild en betrouwbaar. Let dan op mij, heb erbarmen met mij, en schenk Uw dienaar Uw kracht. Kom toch te hulp de zoon van Uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van Uw gunst, dat zij die mij haten beschaamd mogen zien, dat Gij, Heer, mij steunt en bemoedigt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, alleluia, alleluia. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met Hem verenigd zouden leven. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God, alleluia, alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest, alleluia, alleluia. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. Laat nu, Heer, volgens Uw woord, Uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd, dat Gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, Uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Alleluia. En laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van Uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden U, laat het ontkiemen terwijl wij slapen en opgroeien tot een rijke oogst, door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenke ons de Almachtige Heer. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, want hij die gij gedragen hebt, alleluia, is verrezen zoals hij gezegd heeft, alleluia, bid voor ons bij God, alleluia.

Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Silouan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophronie. Wij zijn gekomen bij hoofdstuk 18, de klaagzang van Adam. Met dit hoofdstuk gaan wij nu verder. De Heilige Geest is liefde en zoetheid voor ziel, geest en lichaam. En wie God heeft leren kennen door de Heilige Geest, die strekt zich dag en nacht onverzadigbaar uit tot de levende God, want de goddelijke liefde is buitengewoon zoet. Maar wanneer de ziel de genade verliest, zoekt zij onder tranen opnieuw de Heilige Geest. Maar wie God niet door de Heilige Geest heeft leren kennen, die kan hem niet onder tranen zoeken, en zijn ziel wordt telkens aangevallen door de hartstochten. Zijn geest is voortdurend bezig met het aardse en kan niet tot beschouwing komen, noch Jezus Christus leren kennen. Hij wordt door de Heilige Geest gekend. Adam kende God en het paradijs. Na zijn val heeft hij hen onder tranen gezocht. Adam, onze vader, spreek ons uw zonen van de Heer. Uw ziel heeft God gekend op aarde. Zij heeft ook het paradijs gekend, haar zoetheid en haar blijdschap. Nu woont gij in de hemelen en gij ziet de heerlijkheid des Heren. Zeg ons hoe onze Heer wordt verheerlijkt omwille van zijn lijden. Spreek ons van de gezangen die in de hemelen worden gezongen en hoe zoet zij zijn, want zij worden in de Heilige Geest gezongen. Spreek ons van de heerlijkheid van de Heer en zeg ons hoe barmhartig Hij is en hoezeer Hij zijn schepsel lief heeft. Spreek ons ook van de Alheilige Moeder Gods. Zeg ons hoe zij verheven wordt in de hemelen en met welke hymnen zij wordt zalig geprezen. Spreek ons van de vreugde van de heiligen. Zeg ons hoe zij schitteren van genade, hoezeer zij de Heer lief hebben en met welke nederigheid zij voor God staan. O Adam, troost ons en schenk vreugde aan onze bedroefde zielen. Spreek ons van hetgeen gij in de hemelen ziet. Waarom zwijgt gij? De hele aarde treurt immers. Of zijt gij zo vervuld van de liefde van God dat gij u ons niet meer kunt herinneren? Of ziet gij de moeder Gods in haar glorie en kunt gij u niet losrukken?

uitdrukken van dat gezicht? Waarom wilt gij ons die treuren geen liefdevol woord zeggen, opdat wij het leed op aarde mogen vergeten? O Adam, onze vader, gij ziet toch de droefheid van uw zonen op aarde. Waarom zwijgt gij dan? En Adam spreekt: Mijn kinderen, laat mij met rust. Ik kan mij niet van Gods liefde losrukken om met u te spreken. Mijn ziel is gewond door de liefde van de Heer en zij verheugt zich in zijn schoonheid. Hoe zou ik de aarde indachtig kunnen zijn? Wie voor het aangezicht van de Heer leven, kunnen niet aan het aardse denken. O Adam, onze vader, gij hebt ons uw wezen verlaten, maar wij verkeren toch in ellende op aarde. Zeg ons wat we moeten doen om God te behagen. Kijk naar uw kinderen, die over de gehele aarde verstrooid zijn, die ook verstrooid zijn in hun geest. Velen zijn God vergeten, zij wonen in de duisternis en zijn op weg naar de afgrond van de hel. Adam, stoort mij niet, ik zie de moeder Gods in haar glorie. Hoe zou ik mij kunnen losrukken om met u te spreken? Ik zie de heilige profeten en de apostelen. Zij zijn allen naar het beeld en de gelijkenis van onze Heer Jezus Christus, de Zoon van God. Ik wandel door de tuinen van het paradijs en overal zie ik de heerlijkheid van de Heer. Want de Heer is in mij en heeft mij naar zijn beeld gemaakt. De Heer verheerlijkt de mens door hem naar zijn beeld en gelijkenis te maken. O Adam, wij zijn toch uw kinderen. Zeg ons, die treuren op aarde, hoe wij het paradijs kunnen beërven, opdat wij evenals gij de heerlijkheid van de Heer mogen zien. Onze zielen verlangen naar de Heer, maar gij woont in de hemelen en verheugt u in de heerlijkheid van de Heer. Wij smeken u, troost ons. Adam, waarom roept gij mij, mijn kinderen? De Heer heeft u lief en heeft u de geboden gegeven. Bewaart ze en hebt elkander lief en gij zult rust in God vinden. Wees ieder uur berouwvol over uw zonden, opdat gij de Heer mocht ontmoeten. De Heer heeft gezegd: Ik heb lief wie mij lief hebben en verheerlijk wie mij verheerlijken. O Adam, bid voor ons, uw kinderen. Onze zielen zijn bedroefd door veel verdriet. O Adam, onze vader, gij woont in de hemelen. Gij ziet de Heer die in heerlijkheid zetelt aan de rechterhand van God de Vader. Gij ziet de cherubijnen en de serafenen en alle heiligen. Gij hoort de hemelse gezangen en door hun zoetheid heeft uw ziel de aarde vergeten. Maar wij op aarde, wij zijn bedroefd en wij smachten naar God. Er is bijna geen vuur meer in ons om de Heer vurig lief te hebben. Schenk ons bezieling. Wat moeten wij doen om het paradijs te vinden? En Adam antwoordt: Verstoort mijn rust niet, mijn kinderen, want omwille van de zoetheid van de liefde van God kan ik niet aan de aarde denken. O Adam, onze zielen versmachten en het leed drukt zwaar op ons. Zeg ons een woord van troost. Zing voor ons een van de gezangen die gij in de hemelen hoort, zodat de gehele aarde het hoort en alle mensen hun ellende mogen vergeten. O Adam, wij zijn zeer bedroefd. Verstoort mijn rust niet. De tijd van mijn rampspoed is voorbij. Omwille van de schoonheid van het paradijs en de zoetheid van de Heilige Geest kan ik al niet meer aan de aarde denken. Maar dit ga ik u zeggen. De Heer bemint u en gij moet ook in deze liefde leven. Wees gehoorzaam aan elke autoriteit. Vernedert uw harten en de Heilige Geest zal in u leven. Hij komt stil in de ziel, schenkt haar vrede,
Zonder een woord getuigt hij van haar redding. Bezingt de Heer in liefde en met de nederigheid van geest, want hierover verheugt de Heer zich. O Adam, onze vader, wat moeten wij dan doen? Wij zingen, maar er is geen liefde noch nederigheid in ons. Het berouw voor de Heer en vraagt, hij heeft de mens lief en zal hem alles geven. Ook ik had diep berouw en treurde erover, dat ik God gekwetst had en dat ik door mijn zonde de vrede en de liefde op aarde heb verloren. Mijn tranen stroomden over mijn gezicht en doorweekten mijn borst en de aarde. En de woestijn luisterde naar mijn gekreun. Gij kunt u mijn leed niet voorstellen, noch hoe ik geweend heb over God en het paradijs. In het paradijs was ik verheugd en blij. De geest van God schonk mij vreugde en ik kende geen enkel lijden. Maar toen ik uit het paradijs verdreven was, begonnen koude en honger mij te kwellen. De dieren en de vogels die in het paradijs zachtaardig waren en die van mij hielden, werden wild en vreesachtig en zij vluchtten voor mij. Ik werd gekweld door boze gedachten. Zon en wind verschroeiden mij. Regen doorweekte mij. Ziekten en al het leed op de aarde teisterden mij. Maar ik verdroeg alles en vertrouwde vast op de Heer. Ook gij moet boete doen. Bemint de droefheid. Versterft uw lichaam. Vernedert u en hebt uw vijanden lief. Opdat de Heilige Geest zijn intrek in u mogen nemen en dan zult gij het hemelse koninkrijk leren kennen en vinden. We onderbreken voor muziek.

En Adam zegt: maar valt mij niet lastig. Nu ben ik omwille van de liefde voor God de aarde vergeten en alles wat zich daarop bevindt. Zelfs het door mij verloren paradijs ben ik vergeten, want ik zie de heerlijkheid des Heren en de heerlijkheid der heiligen die afstraalt van het licht van het aangezicht van God en hen evenzeer stralend maakt als de Heer zelf. O Adam, zing voor ons een hemels gezang, opdat de gehele aarde het mogen horen en zich verzadigen met de vrede in de liefde van God. Wij willen deze gezangen graag horen. Zij zijn zoet, want zij worden gezongen in de Heilige Geest. Adam had het aardse paradijs verloren en het al wenend gezocht. Mijn paradijs, mijn paradijs, mijn wonderbaar paradijs. Maar de Heer heeft hem door zijn liefde aan het kruis een ander paradijs gegeven, dat beter is dan het eerste. Een paradijs in de hemelen, waar het licht van de heilige drie-eenheid straalt. Wat zullen wij de Heer teruggeven voor zijn liefde jegens ons? Hoofdstuk 19. Verhalen over ervaringen en ontmoetingen met asceten. Vanaf mijn jeugd hield mijn ziel ervan zich af te vragen hoe de Heer op de wolken ten hemel was gevaren en hoe de Moeder Gods en de heilige apostelen deze hemelvaart aanschouwd hadden. Maar toen ik de goddelijke genade verloor in mijn jongensjaren, verhardde mijn ziel en viel ten prooi aan de zonde en ik dacht nog maar zelden aan de hemelvaart des Heren. Maar later erkende mijn ziel haar zonden. Ik was diep bedroefd dat ik de Heer had gekwetst en alle vrijmoedigheid tegenover God en de Moeder Gods verloren had. Ik walgde van mijn zonden en besloot naar het klooster te gaan, om God vergeving te vragen. En ik nam me voor God te smeken dat de barmhartige Heer mij mijn zonden zou vergeven. Na afloop van mijn militaire dienst begaf ik mij naar het klooster. Korte tijd later werd ik overvallen door gedachten die mij ingaven terug te keren naar de wereld en te trouwen. Maar ik zei vastbesloten in mijn ziel: hier zal ik voor mijn zonde sterven. En ik begon ingespannen te bidden, opdat de Heer mij mijn talloze zonde zou vergeven. Op een keer overviel mij de geest van de wanhoop. Het scheen me toe alsof God zich definitief van mij had afgewend, dat ik niet zou worden gered en dat mijn ziel niet aan de verdoemenis zou ontkomen. Ik voelde in mijn ziel dat God onbarmhartig en onvermuwbaar is. Deze gemoedstoestand duurde een uur of nog iets langer. Deze geestgesteldheid was zo zwaar en zo drukkend dat het zelfs al vreselijk is daaraan terug te denken. De ziel is niet in staat dit lang te verdragen. In die ogenblikken kan men voor heel de eeuwigheid ten onder gaan. De barmhartige Heer heeft de geest van het kwaad toegestaan om een dergelijke strijd met mijn ziel te voeren. Er ging korte tijd voorbij. Ik bezocht de kerk voor de vespers en terwijl ik naar de icoon van de Verlosser keek, zei ik: Heer Jezus Christus, ontferm u over mij, zondaar. En terwijl ik deze woorden sprak, zag ik op de plaats van de icoon de levende Heer en de genade van de Heilige Geest vervulde mijn ziel en heel mijn lichaam. En zo heb ik door de Heilige Geest geleerd dat Jezus Christus God is. En ik kreeg het zoete verlangen voor Christus te lijden. Sinds de tijd dat ik de Heer heb leren kennen, strekt mijn ziel zich naar Hem uit en niets meer op aarde kan mij vreugde schenken. God is mijn enige blijdschap. Hij is mijn vreugde. Hij is mijn kracht. Hij is mijn wijsheid.
Hij is mijn rijkdom. Heer, verlicht ons door uw Heilige Geest, opdat wij uw liefde mogen begrijpen. De Heer heeft ons door de rouwmoedige moordenaar en door de verloren zoon laten zien hoe hij een berouwvolle zondaar met liefde tegemoet treedt. Er is gezegd dat de Vader hem van verre zag en met innerlijke ontferming bewogen werd en hem om zijn hals viel en hem kuste. Naar Lucas hoofdstuk 15, vers 20 tot 23. En hij maakte hem geen enkel verwijt, maar liet het gemeste kalf slachten en gaf opdracht feest te vieren. Zo zijn de barmhartigheid en de liefde van God. Maar voor de zondige mens lijkt de Heer onbarmhartig, omdat er in zijn ziel geen genade is. In het Russische klooster van de heilige Pantelemon op de Athos was er een novice die de gewoonte had onafgebroken te bidden, opdat God hem zijn zonde zou vergeven. En hij begon het hemelse koninkrijk te overpeinzen en dacht: misschien zal ik gered worden als ik God vurig smeek mij mijn zonde te vergeven. Maar als ik in het paradijs mijn ouders niet vind, dan zal ik over hen treuren, want ik houd van hen. Wat zal dit paradijs dan voor mij zijn, als ik daar vanwege mijn ouders zal treuren, die zich misschien wel in de hel bevinden? Deze zondige novice dacht over het hemelse koninkrijk. Zoals er op aarde geen vrolijk feest kan bestaan als onze ouders of naasten daar niet aanwezig zijn, zo zal ik ook in het paradijs bedroefd zijn als ik er mijn naaste, die ik lief heb, niet zal zien. Op die manier heeft hij bijna een half jaar gedacht. En op een dag tijdens de vespers sloeg de novice zijn ogen op naar de icoon van de Verlosser en hij zei een kort gebed: Heer Jezus Christus, ontferm u over mij, zondaar. En zie, de icoon werd de levende Verlosser. De ziel en het lichaam van de novice werden vervuld met een onuitsprekelijke zoetheid. Zijn ziel had door de Heilige Geest onze Heer Jezus Christus herkend. Zij begreep dat de Heer barmhartig is en dat zijn schoonheid en zachtmoedigheid onuitsprekelijk zijn. De novice werd zich bewust dat wanneer de liefde van God een mens vervult, hij zich dan niemand meer kan herinneren. En sinds die tijd brandt zijn ziel van liefde voor de Heer. We onderbreken voor muziek.

Ere zij uw barmhartigheid, o Heer. Gij verleent de ziel uw liefde voor uw schepsel te leren kennen, en de ziel kent haar meester en haar schepper. De Heer heeft aan de ziel van de mens voldoende kennis over hemzelf gegeven. En de ziel, die buiten zichzelf is van vreugde, heeft haar schepper liefgekregen. Barmhartig is onze Heer, en bij deze term eindigt iedere gedachte. De ziel wordt vervuld door de Meester. Hij schenkt haar de vrede en zij vergeet de aarde in God. Dat wil zeggen, zij verblijft in God. De ziel bemint slechts de ene Heer en zij vindt haar rust in niets behalve in haar Schepper. Maar van tijd tot tijd vergiet zij brandende tranen. Waarom heb ik mijn God gekwetst, die zo barmhartig is? De Heer heeft de zondige ziel opgeroepen tot het berouw, en zij heeft zich gewend tot de Heer, en hij heeft haar in zijn barmhartigheid aanvaard en zich aan haar geopenbaard. En de ziel van de mens heeft God leren kennen, de barmhartige, de langmoedige, de allerzoetste God, en ze heeft hem liefgekregen tot het einde. Zij wordt onverzadigbaar tot hem aangetrokken door een overvloedige en vurige liefde, en zij kan hem niet vergeten, want deze vurige liefde voor God staat de ziel niet toe dat zij hem vergeet, overdag nog 's nachts, nog voor één enkel ogenblik. Maar als de genade in de ziel afneemt, dan weet ik niet waarmee ik het verdriet van mijn ziel zal vergelijken. O, hoe smeekt zij dan God opnieuw om die genade die zij geproefd heeft. Het is een wonder voor mij dat de Heer mij, zijn gevallen schepsel, niet vergeten heeft. Sommige mensen wanhopen, omdat zij denken dat de Heer hen hun zonde niet zal vergeven. Zulke gedachten komen van de vijand. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe barmhartig de Heer is. De mens wiens ziel vervuld is van de goddelijke liefde in de Heilige Geest, weet hoezeer de Heer de mens lief heeft. Maar wanneer de ziel deze liefde verliest, treurt en smacht zij, en de geest wil bij niets blijven stilstaan, maar zoekt slechts God. Een diaken heeft mij verteld, Satan is aan mij verschenen en hij zei, ik houd van de trotsen, zij behoren mij toe. Jij bent trots, ik zal jou meenemen. Maar ik heb de Satan geantwoord, ik ben slechter dan alle mensen, en de Satan werd onzichtbaar. Ook ik heb iets dergelijks beleefd toen de demonen mij verschenen. Ik schrok enigszins, maar ik zei, Heer, gij ziet dat de demonen mij verhinderen te bidden. Geef mij in wat ik doen moet, zodat demonen mij verlaten. En de Heer zei in mijn ziel, degenen die trots zijn, hebben altijd te lijden van de demonen. En ik zei, Heer, verleen mij te begrijpen wat ik moet denken, opdat mijn ziel nederig wordt. En ik ontving dit antwoord in mijn ziel, houd je geest in de hel en wanhoop niet. Vanaf dat ogenblik heb ik dat gedaan en mijn ziel heeft de vrede gevonden in God. Mijn ziel leert de nederigheid van de Heer. De Heer is op ondoorgrondelijke wijze aan mij verschenen en hij heeft mijn ziel vervuld met zijn liefde. Maar daarna is hij verdwenen en nu strekt mijn ziel zich dag en nacht naar hem uit. Hij, de barmhartige, goede herder, heeft mij gezocht. Zijn schaap, dat al verwond was door de wolven, en hij heeft ze verjaagd. Mijn ziel kent de barmhartigheid van de Heer voor de zondige mens, en ik schrijf de waarheid voor het aangezicht van God. Wij, die alle zondaars zijn, zullen worden gered, en niet één enkele ziel zal verloren gaan. Mits zij berouw heeft. Want de Heer is van nature zo goed
dat dit door geen enkel woord kan worden uitgedrukt. Keer je ziel tot de Heer en zeg: Heer, vergeef mij. En denk niet dat de Heer jou niet vergeven zal. Zijn goedheid vergeeft stellig en hij vergeeft onmiddellijk en heiligt. Op deze wijze onderricht de Heilige Geest in onze kerk. De Heer is liefde. Proeft en ziet hoe goed de Heer is, zegt de Schrift, naar Psalm 33, vers 9. Mijn ziel heeft deze goedheid van de Heer geproefd en onverzadigbaar strekt mijn geest zich dag en nacht uit tot God. Ik ga schrijven over de liefde van God en ik kan mij hieraan niet verzadigen, want de herinnering aan God, de Albeheerser, houdt mijn ziel gevangen. Uit de Heilige Geest stroomt de liefde en zonder deze liefde kan men niet aan God denken zoals het behoort. Door de Heilige Geest leert men de liefde van God voor ons kennen. Deze liefde die de Heer uitstort over zijn dienaren, opdat zij mogen bidden voor het volk. En ik zou dit niet weten als de genade mij niet onderricht had. Maar denk niet dat ik in een grote genade ben of dat ik in bekoring ben. Nee, ik heb slechts de genade in haar volmaaktheid leren kennen, maar ik leef slechter dan de minste en alleronwetendste mens. Ik ben een monnik met het grote schima, maar ik ben die roeping onwaardig. Ik heb slechts het verlangen gered te worden, maar ik verricht geen enkele ascetische inspanning. Maar de Heer heeft mij verleend de genade van de Heilige Geest te proeven, en zij maakt aan mijn ziel Gods weg bekend, die naar het hemelse koninkrijk voert. Ik treur omdat ik op nalatige wijze leef, maar ik kan niet beter. Ik weet dat ik beperkt ben van geest, bijna een analfabeet en een zondaar. Maar zie, de Heer bemint ook zulke mensen en daarom verlangt mijn ziel ernaar met al haar krachten voor hem te werken. Hoe groot is Gods barmhartigheid! Ik ben echt een ellendig en slecht mens, en toch heeft de Heer mij zo zeer lief. Maar Hij is de liefde zelf, en Hij heeft allen zo lief, en in zijn barmhartigheid roept Hij hen tot zich. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Matteüs hoofdstuk 11, vers 28. Deze rust in de Heilige Geest ontvangt de nederige ziel door haar berouw. Wij zijn nu de laatste monniken, maar zelfs nu zijn er nog talrijke asceten die de Heer verborgen heeft voor de mensen, omdat zij geen zichtbare wonderen doen. Maar in hun ziel gebeuren elke dag ware wonderen. Alleen de mensen kunnen ze niet zien. Dit is een wonder. Wanneer de ziel geneigd is tot trots, verzinkt zij in neerslachtigheid en in duisternis. Maar wanneer zij nederig wordt, dan komen de vreugde, de nederige rouwmoedigheid en het licht. Wie geen strijd voert, wie niet oprecht berouw heeft, die weet dit niet en die voelt geen genade. Maar in zijn barmhartigheid heeft de Heer aan de mensen het berouw gegeven, en door het berouw worden allen zonder uitzondering gered. Aan degenen die de genade bezitten, brengen de vijanden eerbetoon. En wanneer de ziel zich door deze loftuitingen laat verleiden, zal zij hierdoor de genade verliezen. En de ziel hoort dat de genade weggaat. Maar in het begin begrijpt ze niet dat dit komt door de trots, en pas na een lange strijd leert zij de nederigheid. We onderbreken voor muziek.

Wanneer ik de genade verlies, dan wordt mijn ziel zeer bedroefd en ik zeg, waarom heb ik door mijn ongehoorzaamheid de Heer verloren? Wanneer zal mijn ziel opnieuw door de liefde van God verzadigd worden? Wanneer zal zij opnieuw jubelen in de Heer? Wanneer zal mijn hart zich verblijden en vervuld worden met Gods wijsheid, zodat hij mij lief heeft zoals hij de profeet David heeft lief gehad, omwille van diens zachtmoedigheid, of Mozes, omdat hij trouw was in het huis des Heren. Hebreeën hoofdstuk 3, vers 5. De Heer heeft ons oneindig lief. Dit blijkt duidelijk uit de Heilige Schrift en uit persoonlijke ervaring. Mijn ziel zondigt dag en nacht in gedachten, maar zodra ik zeg, vergeef mij, Heer, want ik ben uiterst zwak en schenk mij uw vrede die gij aan uw dienaar geeft, dan verkrijgt mijn ziel terstond de vrede. De Heer zegt, zalig die vrede brengen. En ik dacht, ik ga een gedeelte van mijn tijd zwijgend in gebed doorbrengen. De overige tijd zal ik proberen de mensen vrede te brengen. En ik vestigde mij in een cel die grensde aan de cel van een broeder met een opvliegend karakter, een monnik met het grote schima. Tijdens een gesprek met hem begon ik hem te overreden om met iedereen in vrede te leven en allen te vergeven. Hij duldde dit even, maar toen kreeg hij zulk een geweldige uitbarsting tegen mij dat ik zelfs mijn cel moest verlaten en ternauwernood aan hem ben ontkomen. Daarna heb ik hierover langdurig voor God geweend, omdat de vrede niet bewaard was gebleven. En ik begreep dat men de wil van God moest zoeken en leven zoals de Heer het wil en dat men niet voor zichzelf ascetische daden moest verzinnen. En ik heb dergelijke fouten nogal veel gemaakt. Ik lees iets en dan lijkt het me dat het goed zou zijn om zo te handelen, maar in werkelijkheid komt het heel anders uit. Het is moeilijk om zonder starheid te leven. Een nog onervaren ziel begrijpt de wil van God niet en moet veel leed verduren alvorens zij de nederigheid zal leren. In het allereerste begin, toen ik een jonge novice was, zei ik tegen mijn biechtvader dat ik een zinnelijke gedachte had aangenomen. En hij antwoordde mij, neem zoiets nooit meer aan. Sinds die tijd zijn er 45 jaar verstreken en ik heb geen enkele keer meer een onreinige gedachte aangenomen. En ik ben geen enkele maal op iemand kwaad geweest, want mijn ziel is de liefde van de Heer indachtig en de zoetheid van de Heilige Geest en ik vergeet beledigingen. 15 jaar geleden stuurde vader Hegumen, de archimandriet Misael, vader S. naar de boot van het klooster. Maar hij weigerde en zei, ik ga niet. Toen vroeg de Hegumen hem, waar wil je dan naartoe? Vader S. antwoordde, hout hakken in een bos. Hij ging erheen, maar korte tijd later viel er een boom op hem en moest hij lange tijd in het ziekenhuis liggen en hij deed boete voor zijn ongehoorzaamheid. Zo heb ik tenslotte ook een keer een gehoorzaamheid gevraagd die overeenkwam met mijn eigen wil. Ik was werkzaam als kloostereconoom en ik wilde als sessiekast gaan wonen in het oude Rossikon. Daar werd altijd gevast. De hele week at men er zonder olie, behalve op zaterdag en zondag, en vanwege deze vasten gingen daar maar weinig mensen heen. In die tijd was vader Serapion de gastenmonnik. Hij at slechts water en brood. En na hem kreeg vader Onisiphorus deze taak. Deze monnik trok veel mensen aan door zijn nederigheid en zijn zachtmoedigheid en door zijn gave van het woord. Hij was zo zachtmoedig en zo nederig dat je ook zonder woorden, door slechts naar hem te kijken, al beter werd.
Zo vreedzaam en goed was zijn karakter. Ik heb lang met hem samengeleefd. Vader Sabinus heeft gedurende 7 jaar niet op zijn bed gelegen. Vader Dositheus was in alle opzichten een voorbeeldige monnik. Vader Anatoli, een monnik met het grote schima, had de gave van het berouw. Hij zei tegen mij: gedurende talrijke jaren wist ik niet hoe de genade werkte, maar nu weet ik het. Hij ontving de genade tijdens een maaltijd in de refter. Daar woonde ook vader Israël. Hij had een visioen van de moeder Gods gekregen. Hij was heel oud en toen hij nog in Rusland verbleef, heeft hij de heilige Serafim van Sarov bezocht en hem gezien toen deze nog leefde. Vader Israël woonde in het hutje waar nu de moestuinen zijn. Daar was gras en wij hooiden dat. Op een keer ging ik bij hem langs. Hij zat op een bankje onder een groene eik. Hij was lang en erg mager. Hij zat daar met zijn gebedssnoer in de handen. Ik was een jonge monnik. Ik ging naar hem toe, maakte eerbiedig een diepe buiging en zei tegen hem: zegen, vader. En hij sprak liefdevol: God zegen je, kind van Christus. En ik zei tegen hem: vader, u bent hier alleen. U hebt het hier goed om u toe te leggen op het geestelijke gebed. En hij antwoordde: het gebed is altijd geestelijk, maar wij zijn het die zonder geest zijn. Ik schaamde me en durfde hem verder niets meer te vragen, maar ik had ook de betekenis van zijn woorden niet begrepen. Pas veel later begreep ik wat wij die zonder geest zijn betekende, omdat wij niet kunnen leven noch werken voor God zoals dat zou moeten. Behalve Starets Israël waren er in ons klooster nog 2 vaders die de heilige Serafim van Sarov hadden bezocht, vader Sabinus en vader Serafim. Zij kwamen uit Tambov. En naar deze asceten wilde ik toegaan om met hen te leven. En ik drong er uit alle macht bij de hegumen op aan dit toe te staan, en ik verliet mijn post als econoom. Maar het was God niet welgevallig dat ik daar leefde. Na 1,5 jaar werd ik weer teruggeroepen en moest ik mijn vroegere gehoorzaamheid weer opnemen, omdat ik in de bouw ervaring had. Maar de Heer heeft mij vanwege mijn eigenzinnigheid gestraft. En in het Rossikon heb ik een hoofdverkoudheid opgelopen en tot op heden heb ik voortdurend hoofdpijn. Zo moeten we altijd Gods wil, die door de hegumen wordt vertolkt, herkennen. En wij moeten niet voor onszelf op iets aandringen. De liefde voor God verleent kracht om de gehele nacht in gebed door te brengen. Maar ik, zwakkeling, kon dit vanwege de hoofdpijn niet meer volhouden en ik moest rust nemen. De hoofdpijn was mij gegeven omdat ik op mijn eigen wil had aangedrongen en omdat ik de gehoorzaamheid als econoom had opgegeven om naar de woestijn te gaan, om meer vrijheid te hebben voor gebed. Maar de Heer wilde dat ik mijn leven lang econoom zou zijn in het klooster. 2 maal werd ik benoemd tot bouwmeester, de eerste keer als hoofdeconoom, maar ik weigerde en daarvoor heeft de Heer mij gestraft. Pas veel later heb ik begrepen dat iedereen nodig is op zijn eigen plaats en dat allen onafhankelijk van hun rang gered worden. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over het leven van de heilige Siloam de Atoniet. Gaan volgende keer verder met hoofdstuk 19, ervaringen en ontmoetingen. Wij hopen dat deze lezing u veel deugd gedaan heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
2: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 246 en wij lezen Jeremia hoofdstuk 32, Judith hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 16 versen 25 tot en met 28. Hiervoor gebruiken wij de Widibrod-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn stilaan aan het komen aan de laatste boeken van de tijdsperiode ballingschap. Wij lezen vandaag voort uit het boek Jeremia. Jeremia telt 52 hoofdstukken. Dus we moeten nog zo'n kleine 2 weken lezen uit dit boek. Nog voor de rest van deze tijdsperiode. En dan beginnen wij ook aan een nieuw boek, het boek Judith. En wat jullie misschien onmiddellijk zal opvallen aan dit boek, is dat er een schijnbare historische fout wordt gemaakt. Nebukadnessar wordt omschreven als de koning van Assur, die woont in Nineveh. En wij weten, na alle voorgaande boeken uit deze tijdsperiode gelezen te hebben, dat Nebukadnessar koning was van Babel. Nu, waarom dat de auteur ervoor kiest om Nebukadnessar voor te stellen als koning van Assur, daarover zijn de meningen verdeeld. Maar het is in ieder geval een bewuste keuze. Want iedereen in de Joodse wereld wist dat Nebukadnessar koning was van Babel. En dus ook de auteur van het boek en alle lezers van het boek. Wij sluiten de passages uit de Bijbel vandaag ook weer af met enkele verzen uit Spreuken. Laten wij samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Jeremia hoofdstuk 32. De akker in Anatot. In het 10e regeringsjaar van koning Zedekia, het 18e van Nebukadnessar, kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Het leger van de koning van Babel had toen Jeruzalem omsingeld, en de profeet Jeremia zat gevangen in het kwartier van de paleiswacht. Koning Zedekia had hem daar laten opsluiten omdat hij verkondigde: "Zo spreekt de Heer. Ik geef de stad in de macht van de koning van Babel. Hij zal haar innemen. Koning Zedekia van Juda zal niet aan de Chaldeeën ontsnappen. Hij wordt uitgeleverd aan de koning van Babel. Dan kan hij persoonlijk met hem spreken, onder vier ogen. Hij wordt door hem naar Babel gevoerd. Daar blijft hij tot ik mij over hem bekommer. Godspraak van de Heer. Ook al verdedigt u zich tegen de Chaldeeën, het is tevergeefs." Jeremia zei: "Het woord van de Heer kwam tot mij. Chananel, een zoon van uw oom Salum, komt u vragen: wil je mijn akker in Anatot kopen? Je hebt er het eerste recht op." Mijn neef Chananel kwam inderdaad bij mij in het kwartier van de wacht, zoals de Heer gezegd had, en vroeg: "Wil jij mijn akker in Anatot kopen? Als oudste familielid heb je daar recht op. Je kunt hem dus kopen." Toen begreep ik dat dit de wens van de Heer was. Ik kocht dus van mijn neef Chananel de akker in Anatot en betaalde de prijs, 17 zilveren sikkels. Ik maakte de koopakte op, verzegelde die in tegenwoordigheid van getuigen en woog het geld af. De koopakte, zowel die volgens vast gebruik was verzegeld als de niet verzegelde akte, overhandigde ik in tegenwoordigheid van mijn neef Chananel, van de getuigen die het contract hadden ondertekend en van alle Joden die in het kwartier van de wacht aanwezig waren, aan Baruch, zoon van Neria en zoon van Machseja. In hun aanwezigheid gaf ik hem de opdracht: "Zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël. Leg deze akten, de verzegelde en de niet verzegelde, in een aardenkruik, zodat ze lange tijd bewaard blijven. Want zo spreekt de Heer van de machten, de God van Israël: men zal in dit land weer huizen, akkers en wijngaarden kopen." Nadat ik de akte aan Baruch, zoon van Neria, had gegeven, bad ik tot de Heer: "Ach, Heer God, u hebt de hemel en de aarde gemaakt in uw grote macht, met opgeheven arm. Niets is onmogelijk voor u, die aan duizenden genade schenkt, maar de ongerechtigheid van de vaders wreekt op hun kinderen. U bent een grote, sterke God. Uw naam is de Heer van de machten. Uw plannen zijn groot, uw daden machtig. Alles wat de mensen doen, ligt open voor u. U beoordeelt ieder naar zijn gedrag, naar de vrucht van zijn werk. U hebt wondertekenen verricht, vanaf het verblijf in Egypte tot op de dag van vandaag, voor Israël en voor heel de mensheid, zodat uw naam nu overal bekend is. U hebt uw volk Israël uit Egypte gevoerd met tekenen en wonderen, met sterke hand en opgeheven arm, onder grote verschrikkingen. U hebt hun dit land gegeven, het land van melk en honing, dat u aan hun voorvaderen onder ede beloofd had. Maar toen zij daar aankwamen en het in bezit namen, luisterden ze niet naar u. Ze leefden niet volgens uw voorschriften en voerden uw bevelen niet uit. Daarom hebt u al deze rampen over hen gebracht. De belegeringswallen reiken al tot de stad. Ze worden ingenomen. Ze valt in handen van de Chaldeeën die haar bestormen. Ze bezwijkt door het zwaard, de honger en de pest. Wat u hebt aangekondigd, gaat nu gebeuren. U ziet het zelf. En toch, Heer God, hebt u tegen mij gezegd: koop de akker en betaal de prijs in tegenwoordigheid van getuigen,
En dit terwijl de stad in handen van de Galdeën dreigt te vallen. Toen kwam het woord van de Heer tot Jeremia. Ik ben de Heer, de God van al wat leeft. Niets is onmogelijk voor mij. Daarom, zo spreekt de Heer, lever ik deze stad over aan de Galdeën, aan koning Nebukadnessar van Babel. Hij zal haar innemen. De Galdeën die de stad belegeren, dringen er binnen, steken haar in brand en leggen haar in as. Met al de huizen waar men mij beledigde door op de daken wierook te branden, voor Baal en plengoffers te brengen aan andere goden. De Israëlieten en de Judeërs hebben vanaf het begin alleen gedaan wat mij mishaagt en mij beledigt met hun zelfgemaakte beelden. God sprak van de Heer. Vanaf de dag dat deze stad gebouwd werd tot op de dag van vandaag, heeft ze zozeer mijn boosheid en mijn woede opgewekt dat ik haar laat verdwijnen. De Israëlieten en de Judeërs hebben mij allen beledigd door het

0: Terwijl hij in gebed was, veranderde zijn gelaat van aanblik en werden zijn kleren verblindend wit. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden,
1: behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Het vijfde, mysterie van het licht. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Jezus zond Petrus en Johannes vooruit om het paasmaal gereed te maken. Als een dienaar waste Jezus de voeten van zijn leerlingen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, Bid voor ons.

0: arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest,
0: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. En zo is het, beste luisteraars, tijd geworden voor het Regina Caeli in deze paastijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Koningin des hemels, verheug u, alleluia.
1: Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia.
0: Verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia.
1: Bid God voor ons, alleluia.
0: Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia.
1: Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia.
0: Laat ons bidden. God, ge hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugden van het eeuwig leven verwerven door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De Psalmen. Psalm 128, versen 1 tot en met 6. Een bedevaartslied. Gelukkig de man die ontzag kent voor de Heer en de wegen van de Heer bewandelt. Van de vruchten van je arbeid zul je leven. Je zult gelukkig zijn en het zal goed met je gaan. Je vrouw is een vruchtbare wingerd die bloeit binnen in je huis. Je kinderen staan rond de tafel geschaard als jonge olijfbomen. Ja, die zegen is voor de man die ontzag kent voor de Heer. Ontvang vanuit Sion de zegen van de Heer. Verheug je bij het zien van Jeruzalems geluk, alle dagen van je leven. En zelfs de kinderen van je kinderen zul je nog zien. Vrede over Israël.

De psalmen. Psalm 129, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven? Israël kan dat getuigen. Hoe hebben ze mij van jongs af in het nauw gedreven? Maar nooit hebben ze mij klein gekregen. De ploegers hebben op mijn rug geploegd, er hun lange voren getrokken. Maar de Heer, die gerechtigheid is, heeft de strengen van de bozen gekapt. Iedereen die Sion haat, druipt verbijsterd af. Ze zullen als gras op de daken zijn, verdord nog voor het wordt uitgetrokken. Voor de maaier is het nog geen handgreep vol, nog geen voorschoot vol voor de binder. En niemand van de voorbijgangers zegt: de zegen van de Heer komt over jou. Wij zegenen je in de naam van de Heer.

De psalmen. Psalm 130, versen 1 tot en met 8. Een bedevaartslied. Uit het diepste diep roep ik u aan, Heer. Ach Heer, hoor wat ik zeg. Luister toch naar mijn bidden en smeken. Als u, Heer, de zonden in gedachten houdt, blijft niemand overeind, o Heer. Maar bij u is vergeving. Daarom heeft mijn zoon eerbied voor u. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Mijn hart kijkt uit naar de Heer. Meer dan wachters uitkijken naar de ochtend, dan wachters naar de ochtend. Israël, wacht in vertrouwen op de Heer. Bij hem is liefde. Bij hem is verlossing in overvloed. Hij is het die Israël verlost van al zijn zonden.

De psalmen. Psalm 131, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied op naam van David. Heer, ik draag mijn hart niet hoog. Mijn ogen steken niet van trots. Ik ben niet uit op grootse daden die mijn krachten te boven gaan. Verstild ben ik en gerust. Geborgen als een kind bij zijn moeder. Zo ben ik als een kind. Israël wacht in vertrouwen op de Heer, van nu tot in eeuwigheid.

De psalmen. Psalm 132, versen 1 tot en met 18. Een bedevaartslied. Herinner u toch, Heer, alle moeiten die David zich gaf, hoe hij onder ede beloofde, aan de machtige van Jacob een gelofte deed. Ik ga mijn slaaptent niet binnen, en op mijn bed kom ik niet om rust te vinden. Mijn ogen gun ik geen slaap, en ik geef aan mijn ogen geen sluimer, voordat ik een plaats vind voor de Heer, een woonhuis voor de machtige van Jacob. Wij hoorden van de ark in Efrata. In de omgeving van Jaar troffen we haar aan. Laten we naar de plaats gaan waar God woont, ons neerwerpen aan zijn voetbank. Heer, ga op weg naar uw uiteindelijk verblijf, u met uw machtige ark, uw priesters in heilig gewaad, juichend omringd door uw getrouwen. Omwille van David, uw dienaar, verwerp uw gezalfde niet. De Heer heeft David heilig beloofd, en daar komt hij nooit op terug. Uw eigen nazaad zet ik op de troon. En als uw zonen mijn verbond en de voorschriften die ik hun gaf in ere houden, dan zullen ook hun zonen voor altijd zetelen op uw troon. De Heer heeft de Sion verkozen tot zijn geliefkoosde woning. Dit is mijn uiteindelijk verblijf. Hier wil ik voor altijd wonen. De voorraden hier staan onder mijn zegen. Hier geef ik de armen volop te eten. De priesters kleed ik in feestgewaad. Met heel hun hart zullen de vrome mensen juichen. Daar schenk ik Davids hoorn weer nieuwe loten. De lamp van mijn gezalfde ontsteek ik weer. Zijn vijanden zal ik kleden met schande, maar Davids diadeem krijgt zijn glans terug.

De psalmen. Psalm 133, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied op naam van David. Wat is het toch goed, wat is het heerlijk, om als broeders en zusters eendrachtig samen te wonen. Als kostelijke olie is het op Aarons hoofd, die neerdruipt in de baard en van de baard op de kraag van zijn kleed. Als dauw is het, dauw van de Hermon, die neerdruipt op de Sionsberg. Ja, daar schenkt de Heer zijn zegen. Leven voor altijd.

De psalmen. Psalm 134, versen 1 tot en met 3. Een bedevaartslied. Jullie, dienaren van de Heer, breng hulde aan de Heer. Iedereen in het huis van de Heer, die het werk doet in de nacht. Hef jullie handen omhoog naar het heiligdom en breng hulde aan de Heer. De Heer zal jullie zegenen vanuit Sion, Hij die hemel en aarde heeft gemaakt.

De psalmen. Psalm 135, versen 1 tot en met 21. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Prijs Hem, dienaren van de Heer, die jullie werk doen in het huis van de Heer, in tempel en voorhof van onze God. Prijs de Heer. Ja, Hij is goed. Bezing Zijn lieflijke naam. Want Hij, de Heer, heeft Jacob uitverkoren. Israël gekozen tot Zijn liefste bezit. Ja, ik weet, onze Heer is groot. Groter dan alle andere goden. De Heer maakt alles zoals Hij wil, in de hemel en op de aarde, tot in het diepste diep van de zee. De wolken aan de einder, Hij trekt ze omhoog. Bliksems maakt Hij en daarbij de regen. Hij jaagt de wind uit zijn schuren. In Egypte sloeg Hij de eerstgeborenen van de mensen en van het vee. Wondere verschijnselen zond Hij over u, Egypte. Over de farao en iedereen die hem diende. Machtige volken heeft Hij verslagen. Krachtige koningen bracht Hij ter dood. Sichon, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Basan. Verder alle koningen van Kanaan. Hun land droeg Hij over als bezit. Droeg Hij over aan zijn volk Israël. Heer, uw naam blijft eeuwig. Uw roem gaat van generatie op generatie. De Heer neemt het op voor zijn volk. Voor zijn dienaren is Hij vol medelijden. De goden van de volken zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Ze hebben wel ogen, maar kunnen niet zien. Ze hebben wel oren, maar kunnen niet horen. Er leeft geen adem in hun mond. Hun makers zullen zijn zoals zij, evenals iedereen die op hen vertrouwt. Hulde aan de Heer, huis van Israël. Hulde aan de Heer, huis van Aaron. Hulde aan de Heer, huis van Levi. Hulde aan de Heer, iedereen die hem vreest. Hulde aan de Heer die regeert vanuit Sion. Aan hem die woont in Jeruzalem. Halleluja.

met 26. Prijs de Heer, want Hij is goed. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de God der goden. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs de Heer der Heren. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zonder hulp de grootste wonderen deed. Zijn liefde kent geen grenzen. Die met kunst en kunde de hemel heeft gemaakt. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de aarde op het water bevestigd heeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote lichten schiep. Zijn liefde kent geen grenzen. De zon als heerser over de dag. Zijn liefde kent geen grenzen. Maan en sterren als heersers over de nacht. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Egypte sloeg in zijn eerstgeborenen. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël wegleidde uit dat land. Zijn liefde kent geen grenzen. Met sterke hand en uitgestrekte arm. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de Rietzee in tweeën spleet. Zijn liefde kent geen grenzen. Die Israël daar doorheen liet gaan. Zijn liefde kent geen grenzen. Maar de farao en zijn leger in de Rietzee dreef. Zijn liefde kent geen grenzen. Die zijn volk de weg wees door de woestijn. Zijn liefde kent geen grenzen. Die de grote koningen versloeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Die machtige koningen ter dood bracht. Zijn liefde kent geen grenzen. Sichon, koning van de Amorieten. Zijn liefde kent geen grenzen. En Og, de koning van Basan. Zijn liefde kent geen grenzen. Die hun land als bezit overdroeg. Zijn liefde kent geen grenzen. Overdroeg aan Israël, zijn dienaar. Zijn liefde kent geen grenzen. Die aan ons dacht toen wij werden vernederd. Zijn liefde kent geen grenzen. Die ons aan de greep van de vijand ontrukte. Zijn liefde kent geen grenzen. Hij geeft voedsel aan alles wat leeft. Zijn liefde kent geen grenzen. Prijs die God van de hemel. Zijn liefde kent geen grenzen.

De Psalmen. Psalm 137, versen 1 tot en met 9. Aan de stromen van Babel, daar zaten wij neer. Daar weenden wij tranen, denkend aan Sion. Onze citers hingen al aan de wilgen. En daar eisten juist die rovers gezang. Vrolijkheid wilden die beulen. Zing voor ons eens een lied op Sion. Hoe zouden wij het lied van de Heer kunnen zingen? Zingen hier op vreemd grondgebied. Jeruzalem, als ik u ooit vergeet, mag mijn rechterhand verdorren. Mijn tong mag aan mijn gehemelte kleven, als ik niet meer aan u zou denken. Als Jeruzalem niet meer mijn alles is. Heer, reken de Edomieten de val van Jeruzalem aan. Hoe zij riepen, neer tegen de grond met haar. Jij, dochter Babel, vernielzuchtige vrouw, gelukkig degene die vergeldt wat jij ons misdeed. Gelukkig degene die jouw kinderen grijpt en tegen de rots verplet.

mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God. Die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Het is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

De psalmen. Psalm 138, versen 1 tot en met 8. Op naam van David. Ik prijs u met heel mijn hart. Onder het oog van de goden zing ik een loflied op u. Ik buig mij diep naar uw heilige tempel. Ik prijs u voor uw liefde en trouw. Groter dan verwacht is uw naam, is uw woord. Nauwelijks riep ik of u hebt geantwoord. En levensmoed in mij opgeroepen. Alle vorsten van de aarde, Heer, moeten u prijzen, wanneer zij vernemen wat uw mond heeft gezegd. Zij moeten de wegen van de Heer bezingen, want de glorie van de Heer is groot. De Heer ziet de onderdrukte, hoe verheven hij ook is. Hoe hoog hij ook staat, hij zorgt voor je van ver. En als ik verder ga, van alle kanten bedreigd, dan houdt u mij in leven, vijandige woede ten spijt. U strekt uw hand naar mij uit. Uw rechterhand brengt mij redding. Heer, die voor mij opkomt, uw liefde kent geen grenzen. Heer, laat wat uw hand gemaakt heeft niet in de steek.

De Psalmen. Psalm 139, versen 1 tot en met 24. Voor de leider, op naam van David, een zangstuk. Heer, u doorgrondt mij en kent mij. U kent mijn zitten en opstaan. Al van verre doorziet u mijn gedachten. Van mijn gaan en komen kent u de maat. U bent vertrouwd met al mijn gangen. Geen woord komt over mijn tong, of u kent het, Heer, u kent het volkomen. Van voor tot achter omvat u mij. U hebt uw hand op mij gelegd. U kennen is mij wondervreemd, te hoog om erbij te kunnen. Waarheen moet ik om uw geest te ontgaan? Waarheen om uw oog te ontvluchten? Stijg ik op naar de hemel, u bent daar. Lig ik in het dodenrijk, u bent daar. Neem ik de vleugels van de zon in de morgen en laat ik mij neer aan de einders van de zee, dan zou ook daar uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Als ik zeg, laat het stikdonker mij omringen en laat het licht om mij heen in nacht veranderen, dan is het donker niet donker voor u. Als de dag zou de nacht oplichten, want donker en licht zijn gelijk voor u. U hebt mijn nieren geschapen, mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Dank voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben, voor het wonder van uw werken. Hoe ga ik u ter harte? Mijn gebeente had voor u geen geheimen, toen ik in het verborgen werd gemaakt, werd samengeweven in de diepten van de aarde. Ik was nog vormloos, maar uw oog zag mij. Al mijn dagen stonden in uw boekrol gegrift, gevormd en wel, maar nog niet één was begonnen. O God, uw gedachten zijn voor mij te groot. De som ervan is voor mij te machtig. Ontelbaar meer dan er zandkorrels zijn. Ik kom er niet uit en blijf met u bezig. O God, sla de bozen dood. Moordenaars, ga weg van mij. De vijand beroept zich mijn edig op u, maar hij misbruikt uw naam. Zal ik degenen niet haten die u haten, Heer, niet walgen van hen die tegen u opstaan? Ik haat ze, zoveel ik maar haten kan. Het zijn voortaan mijn eigen vijanden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Vors mij en ken mijn gedachten. Zie of mijn weg die van de goddelozen is. Leid mij op de weg die toekomst heeft.

De psalmen. Psalm 140, versen 1 tot en met 14. Voor de leider, een zangstuk op naam van David. Bevrijd mij, Heer, van de bozen. Bescherm mij tegen die onderdrukkers. Zij zijn op misdaad uit, welbewust, en plegen geweld alle dagen. Zij spitsen hun tong als een slang. Addergif schuilt achter hun lippen. Heer, houd mij uit hun goddeloze greep. Bescherm mij tegen die onderdrukkers. Zij zijn erop uit om mij ten val te brengen. Die hoogmoedigen hebben voor mij een valstrik gezet. Die vernielers hebben een net gespannen, een slagnet gelegd langs mijn pad. Ik zeg, Heer, u bent mijn God. Heer, luister naar mijn bidden en smeken. Machtige Verlosser, God, mijn Heer. Houd uw schild boven mij tijdens hun aanval. Heer, gun de boosdoener niet waar hij op aast. Laat niet slagen wat hij beraamt. Zij schieten tevoorschijn en sluiten mij in. Maar hun boosaardige opzet moet hen zelf treffen. Laat gloeiende kolen op hen regenen. Laat hen neervallen in een afgrond zo diep dat ze nooit meer boven komen. Er mag voor een bedrieger geen plaats zijn in dit land. Laat rampspoed die onderdrukkers verjagen. Ik weet dat de Heer opkomt voor de zwakken. Opkomt voor het recht van de onderdrukten. Ja, de rechtvaardigen prijzen uw naam. De vrome mensen wonen onder uw ogen.

De psalmen. Psalm 141, versen 1 tot en met 10. Een zangstuk op naam van David. U roep ik, Heer, haast u en help mij. Luister toch, nu ik luid tot u roep. Mijn gebed zal voor u als wierook zijn. Mijn geheven handen als een offer in de avond. Betrek de wacht bij mijn mond. Bewaak de poort van mijn lippen. Laat mijn hart niet ingaan op het kwade. Geen daden van boosheid verrichten. Niet meelopen met wie onrecht plegen. Ik wil niet van hun lokkende spijs proeven. Als een rechtvaardige mij slaat of vermaant, is dat een weldaad en welkome balsem. Zelfs geen boze zal mijn gebed stil laten vallen. Al wordt zijn pleiter gestenigd, ik blijf nog spreken ten gunste van hem. Als splinters rond de kappende steenhouwer in de groeven, zo liggen onze beenderen voor het dodenrijk verspreid. God, mijn Heer, mijn oog staat op u gericht. Bij u zoek ik toevlucht, laat mij niet vergaan. Behoed mij voor het grijpende net dat zij dicht slaan, voor de valstrik van degenen die onrecht plegen. Laat de bozen zich in dat net verstrikken, allemaal, maar ik stap er ongedeerd overheen.

de psalmen. Psalm 142, versen 1 tot en met 8. Een kunstig lied op naam van David, een smeekgebed, toen hij in de spelonk was. Ik roep de Heer aan met luide stem. Hardop smeek ik de Heer om genade. Ik stort mijn klacht voor zijn aanschijn uit. Ik spreek voor zijn aanschijn van mijn nood. Bijna verlies ik de moed. En u weet hoe en waarom. Wanneer ik mijn weg wil gaan, vind ik valstrikken uitgezet. Ik kijk naar rechts en ontdek hoe niemand bezorgd is om mij. Elke hulp is mij ontnomen. Niemand die nog aan mijn leven hecht. Ik roep u aan, Heer. Ik zeg, mijn toevlucht bent u. Mijn erfdeel in het land van de levenden. Luister naar mijn geween. Ik ben aan het eind van mijn krachten. Verlos mij van mijn achtervolgers. Zij zijn te sterk voor mij. Bevrijd mij uit mijn gevangenis en ik zal uw naam prijzen. De rechtvaardigen zullen mij vol blijdschap omringen, want u hebt voor mij ingegrepen.

De psalmen. Psalm 143, versen 1 tot en met 12. Een zangstuk op naam van David. Hoor mijn gebed, Heer. Luister naar mijn smeken. Antwoord mij, u die trouw bent en rechtvaardig. Dagvaart uw dienaar niet. Voor uw aanschijn is geen sterveling gerechtvaardigd. De vijand jaagt achter mij aan. Hij richt mij te gronden, sluit mij op in duistere oorden als iemand die voorgoed is gestorven. Ik verlies bijna de moed. In mijn binnenste verstijft mijn hart. En ik maar denken aan vroeger. Stel voor mij uit van uw daden prevelen. Het werk van uw handen in mijn gedachten. Ik strek mijn handen naar u uit, als een land dat hunkert naar regen. Antwoord mij snel, Heer, ik bezwijk. Wend toch uw gelaat niet van mij af, of ik ben als dood en begraven. Laat mij vroeg in de ochtend uw liefde vernemen, want ik stel mijn vertrouwen in u. Wijs mij de weg die ik moet gaan. Naar u gaat mijn verlangen uit. Laat mij aan mijn vijand ontsnappen, Heer. Ik zoek een toevlucht bij u. Leer mij handelen naar uw behagen. U bent toch immers mijn God. Uw geest, uw goedheid, zal mijn geleide zijn in een land met geëffende wegen. Heer, houd mij in leven omwille van uw naam. U bent rechtvaardig, verlos mij uit de nood. Vernietig mijn vijand, u die mijn liefde bent. Verdelg iedereen die mijn leven bedreigt. Ik ben onvoorwaardelijk uw dienaar.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De Psalmen. Psalm 144, versen 1 tot en met 15. Op naam van David. Gezegend is de Heer, mijn rots. Hij leert mijn handen vechten, mijn vingers naar de wapens grijpen. Hij is mijn vriend en mijn vesting, mijn toevlucht en mijn bevrijder. Het schild waarachter ik schuil. Hij legt volken aan mijn voeten. Heer, wat is een mens dat u voor hem zorgt? Een mensenkind dat uw belang in hem stelt. Een mens is toch gelijk aan een ademtocht. Zijn dagen lijken op een voorbijgaande schaduw. Laat uw hemel neer en daal af, Heer. Betreed de bergen en rook slaat er af. Slinger uw bliksems in het rond, uw vurige schichten naar alle kanten. Reik mij van boven uw hand, uw verlossing. Laat mij ontsnappen aan het geweld van de wateren, aan de greep van de vreemden. Hun mond is vol leugentaal, hun rechterhand een hand vol bedrog. God, ik wil een nieuw lied voor u zingen en voor u spelen op de citer. Koningen schenkt hij overwinning, verlossing aan David, zijn dienaar. Verlos ook mij van het dreigende zwaard. Laat mij ontsnappen aan de greep van de vreemden. Hun mond is vol leugentaal, hun rechterhand een hand vol bedrog. Laat onze zonen als jonge bomen zijn, al in hun jeugd hoog opgeschoten. Laat onze dochters als dragende zuilen zijn, op maat gekapt voor een paleis. Laat onze schuren vol zijn met allerhande vruchten. Verduizendvoudigt ons kleinvee. Ja, vertienduizendvoudigt het vee op het veld. En onze ossen zwaar beladen. En dan geen bressen in de muur en geen ballingschap. Geen klagen meer, geen geween op de pleinen. Gelukkig het volk dat het zo vergaat. Gelukkig het volk waarvan de Heer God is.

0: luisteraars, van harte welkom bij Radio Maria. De meimaand staat in het teken van de Mariathonmaand, waarbij we onze harten openen voor de projecten van de wereldfamilie van Radio Maria. Help ons om het evangelie overal te verkondigen, in elk land op deze aarde. En dit kan door ons te steunen op het rekeningnummer BE 49 7333 7333 7771. We wensen u een mooie Meimaand, Mariamaand en Mariathonmaand.
1: De Psalmen. Psalm 145, versen 1 tot en met 21. Een loflied op naam van David. Alef. U wil ik roemen, God mijn koning. Uw naam zegenen voor eeuwig en altijd. Beet. U wil ik zegenen alle dagen. Uw naam loven voor eeuwig en altijd. Gimel. Groot is de Heer, lofwaardig boven mate. Dalet. Zijn grootheid is niet te doorgronden. Elke generatie verkondigt uw werken, maakt melding van uw machtige daden. He. Uw luisterrijke glorie, uw majesteit, uw wonderwerken blijf ik overdenken. Wauw. Zij spreken over uw ontzagwekkende kracht. Ik wil uw grootse daden verkondigen. Zayin. Zij roemen uw rijkdom aan goedheid. Uw rechtvaardigheid bejubelen zij. Geet. De Heer is genadig, barmhartig, geduldig en in liefde groot. Teet. De Heer is goed voor alles en iedereen. Barmhartig voor alles wat Hij heeft gemaakt. Jood. En wat u gemaakt hebt, is u dankbaar, Heer. Uw vrome mensen zegenen uw naam. Kaf. Zij spreken van uw prachtige koningschap. Maak een melding van uw machtige daden. Lamet. Zo weten de mensenkinderen hoe machtig u bent. Hoe groot uw pracht en koningschap zijn. Mem. Uw koningschap is voor alle tijden. Uw heerschappij voor alle generaties. Samech. De Heer is een steun voor iedereen die struikelt. Ligt iemand verslagen, dan richt Hij hem op. Ayin. De ogen van alle mensen kijken naar U uit. U geeft hun voedsel op de juiste tijd. P. U opent uw handen en voldoet aan het verlangen van alles wat leeft. Tzade. Rechtvaardig is de Heer op al zijn wegen. Liefdevol is Hij in alles wat Hij doet. Kof. De Heer is nabij voor iedereen die Hem

roept. Iedereen die oprecht om hem roept. Reish. Hij vervult het verlangen van wie hem vreest. Shin. Hij hoort hun kreten, hij brengt hun redding. Iedereen die hem lief heeft, houdt hij in leven. Maar de bozen verdelgt hij allemaal. Tao. Mijn mond spreekt de lof van de Heer. Laat alles wat leeft zijn heilige naam zegenen. Voor altijd, voor eeuwig.

De psalmen. Psalm 146, versen 1 tot en met 10. Halleluja. Mijn ziel zingt de lof van de Heer. De Heer wil ik loven, heel mijn leven. Muziek maken voor mijn God, zolang ik besta. Vertrouw niet op hoge heren, niet op een mensenkind dat niet redden kan. Als zijn levensgeesten zijn geweken, wordt hij weer aarde. Dan is het afgelopen met al zijn plannen. Gelukkig de mens als de God van Jacob hem helpt. Als zijn hoop is gevestigd op de Heer, zijn God, de maker van hemel en aarde, van de zee en alles wat erin is. Hij blijft bedacht op trouw voor altijd. Voor het recht van de onderdrukten komt hij op. Hij geeft de hongerigen brood. De Heer maakt gevangenen vrij. De Heer opent blinden de ogen. De Heer richt verslagenen op. De Heer heeft rechtvaardigen lief. De Heer neemt de vreemdeling in bescherming. Wees en weduwe staat hij bij. Maar de bozen zet hij op een dwaalspoor. De Heer is koning, koning voor altijd. Sion, de Heer is jullie God, van generatie op generatie. Halleluja.

De psalmen. Psalm 147, versen 1 tot en met 20. Halleluja. Hoe goed is het om te spelen voor onze God. Hoe feestelijk is het om een lofzang te zingen. Voor de Heer die Jeruzalem herbouwt, die het verspreide volk van Israël bijeenbrengt.